0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak je niet ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Premier Jette vindt het niet kunnen dat Amerika dreigt met sancties tegen het internationaal strafhof. Dat moet zonder belemmeringen zijn werk kunnen doen en de pogingen om het strafhof te ondermijnen raken ons allemaal, zei Jette op de VN-top in New York, die verder straffeloosheid onacceptabel noemde. In Barneveld zijn deze week meerdere keren gloednieuwe laadpalen volgespoten met peurschuim, meldt Omroep Gelderland. In één geval ging het om een laadpaal die er nog geen dag stond. De palen zijn schoongemaakt of vervangen. Mensen die dit doen zouden vaak boos zijn dat een laadpaal een parkeerplek afpakt van brandstofauto's. Amnesty International wil dat Amerika immigratiedienst ICE opheft. Dat zou structureel de mensenrechten schenden met hun optredens, staat in een rapport dat verscheen na het zoveelste incident waarbij iemand werd neergeschoten. Amnesty sprak met meer dan 150 mensen die tussen maart en juni getuigen waren van ICE-geweld. En in een oud drugslab in de buurt van Tilburg zijn gisteravond meerdere vaten gevonden. De man die ze vond kreeg klachten toen een omgevallen vat begon te lekken en er een damp van een onbekende stof vrijkwam. Volgens Omroep Brabant werd 3 jaar geleden het drugslab al opgeruimd. Het is niet bekend of die vaten er ook al zo lang staan. Het weer van Weer Online. Op sommige plekken daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden. Met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE moet worden afgeschaft vanwege grootschalige mensenrechten schendingen, zegt Amnesty International. Volgens een nieuw rapport met ruim 150 getuigenissen gebruiken agenten straffeloos geweld tegen mensen op straat. Minder dan een week geleden werd in Austin een Venezolaan neergeschoten. Honderden mensen fietsten gisteravond in Delft mee in een protest tegen onveiligheid op straat. De tocht werd gehouden na een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in Delft. De actie werd georganiseerd door een groep studenten. Ze vonden de opkomst verrassend groot en jong en oud fietsten mee. Nieuwe laadpalen in Barneveld zijn deze week volgespoten met peurschuim. Volgens Omroep Gelderland stond een van die laadpalen er toen nog geen dag. Een monteur zei dat dit soort acties vaak komen van mensen die boos zijn dat ze hun parkeerplek kwijtraken door zo'n paal. Het bedrijf dat de laadpalen beheert gaat aangifte doen. En een oud-militair heeft afgelopen weekend in Canada geprobeerd een aanslag te plegen op een synagoge. Bewakers schoten hem neer en hebben een bloedbad voorkomen, zei de politie gisteren. De man bestormde het pand met meerdere wapens, veel munitie en een brandbare stof. Hij schoot ook op de politie. Eén agent raakte zwaar gewond. Het weer van Weer Online. Het is vannacht plaatselijk ongeveer 4 graden... met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Klimaatminister Van Veldhoven wil dat Nederland stopt met het opslaan van gas voor andere landen, schrijft de Telegraaf. Dat gebeurt nu omdat wij de ruimte hebben, maar de landen die het gebruiken betalen er niet aan mee. Daardoor kost het de Nederlandse belastingbetaler geld, terwijl die er zelf niks van terugziet. Een groep mensen die in New York protesteerde tegen premier Netanyahu van Israël is opgepakt. Het zou gaan om zo'n 30 demonstranten, waar ook bekende acteurs en politici bij zaten. Netanyahu hield een toespraak op de VN-top en sprak onder meer over de oorlog met Iran. Tientallen diplomaten verlieten daarbij de zaal. De Chinese president Xi is voor een 3-daag staatsbezoek in Washington. Tijdens een diner in het Witte Huis zei hij dat de twee landen zich moeten gedragen als verantwoordelijke grootmachten. Het is zijn eerste bezoek aan het Witte Huis sinds 2015. President Trump zei dat ze nog nooit zo goed met elkaar hebben opgeschoten. En bondscoach Xavi gaat een vervanger oproepen voor Brian Brobbey, die tegen Duitsland geblesseerd uitviel. De bondscoach weet nog niet wie dat wordt, zei hij op de persconferentie na de wedstrijd. Donny Malen en Justin Kluivert kunnen niet door blessures. Memphis Depay en Wout Weghorst werden tot nu toe niet opgeroepen. Het weer van Weer Online. Vanmorgen is er veel zon. De temperatuur ligt aan het begin van de middag op 15 tot 18 graden. Later gaat hij nog verder omhoog naar 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette kreeg op de VN-top in New York applaus uit de zaal toen hij president Trump aansprak op zijn uitspraken over het internationaal strafhof. Jette vroeg zich hardop af hoe mensen erop tegen kunnen zijn dat de allerzwaarste misdrijven worden vervolgd. Trump noemde het strafhof een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen houdt. Nederland moet af van de verplichting om gas op te slaan voor andere landen, zegt klimaatminister Van Veldhoven in de Telegraaf. Dat gebeurt omdat Nederland de capaciteit heeft, maar het kost vooral de belastingbetaler veel geld. Want andere landen die ons gas gebruiken betalen niet voor de opslag, maar alleen voor het gas zelf. In Barneveld zijn deze week meerdere keren gloednieuwe laadpalen volgeschoten met peurschuim, meldt Omroep Gelderland. In één geval ging het om een paal die er nog geen dag stond. Het bedrijf dat de laadpalen beheert gaat aangifte doen. Volgens een monteur zijn het vaak mensen die boos zijn dat ze hun parkeerplek erdoor kwijtraken. En de afscheidswedstrijd van Lionel Messi bij Argentinië was binnen 2 uur uitverkocht. Messi neemt afscheid in de oefenwedstrijd tegen Benin. Die wordt gespeeld in Buenos Aires. In dat stadion kunnen meer dan 80.000 mensen. Een kaartje kostte omgerekend tussen de 50 en 300 euro. Het weer van Weer Online. Vanmorgen is er veel zon. De temperatuur ligt aan het begin van de middag op 15 tot 18 graden. Later gaat hij nog verder omhoog naar 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een demonstratie tegen de komst van een AZC in het Gelderse Kesteren is gisteravond uit de hand gelopen. De politie moest ingrijpen en heeft 7 mensen opgepakt. 4 aanhoudingen hadden te maken met vuurwerk. Vorige week ging het binnen dezelfde gemeente ook al mis in Opheusden. Toen werden 14 mensen aangehouden. In Delft zijn gisteravond honderden mensen op de fiets gestapt om te protesteren tegen onveiligheid op straat. Aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in Delft. Studenten organiseerden de actie en vonden de opkomst verrassend groot. Jong en oud fietsten mee. Premier Jette is niet blij dat Amerika dreigt met sancties tegen het internationaal strafhof. In een toespraak op de VN-top in New York vroegen zich hardop af hoe iemand erop tegen kan zijn dat de allerzwaarste misdrijven worden bestraft. Daarop kreeg Jette applaus vanuit de zaal. Volgens Trump voert het strafhof schijnprocessen op. En het Nederlands elftal speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen Duitsland in de Nations League. Cody Gakpo maakte in blessuretijd de gelijkmaker. Oranje zag Brian Brobbey geblesseerd uitvallen. Hij komt deze interlandperiode niet meer in actie. Bondscoach Xavi roept een vervanger voor hem op, maar weet nog niet wie dat wordt. Het weer van Weer Online. Een dag met veel zon. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij de buren is het voordeliger. Kom naar de koopzondag bij Meubel van Wijk en Alstetten. Ontdek stijlvolle meubels en scoort 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens.
6: Van Wijk, van Wijk, van Wijk.
7: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
8: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
9: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
10: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
0: Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een AZC in het Gelderse dorp Kesteren. Een paar honderd demonstranten stonden bij het dorpshuis en staken vuurwerk af. Daarna greep de ME in. Vorige week waren er in dezelfde gemeente ook al rellen tegen een AZC, toen in het dorp op Heusden. Justitieminister Van Wil mag aanblijven. Hij lag onder vuur in de Tweede Kamer, die gisteravond urenlang debatteerde over duizenden aangiftes die waren blijven liggen. Van Wil had het rapport erover afgezwakt, daar heeft hij sorry voor gezegd. De PVV kwam nog wel met een motie van wantrouwen, maar die kreeg bijna geen steun. Duidelijke taal van premier Jetten tijdens een toespraak bij de Verenigde Naties. Handen af van het internationaal strafhof, zei hij. Daarna kreeg hij luid applaus uit de zaal. President Trump noemde het strafhof eerder een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert, en hij is van plan het hof sancties op te leggen. En Xavi Hernandez is tevreden over zijn eerste wedstrijd als Oranje bondscoach. Nederland speelde in de Nations League met 1-1 gelijk tegen Duitsland, maar hij vond dat Oranje meer had verdiend. Spits Brian Brobbey viel geblesseerd uit. Xavi gaat een vervanger oproepen en daar horen we vandaag waarschijnlijk meer over. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint nog fris, maar dat verandert snel in zonnig nazomerweer. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Het is Kessa hier op Twente FM.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, het is even kijken vandaag. Vrijdag, dat is mooi, 25 september. En de eerste transatlantische telefoonkabel wordt getrokken. En in gebruik genomen, het gebeurde op deze dag in 1956.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Een steekincident gisteravond in Almelo. Daarbij is een persoon gewond geraakt. De slachtoffer liep een hoofdwond op en is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Kort na het incident verplaatste de politie de inzet van de Nieuwstraat naar de Elsenstraat in Almelo. En daar werd de verdachte aangehouden. Lees de naam op 120.nl. En de diekman opent, we hebben het over het zwembad, terwijl het aquadroom en de slagman sluiten. Dat was de afspraak tussen de gemeenteraad en het Enschedese college. En nu blijkt dat er in een nieuw zwembad te weinig water is. Zwemwater, zo staat hier. Enschede is en verenigingen klagen over de situatie. Ook de gemeenteraad is niet tevreden. Lees dat stuk ook na op 120.nl. En minister Helene Herbert, die komt maandag naar Twente. Die doet een werkbezoek aan Hengelo. Om 12:30 geeft ze samen met wethouder Michel Broers de eerste kopers, Dura Vermeer, Nijhuis, Bouw en Welbions, het symbolische start zijn voor de ontwikkeling van de B-Brink. Dat is een nieuw bouwproject. Vandaag warme lucht met veel zon en 22 graden op deze vrijdag. En dat is lekker.
1: Wordt wakker met Twente FM.
0: Nou, wat hebben we de show vandaag?

0: Eternal en I Wanna Be The Only One hier op Twente FM, de Zwentse Radio, deze vrijdagochtend.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 25 september en in 2001 reisbureau en BBS met vestigingen in heel Nederland sluiten onverwachte deuren vanwege ernstige financiële geldproblemen. Er is een schuld van 60 miljoen gulden, zo blijkt, in 2001. Een overname door concurrent Travel Unie was afgekerst en duizenden reizigers staan met lege handen. Ook geen geld meer, nee. In 1996 een Dakota DC-3 van de Dutch Dakota Association stort neer in de Waddenzee op de zandplaat Lutjewaard ten noorden van Den Oever. Alle 32 inzittenden komen daarbij om het leven. 26 passagiers en 6 bemanningsleden. In 1992 in Zolder wordt de laatste steenkolenmijn van België gesloten. In 1977 de begrafenis van Stephen Biko in Zuid-Afrika. 1974 dan, voor het eerst wordt bekend dat Freon, destijds van de voornaamste drijfgas in spuitbussen, de ozonlaag aantast. Dat werd ontdekt in 1974 en 1972. Een Russische Tupolev bommenwerper naar de Waddenkust en vliegt de Nederlandse luchtverdedigingszone binnen. Starfighters van de basis Leeuwarden onderscheppen het vliegtuig en dwingen het om rechtsomkeer te maken. En op diezelfde dag, 1972, is de bevolking van Noorwegen dat tegen het lidmaatschap van de EEG stemt. Dat willen ze niet, nee. 1956, de eerste transatlantische telefoonkabel wordt in gebruik genomen. En 1944, de bevrijding van Helmond in de Tweede Wereldoorlog op deze dag. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1993, 25 september. En de binnenkomers als volgt. A Natural Woman van Aretha Franklin komt binnen op 36. Het is alweer voorbij, Van Gordon komt binnen op 33. En op 27 de hoogste nieuw binnenkomen, BZN en Desantia. Maar er was ook een binnenkomen op nummer 30.

Urban Cookie Collective, die kwam binnen op deze dag in 1993 in de top 40. Uiteindelijk wordt het nummer 1, staat 13 weken in de top 40. Een nummertje waar die op binnenkwam, nou vooruit nummer 30. Dan de top 3, Faces op 3 van Too Unlimited. Op 2, Living On My Own van Freddie Mercury. En op 1 blijven staan, What's Up van The Four Non Blondes. Nummer 1 van 5 september 1993.

0: Uit het Somber Homebreaker hier op Twente FM. Straks gaan we naar Boekelo. We gaan iets doen aan het natuur. En hoe heet het? Het is een werkochtend en iedereen mag meedoen. Rolf gaan we bellen. We gaan ook bellen met Herbert Kammerhuis. Hij zit in Shanghai voor het ROC van Twente. Want daar doen we mee aan het WK Skills en de kermstroket. Hij komt er weer aan dit weekend in Oldenzaal. Straks een streeknieuws.
1: Koopzondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Arnstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Arnstetten, bij de kerk.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesbeveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken, BRTT, omeun nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
6: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
6: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
7: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
13: Gevonden.
14: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
15: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar. Op thuistestenkopen.nl.
16: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
17: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 19:30, eerst de hoogtepunt uit het nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
0: Dag Michiel.
18: Justitieminister Van Wil heeft gisteravond uitgebreid sorry gezegd in de Tweede Kamer. Die voelde hem aan de tand over aangifte van zware misdrijven die op de plank zijn blijven liggen. Van Wil had een rapport erover afgezwakt. Bij het dorpshuis in het Gelderse Kesteren protesteerden gisteravond een paar honderd mensen tegen de komst van een AZC, maar dat liep uit de hand. Mensen gooiden met vuurwerk en de ME moest ingrijpen. Er zijn 7 mensen opgepakt. En applaus en gejuich uit de zaal voor premier Jetten tijdens een speech bij de Verenigde Naties. Handen af van het internationaal strafhof, zei hij. Hij doelde daarmee op president Trump, die het hof eerder een neptribunaal noemde.
0: Veel dankjewel, Tanja. Goedemorgen.
19: Goedemorgen, Wim.
13: Bij een steekincident donderdagavond in Almelo is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer had een hoofdwond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ging er een ruzie aan de steekpartij vooraf. De politie verplaatste de inzet kort daarna van de Nieuwstraat naar de Elsenstraat, waar een verdachte is aangehouden. In Enschede blijft zwembad Het Slagman dicht, ondanks zorgen over een tekort aan zwemwater. De gemeenteraad sprak maandagavond over de problemen die zijn ontstaan sinds de opening van zwembad De Diekman. PVV, CDA en andere partijen zeggen dat verenigingen en inwoners te weinig ruimte in het water hebben, terwijl eerder voldoende zwemwater was beloofd. Wethouder Malkies Jajan zegt dat de raad wist dat er minder zwemwater zou komen en dat hij geen water kan bijmaken. Een voorstel van de PVV om Het Slagman voorlopig open te houden kreeg geen meerderheid. Begin volgend jaar volgt een evaluatie. Impuls en Wijkracht gaan bestuurlijk samen verder. De organisaties hebben besloten hun activiteiten in Oldenzaal onder te brengen bij Impuls, terwijl het bestuur en de overheid onderdeel worden van de Wijkrachtgroep. Volgens beide organisaties moet de samenwerking zorgen voor een toekomstbestendige organisatie voor sociaal werk, terwijl de dienstverlening voor inwoners lokaal en dichtbij blijft. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanochtend komt lokaal wat mist voor, maar later komt de zon erdoor en dan kan de temperatuur doorstijgen naar zo'n 21 graden. Het blijft droog en er staat een zwak tot matige zuidenwind. Ook het weekend blijft het droog en rustig weer, met temperaturen die uitkomen tussen de 20 en de 23 graden.
0: Dankjewel, Tanja. We gaan even naar het wegdek. Daar is weinig te beleven, dat zeg ik. Het is ruim baan. 1 controle wordt er gezien. En die controle die staat op de Vredeman, de Vrieslaan in Almelo. Daar wordt gecontroleerd in beide richtingen. Zo meldt blitzmeister.nl. 3 over half 8, Twente FM, met Casey en de Sunshine Band.

0: Dit is de nieuwe schijf van Robert Shields en Watermat. En Take It Slow hier op de Twente Radio. Het is al een redelijke heldere ochtend, tenminste zoals ik kan zien. Wat rond de 20 graden vandaag. En zonnige periode en er wordt warme lucht aangevoerd vanuit het zuiden. En dat is goed nieuws, er komt het weekend ook lekker weer. Dus dat zit goed, want heel veel mensen hebben burendag. We hebben er gisteren over gesproken met Michelle Winklaar. Zij is van het Oranje Fonds. En iedereen is weer klaar voor hem.
1: Er gaat heel veel gebeuren. Nou, zoals we net al genoemd hebben we de mijlpaal van 10.000 activiteiten gehaald. De teller staat nu al op 10.500 aangemelde activiteiten. En als we dan kijken naar Overijssel in het geheel, dan gaan er bijna 3000 activiteiten plaatsvinden. En regio Twente, dan hebben we het over bijna 600 activiteiten. En dan moet je denken aan een kidsparty. Dat zou dan in Hengelo zijn. Dat is door een meisje van 9 jaar bedacht. Dus dat is echt heel erg leuk dat de kinderen daar ook initiatief in nemen. En een ander leuk voorbeeld is kunst en techniek voor de buren. En dat vindt plaats in Hengelo. En dan heb je nieuwkomers en buurtbewoners die elkaar ontmoeten. En die gaan kunst met elkaar maken. Ja, dit is officieel geregistreerd op de website. Er zijn natuurlijk ook mensen die andere weekenden Burendag vieren. Maar alle activiteiten die komend weekend plaatsvinden, die staan allemaal op de website.
0: Ja, als je registreert krijg je geld. Maar ben je nu te laat in ieder geval. Hoe dan ook, Burendag, geniet er lekker van. Overal in de buurt, her en der in Twente, gaat het gebeuren komend weekend. En kunst in Hengelo, dat is een leuk initiatief. Lees het na op 120.nl. Dit is Kevin de Graaf.

0: Kevin DeGraw, Chariot. Hoe gaat het in Shanghai bij het WK Skills? Daar zijn Twentse studenten van het RSC van Twente. Straks gaan we bellen in het volgende uur met Herbert live vanuit Shanghai.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Onder andere jarig vandaag Zucchero Fornaciari, die wordt 71. We hebben Michael Douglas, de acteur, die wordt 82. En Saskia Dekkers van de NOS, van de NOS, van het journaal wordt 66. Heather Locklear is jarig, actrice uit de UC, zij wordt 65. Will Smith wordt 58. En ook onder andere jarig is Katharina Zeta-Jones. Zij is actrice, wordt 57. En Emma Clark is ook actrice uit de USA. Zij wordt 35. Gefeliciteerd en een mooie dag. En 58 wordt Mandy Winter.

Het is Mandy Winter. Ze kwam uit Duitsland. Had één hit, dat was dit. Jillian, oh Jillian. En die Mandy Winter, waarom niet, ze is jarig vandaag. Zij wordt volgens mijn lijstje 58. Dat lijstje heet ook wel kalender. En die doen we wellicht. Maandag gaat hij weer open hier in de show. In Twente wordt wakker. We gaan eerst een weekend doen. Een prachtig weekend. Mooi weer en ook leuke dingen die dit weekend te doen zijn. Onder andere gaan we aan de slag op Willemsoord. Dat is in Boekelo en dat doet de natuurorganisatie En Hoe.

0: is van een eigenaar, die heeft daar een landgoed van ongeveer 5 hectare. Vlakbij De Welen. Aan de Teesink-Landerweg is dat. En op die plek, daar heeft hij een stukje bos, zeg maar, wat behoorlijk wat hulst in staat. En ook Amerikaanse vogelkers. De Amerikaanse vogelkers is een exoot. En die exoot, ja, die willen we niet echt overal hebben. Het is heel moeilijk om hem helemaal weg te krijgen. Dat gaat niet meer lukken. Maar op bepaalde plekken kun je wel zorgen dat hij wat minder actief is, zeg maar.
1: Hoe heet die? Dat is iets anders dan die Japanse, toch?
0: Nee, die Japanse doen we niet. Dat is niet te doen.
1: Nee, hè?
0: Dan moet je echt meters diep uitgraven. Nee, het is Amerikaanse vogelkers. Op zich is het een mooie boom, een kers. Dus het is in feite een familie van de gewone Nederlandse kersenboom. Je hebt ook andere Japanse kersen, heb je ook. Dat is veel hardhout. Het is eigenlijk prima hout om eigenlijk meubels van te maken.
1: Okay. Dus wat dat betreft ook niks mis mee?
0: Niks mis mee. Alleen ja, hij is erg invasief. Je ziet hem vaak langs de bermen staan. In de herfst kleurt hij heel mooie geel-bruine, oranje-rode bladeren. Hij ziet er echt prachtig uit. Alleen wat hij doet is gewoon enorm veel andere bomen wegdrukken. Hij groeit namelijk heel snel.
1: Ja.
0: En wat hij ook doet is zijn bladeren en takken spreiden zich heel snel uit in de breedte. Dus dat geeft veel schaduw op de bodem. Dan krijgen andere planten en bomen weinig kans.
1: Okay. Nou, en die moeten dus weg, begrijp ik. Dat gaan we dus doen.
0: Ja, die gaan we weghalen. En hulst doen we ook wat aan. Want hulst is niet invasief, het is een inheemse soort. Alleen bij deze meneer op het landgoed staan er wel heel erg veel. Dus dat gaan we wat uitdunnen.
1: Ja, wat is het Willemsoord voor mensen die het niet weten aan de andere kant van Twente?
0: Ja, Willemsoord is een klein landgoedje. Dus waar de military eigenlijk is. Het is vlakbij Boekelo. En de military die gaat daar volgende week gewoon over het landgoed heen.
1: Okay. Dat heeft niks met elkaar nu uit te staan dat het toevallig dan weg moet?
0: Nee. Dat is totaal wat anders, nee.
1: Okay. helder. Ja. Hey, even over Enul. Nee, dat is een organisatie die zich vooral bezighoudt rondom Enschede, Hengelo en Oldenzaal, hè?
0: Helemaal correct. Ja, klopt. Ja, wij werken zeg maar van het Aamsveen en dus aan de oostkant van Enschede. En dat gaat tot aan de zuidkant allerlei landgoeden, Stroot, die kant op. Naar de Kristalbad, dus Enschede, Hengelo. En andere groepen werken ook van in de Enschede Noord, in het Oosterveld en in Lonnekermeer en die plekken. Dus rondom, zeg maar.
1: Okay, nou, kijk aan. Goed werk. In ieder geval, afgezien van de zaterdag, zijn er dus ook andere momenten dat er wat gebeurt. Even weer naar morgen, landgoed Willemsoord. Even kijken, hoe laat begint het allemaal en tot wanneer zijn we aan het werk met z'n allen?
0: Nou, we beginnen om 9:00. Dan werken we 1,5 uur. Een half uurtje pauze. Kun je koffie drinken. Moet je wel zelf meenemen.
1: Oh.
0: Er is altijd koek.
1: Koekjes ook zelf meenemen. Ja.
0: Nee, mag je doen. Boterham mag natuurlijk wat te drinken. Maar er is altijd een koek in de pauze. En dan werken we zo van 11 tot een uurtje of 12:30. Dus een totaal van 3:00. En na afloop is het dan een lekker kopje soep.
1: Nou, kijk aan. Dus dat is een mooie besteding voor de zaterdagochtend. En je hebt zaterdagmiddag ook nog wat. Dus wat dat betreft, tenminste, kunnen mensen wat anders doen. Is het handig om zich aan te melden of kun je gewoon komen? Wat is het idee?
0: Ik kan gewoon komen. Ja, dat kan. Ja.
1: Okay, nou, dat is dus...
0: Het is veel werk met de schop en knippen, dat soort dingen.
1: Goed zo. Geen schoffel en geen hark, begrijp ik, Rolf.
0: Geen schoffel en geen hark.
1: Precies. Goed
0: zo. Helemaal goed, Wim.
1: Ik wens jullie veel succes en meer na te lezen op enhoe.nl. Ik dank je wel, Rolf, tot stegen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
5: Online

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Norton en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
5: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
6: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na een urenlang spoeddebat heeft minister Van Wil een motie van wantrouwen overleefd. Hij werd in de Tweede Kamer aan de tand gevoeld over een kritisch rapport. Dat ging over het aantal ernstige misdrijven waar justitie niet achteraan ging. Van Wil had gezegd dat het allemaal wel meeviel en daar heeft hij nu spijt van. Premier Jette heeft voor de eerste keer een toespraak gegeven voor de Verenigde Naties. Daarin haalde hij hard uit naar president Trump, die het internationaal strafhof eerder een schijntribunaal had genoemd. Jette vroeg zich af hoe je erop tegen kan zijn dat de allerzwaarste misdrijven worden bestraft. Weer onrust bij een demonstratie tegen een AZC in Gelderland. Bij het dorpshuis in Kesteren protesteerden gisteravond een paar honderd mensen. Het werd al snel onrustig en er werd vuurwerk afgestoken. De ME moest ingrijpen en hield 7 mensen aan. Vorige week waren in dezelfde gemeente ook al rellen. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel tussen Zutphen en Westervoort. Rijkswaterstaat besloot dat gisteren omdat de waterstand te laag is. Schepen mogen nu alleen nog maar richting Arnhem varen. Dat betekent een omweg van wel 300 kilometer voor schepen die vanuit Duitsland de IJssel op willen. Het weer van weer online. Vanochtend begint nog fris, maar dat verandert snel in zonnig nazomerweer. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen.

0: op haar gitaar. Of geen gitaar, ik heb geen idee. Het is een stil gitaar dit, hè. En Boston, welkom, deel 2.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: 11 over 8, het is 25 september 1956... was de eerste transatlantische telefoonkabel die in gebruik wordt genomen. Op deze dag konden bellen heen en weer. Dat was gaaf met Amerika, ja.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Bij een steekincident gisteravond in Almelo is een persoon gewond geraakt. De slachtoffer liep een hoofdwond op en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Kort na het incident verplaatste de politie de inzet van de Nieuwstraat naar de Elzenstraat in Almelo, en daar werd de verdachte aangehouden. Lees het verhaal op 120.nl. En het Diekman opent. We hebben het over het zwembad, terwijl het aquadoom en de slagman fluiten. Dat was de afspraak tussen de gemeenteraad en het Enschedese college. Nu blijkt dat er te weinig water is, te weinig zwemwater. Ja, dat is een verhaal, hoor. Enschedese verenigingen klagen over de situatie. Ook in de gemeenteraad is er onvrede. Lees het verhaal na op 120.nl. En minister Helene Herbert die brengt maandag een bezoek aan Hengelo. Om 12:30 geeft ze samen met wethouder Michel Broers een soort van lintje gaan ze doorknippen met de eerste kopers, Dure Vermeer en Nijfbouw en Welbions. Een symbolische start zijn worden gegeven voor de ontwikkeling van de B-Brink. Dat is toch bij de markt, hè, geloof ik, ja. Goed zo, nou, we gaan er meemaken. Aanstaande maandag.

0: David Bowie, More Than Love op Twente FM, 8:15. En wat ik al eerder zei, 1956 werd de eerste transatlantische telefoonkabel gelegd. Toen lag er een kabel van Europa, zeg maar, helemaal onder de bodem door richting Amerika om te bellen. En tegenwoordig doen we dat gewoon heel simpel met de mobile. En dan bellen we met Shanghai. Herbert Kamerhuis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag daar. Het is het RS7 Twente die daar meedoet met het WK Skills. Hoe is het in Shanghai op dit moment? Het is middag en schijnt de zon. Wat is de temperatuur?
1: Het is hier vandaag een prachtige dag, 33 graden. Dus wat dat betreft hebben we hier niks te klagen.
0: Smog, denk ik daarna, in China?
1: Nee, zie je vandaag niet zoveel van.
0: Oké.
1: Dus het is wel verschillend per dag.
0: Oké. Hey, belevenis op zich. Jullie doen mee met het WK Skills daar. Vertel even, hoe staan we ervoor? Wat zijn de vorderingen ten opzichte van 2 dagen geleden?
1: Nou ja, ze zijn 2 dagen geleden inderdaad begonnen met de eerste, eigenlijk met modules. Ze werken in verschillende modules. Zowel voor de timmerman, de tegelzetter en eigenlijk ook de ICT's en de schilder. En nou, als ik dan praat voor de tegelzetter, voor Jesse, kijken omdat ik daar de begeleider van ben. Nou ja, dag 1, 2 is die in feite prima doorgekomen. Hij moet wel wat cursus maken omdat je dan met de tijd zit, waar we de afgelopen week ook over hadden. En nou ja, als ik nu naar dag 3, ik ben net even bij hem weer eens kijken, hij heeft nu pauze. Loopt hij voor vandaag weer prima op schema. Dus ik denk dat hij dag 3 ook doorkomt. We hebben het al over Belgische dag gehad afgelopen week. Nou ja, dat zou eigenlijk vandaag moeten zijn. Maar hij staat er zelf nog fris en fruitig in. En ik hoorde net van de timmerman, daar gaan we zo weer naartoe. Dat gaat ook allemaal voorspoedig. Vanaf de zijlijn gezien in ieder geval. En vanaf de ouders die daarbij staan. En eigenlijk geldt dat voor de schilder ook. Die loopt ook nog prima in ieder geval op planning. Nou ja, wij aan de zijlijn, de begeleiders staan natuurlijk wel wat zin aan wachten van zal het allemaal lukken, ja of nee. Maar de deelnemers zelf geven aan van we zitten goed in de wedstrijd en we denken dat we het allemaal kunnen halen.
0: Okay.
1: Dus in dat opzicht doen we het zijn goed. We dik tevreden hier aan de andere kant van de wereld, zeg maar.
0: Hartstikke mooi. Het is een afvalrace wat je zegt, dus iets niet goed is meteen einde verhaal.
1: Nou, nee, dat niet. Je kunt wel, maar als je de modules niet af hebt, je krijgt gewoon, je kunt totaal een 100 punten halen voor de hele complete opdracht. En maak je dus een keuze dat je dan iets niet afmaakt, dan krijg je gewoon voor dat onderdeel krijg je geen punten. Dus stel dat je, nou ja, toevallig bij Jesse, hij heeft zijn voegwerk achterwege gelaten. Daar krijg je gewoon de minste punten voor. En ja, die keuze maak je dan van, hey, ik maak de rest van het werk wel helemaal goed. Dan laat ik dat onderdeel vervallen. En zo is het eigenlijk ook bij de andere wedstrijden. Dat je weet ongeveer waar je de punten kunt halen, de meeste punten. Ja, dan moet je juist zorgen dat je die dus eigenlijk goed hebt. En dan, dan ga je eigenlijk voor de hoogste scoren.
0: Oké, hoe ziet het de komende dagen er nog uit?
1: Nou ja, voor vandaag hebben ze in ieder geval, de meeste hebben dus module 3 die vandaag eigenlijk af moet. En dan is het morgen voor de timmerman, die moet volgens mij morgen tot 1 uur of 2, dacht ik. En dan moet de opdracht volledig af zijn. Yes, de tegelzetter die moet morgen tot 11:30, die heeft morgen alleen nog zijn vloer wat hij moet maken. Nou ja, qua tijd moet dat prima kunnen, dus dan heeft hij zijn opdracht morgen voltooid. En de schilder dacht ik ook 11:45 morgen, Chinese tijd in ieder geval, moet zij ook de opdracht klaar hebben. En de ICT's dacht ik na de middag. Dus in dat opzicht, nou, die lopen ook prima op schema. Daar zijn we vanochtend nog geweest met Team NL. Hebben we daar die jongens nog even aangemoedigd. Richting de laatste dag eigenlijk morgen. Dus dat ging ook prima. Dus er zijn wel kansen nog.
0: Goed zo.
1: En, ja, en medaillekansen is natuurlijk altijd lastig uit te sluiten vanaf de zijkant. Of in te schatten van, hey, hoe gaat dat?
0: Ja.
1: Maar goed, dat gaan we dan de komende dagen. Dat zullen we zondag zien.
0: Goed
1: hoe dat
0: zo.
1: Gaat.
0: Nou, zondag is dan de laatste dag. Wanneer vliegen jullie terug? Is dat maandag alweer meteen?
1: Wij vliegen maandagochtend. Maandagochtend vliegen we weer terug. En, dus morgen hebben ze de laatste wedstrijddag. En dan zondag de sluitingsceremonie. En dan maandag vliegen wij weer terug.
0: Oké, dus tijdens deze ochtendshow ben je maandag al bijna weer in Nederland, geloof ik toch? Dan ongeveer?
1: Dan, ja, rond die tijd. Wij vliegen rond 8:15, 8:15, geloof ik, vliegen wij weg uit China. En dan s'avonds rond 7:00 zijn we er weer.
0: Oké, nou kijk aan. Ik wens jullie nog heel veel plezier. Komende dagen heel veel succes. Vooral ook genieten van deze belevenis in Shanghai voor de studenten van het RS7 Twente. En Herbert, hou ons op de hoogte. Dankjewel, hè.

0: Het is Morgan Wallen. En What I Want op Twente FM. Wij gaan naar de korte film. Altijd leuk natuurlijk. Naar het Koorts Festival. Eike Lukkemolen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo Ben.
0: Hoi. Hallo. Hoeveel korte films hebben we komend weekend? Of jullie zijn al bezig, hè? Gisteravond begonnen, geloof ik, hè?
1: Ja, we zijn gisteravond begonnen. We hadden de opening met een aantal korte films gemaakt van lokale talenten. En ook de uitkomst van ons filmkamp van afgelopen zomer. Dus we hebben daarna zijn we al meteen aan start gegaan met films in Concordia en dus bij Sikkas. En nu vanavond en morgen de hele dag films. En dus er gebeurt van alles en nog wat.
0: Ja, de korte film, hè, daar gaat het om. Hoe lang mag de film zijn?
1: Maximum 15 minuutjes.
0: Oké. En dit zijn allemaal hobbyfilms of hebben we ook wel van professionals wat dingen binnen? Want heel veel mensen maken daar een hobby van, hè? Om een korte film, om daar in een, nou ja, inderdaad in 10 minuten het verhaal te vertellen.
1: Ja, nou, dit is echt, wat het zo leuk maakt aan korts is dus dat het echt heel breed is. Dus we hebben echt filmmakers die zijn net begonnen en die zijn dan, bij spreken met hun telefoon, dingen aan het opnemen. Maar we hebben ook mensen die al jaren bezig zijn in de filmindustrie en echt al op professioneel niveau gewoon korte films maken. Die mix die we bij elkaar gooien, die het juist wel heel avontuurlijk maakt bij ons.
0: Ja. Ja, en als de film niks aan is, ja, hij is binnen 10 minuten kwartier weer voorbij, hè, natuurlijk, kijken. Ja, dat scheelt alweer een hele hoop. Hartstikke mooi.
1: Hey, sommige films zijn maar een minuutje lang, dus of twee of drie. Dus, okay. Dus het kan echt. Ja. Dus het hoeft niet 15 minuten te zijn.
0: Nee, nou, dat is heel mooi. Hey, hoe kunnen we dat allemaal gaan zien? En is er een bepaalde plek waar wij, zeg maar, nou, de ene film is daar, de andere film is, Concordia, wat je noemt. Hoe ziet dat schema eruit ongeveer?
1: Nou, het is een beetje, eerder was het een soort pingpong, eerdere edities. En dan ging je van de ene locatie en dan stopte de ene blok daar en dan ging je naar de volgende locatie. Dus dan liep je de hele tijd heen en weer. En nu hadden we zoveel films ingezonden en nu sommige bloks zijn gewoon tegelijkertijd. Dus dan moet je dus kiezen, ga je bij Sikkas film kijken of ga je bij Concordia film kijken?
0: Oké, nou ja, die keuze moet je zelf maken. Ja, dat is duidelijk.
1: Ja, moet je zelf maken. Want, nou, je kunt op onze website, de rest, kortsfilmfestival.nl. En daar staat alle informatie ook op. En of bij Sikkas. En dan moet je dan keuze maken, ja.
0: Goed zo. Wanneer wordt de eerste film weer gestart vandaag? Hoe laat gaat het ongeveer gebeuren?
1: 18:30.
0: Oké, ja. Dus we hebben nog even om te kunnen kiezen. Koorts Festival.
1: Morgen ook heel leuk om te zien. Morgen hebben we de hele dag panels en gesprekken. Met onder andere dus lokale filmmakers. En mensen die gaan praten over de rol van AI in de creatieve filmindustrie. Oh, ja. Dus dat is ook heel leuk om te zien wat dat voor impact heeft.
0: Nou, dat vind ik ook wel interessant, ja, moet ik zeggen. Wel ook wel een beetje beangstigend, maar dat is een ander verhaal. We gaan het zien. Koortsfestival.nl, even Google op Koorts, dan komt het allemaal goed. Eike Lukkemolen, dankjewel.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
0: Dag Michiel.
15: Ziekenhuizen hebben bijna 300 mensen op een zwarte lijst gezet omdat ze agressief waren tegen zorgpersoneel. Dat is de zwaarste maatregel die een ziekenhuis kan opleggen. RTL Nieuws zocht uit dat dat steeds vaker gebeurt. Het kabinet wil niet meer verantwoordelijk zijn voor het vullen van de gasvoorraden. Minister van Veldhoven vindt dat energiebedrijven genoeg gas moeten inkopen om ons in de winter warm te houden. En een gele kaart voor minister Van Wil. De Tweede Kamer voelde hem gisteravond aan de tand over aangiftes van misdrijven waar niks mee is gedaan. Een rapport erover had hij gedownplayed. Onder zware druk heeft hij daar nu sorry voor gezegd.
0: Dankjewel, Michiel. Tanja, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Wim. Bij een steekincident donderdagavond in Almelo is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer had een hoofdwond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ging er een ruzie aan de steekpartij vooraf. De politie verplaatste de inzet kort daarna van de Nieuwstraat naar de Elsenstraat, waar een verdachte is aangehouden. In Enschede blijft zwembad Het Slagman dicht, ondanks zorgen over een tekort aan zwemwater. De gemeenteraad sprak maandagavond over de problemen die zijn ontstaan sinds de opening van zwembad De Diekman. PVV, CDA en andere partijen zeggen dat verenigingen en inwoners te weinig ruimte in het water hebben, terwijl eerder voldoende zwemwater was beloofd. Wethouder Malkis Jajan zegt dat de raad wist dat er minder zwemwater zou komen en dat hij geen water kan bijmaken. Een voorstel van de PVV om Het Slagman voorlopig open te houden kreeg geen meerderheid. Begin volgend jaar volgt een evaluatie. Impuls en Wijkracht gaan bestuurlijk samen verder. De organisaties hebben besloten hun activiteiten in Oldenzaal onder te brengen bij Impuls, terwijl het bestuur en de overheid onderdeel worden van de Wijkrachtgroep. Volgens beide organisaties moet de samenwerking zorgen voor een toekomstbestendige organisatie voor sociaal werk, terwijl de dienstverlening voor inwoners lokaal en dichtbij blijft. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanochtend komt lokaal wat mist voor, maar later komt de zon erdoor en dan kan de temperatuur doorstijgen naar zo'n 21 graden. Het blijft droog en er staat een zwak tot matige zuidenwind. Ook het weekend blijft het droog en rustig weer, met temperaturen die uitkomen tussen de 20 en de 23 graden.
0: Dankjewel, Tanja. We gaan even naar het wegdek. De Lutte, de Duitse grens, staat hier? Nee, die staat er niet eens. Nou, het is echt heel rustig vandaag op de weg. Wel een tweetal controles die gemeld worden bij 39.8 op de A1. Daar staan ze te controleren. Dat is tussen Amersfoort Noord en Amersfoort West. En

0: Het is de Real Stumbling in op Twente FM. Vrijdagochtend, 9:15. Dan gaan we vaak even bellen met Thijs Kemperink. Om te kijken wat er allemaal gebeurd is de afgelopen week. Of afgelopen twee weken in dit geval. Want Thijs, goedemorgen. Was vorige week over de plassen, zoals het heet.
1: Ja. Het zat lekker op Schotland.
0: Schotland, ja. Ik gokte toen Edinburgh, maar dat was het niet in dit geval. De Schotse hooglanden?
1: Nee, ook niet. Wel tegen de hooglanden aan. We staan nog net op de Lowlands en we keken tegen de bergen van de Highlands aan.
0: Oké, en dat was natuurlijk weer een belevenis. Fantastisch altijd, hè?
1: Ja, Schotland is sowieso fantastisch. Het is mijn favoriete land om naartoe te gaan, ja.
0: Ja, het mooiste is, ik ben er maar één keer geweest, dus ik doe net of ik... dat heel mooi vind, prachtig vind, op plaatjes, want ik ben niet verder geweest dan Edinburgh. Edinburgh,
1: nou, ja, dan ben je al... Ja, Edinburgh. Nee, maar dan ben je al een heel mooi plekje geweest, hoor. Maar het is ook een beetje waar je, wat het doel is van je vakantie of zo. Ik bedoel, als ik lekker in de zon wil zijn en we willen lekker een boulevardje of lekker aan het water, lekker aan het strand, lekker chill, dan wil ik ook gewoon naar een of ander mooi Grieks eilandje. Maar Schotland, dat heeft, is eigenlijk niet zo'n heel rijk land, het is wel een arm land. En het zijn eigen arbeiders die daar wonen, mensen die hard werken voor een paar cent. Je rijdt langs heel veel plekken waar je denkt van, nou, de huizen, zoals wij tukken zijn, de huizen zijn hier ook niet mooi. Maar dat heeft soms iets tragisch, maar de natuur is heel woest en ruw. Het weer kan, ze zeggen wel eens, four seasons in one afternoon.
0: Ja, dat kan, ja, echt. Ja.
1: En de mensen zijn ontzettend trots op waar ze vandaan komen en wat ze zijn. Dus dat maakt gesprekken in de pubs en zo met gewoon fantastisch. Het zijn echt hele lieve, gastvrije mensen. Ja, en wij hebben, ik denk al wel... We zaten van de week eigenlijk te vragen hoe lang het al bestond, ons whiskyclubje. Maar dat zijn we ooit begonnen met een paar mensen, veelal wonend in de gemeente Tubbergen. Ooit begonnen bij Kapsalon Huub in Tubbergen.
0: Zo, ja.
1: Zaten we, ja, dat was gewoon op maandagavond, wanneer de knippers eruit waren, was de stamtafel onze proeftafel. En met Henry Goorsen uit de Habrikoek, veel mensen kennen hem wel. De man die de whiskyproeverij doet, die is gewoon onderdeel van onze club. Zijn we whiskies gaan proeven. We vonden het al lekker, maar we hadden er geen snar verstand van. We zijn 20 jaar verder en is nog steeds zo.
0: Ja, dat is mooi. Hè? Dat doet iedereen die whisky aan proef is. Want ik heb ook al een paar keer meegemaakt. Vind ik hartstikke lekker. En dat doe je net alsof je er heel veel verstand van hebt. En je proeft nu echt dat vat. En je proeft nu dit. En je,
1: ja. Nee, dat klopt wel. Ja, zeker wel. Nee, als je dat een beetje neus hebt en denk, en dan ben je echt nog niet, ik weet echt alles niet en ik weet echt niet hoe het precies zit, maar jawel, ik kan inmiddels wel wat meer onderscheid uithalen en ik proef de verschillende smaken en zo wel, dat wel.
0: Ja, de echte kennen wel, maar je hebt ook voor die vriendenclubjes, die heb ik dan ook in dit geval, en dan ga je, we zijn een keer Ierland geweest en dan zit daar gewoon, zeg maar, pak een beetje 10 man waarvan de 2 echt verstand hebben van de whisky en de rest zitten we, ik proef het, weet je, dat gevoel.
1: Nee, ja, dat is ook goed. Ja. Hey, wij zijn dan gewoon de mensen die zeggen van, nou, ik heb eigenlijk 2 smaken, ik vind het lekker of niet. En dat is ook goed.
0: Ja,
1: maar we hebben ook lol. We zijn vorige week natuurlijk wel bij een paar whisky distilleerderijen geweest, maar we zijn ook eens een klein duimpje schiet. En we zijn ook een middagje naar de rugby geweest. Dus
0: gaaf.
1: Het is gewoon met normaal gesproken zo'n 20 man gaan we gewoon 3-4 dagen op pad en hebben we gewoon heel veel lol.
0: Ja, het is gewoon, precies, ja, dat is geweldig. Dat doen heel veel groepjes altijd ook een beetje in het najaar. Ik bedoel, ik doe daar zelf ook aan mee. Dus altijd lekker genieten. Tegen ook een beetje aan het weer waar je tegenkomt. Maar gewoon op die plekken waar je gewoon even gezellig met elkaar weer even naar elkaar toe kruipt. Dat vind ik ook wel een mooie. Hè?
1: Ja, en het heeft... wij hebben ook maar 4 keer per jaar een proeverij. Dus het is ook niet dat we wekelijks bij elkaar zitten.
0: Ja.
1: Iedereen heeft ook hartstikke druk. We hebben allemaal een eigen baan of een eigen zaak. Of dat maakt ook allemaal niet uit, maar... het is heel uiteenlopend. En je merkt gewoon als je een weekend weg bent. Ach, het gaat alleen maar over hoe top het werk is en of het allemaal goed is. Maar daarna gaat het overal over. En je bent met 20, dus je zit soms aan een grote tafel met elkaar te eten. Maar ontstaat daarbinnen ook weer kleine groepjes. Maar die kleine groepjes elke dag anders. Het is niet de vaste groep dit of de vaste groep. Je hebt altijd de jongens die het langst.

0: Heel Twente dit herkent. Ja. Echt serieus dit. Ja, dit is fantastisch.
1: Ja. Echt een prachtig mooi club.
0: Ja, er worden er wel dingen gezegd waarvan je denkt van nou, dit kun je gewoon niet in het dagelijks leven zeg maar loslaten. Dat,
1: nee. Dat is heerlijk. Ja. En dat blijft ook daar.
0: Ja. Ja, precies. Zeggen we ook altijd. Ja, ook geweldig allemaal. Maar goed, het was dus een geslaagde reis. Je bent heel teruggekomen. Ik zag dat je alweer, gisteren zat je in Enschede geloof ik, gisteravond.
1: Nee, dat was woensdagavond.
0: Oh, woensdag.
1: Dat was ik voor een regieklus. En dat is eigenlijk een veteraan, Erik Krikke. Die is in Afghanistan geweest als assistentarts op de Okada. Met het doel, ik ga daar mensen beter maken om vervolgens zelf ziek terug te komen. Zoveel ellende gezien, PTSS. Ja. En die... daar gaat hij nu heel goed mee om. En daar heeft hij een verhaal over gemaakt. Daar heeft hij ooit al eens verteld. Operatie geslaagd. Is ook een boek. Maar dat is meer een lezing. En hij wil eigenlijk een soort theaterverhaal maken. Van wat hij heeft meegemaakt. Alleen nu is het wat langer geleden. Dus nu kan hij er eigenlijk ook nog makkelijker over praten. Van zomaar gaan staan en een verhaal vertellen na het theatraal maken, had hij hulp bij nodig en heeft hij mij voor gevraagd. En dat zijn we nu aan het maken.
0: Oké, wat bijzonder zeg.
1: Ja, dat is ook echt een heel bijzonder verhaal. En toch ook tussendoor luchtig en humor. Het is geen cabaret natuurlijk, maar er zit toch echt wel, er zit ook wel veel grap mee. Maar het heeft vooral ook een... En of dat nou per se alleen maar de oorlog is. Het is nu al zoveel ellende op de wereld. Maar het is best wel een indrukwekkend verhaal als iemand die denkt, ik ga het goede doen, daar zelf helemaal aan onderdoor gaat. Tot je weer komt en op verjaardag bent en iedereen zo, nou, hoe was het in de zon? En is het nou echt zo zwaar? En jij alleen maar die ellende ziet. Dat je gewoon niet meer naar feestjes heen wil. Dat je op een gegeven moment niet meer met je vrouw roffelt en dat je eigen kinderen niet meer wilt zien. Ja, dan... Veel mensen zien dat niet, maar dat is het echt ellende. Dan wil je eigenlijk maar één ding en dat is er niet meer zijn. En dat is wel een strijd geweest. Daar is hij goed uitgekomen. En hij vertelt het ook voor al die mensen die om wat voor reden ook PTSS hebben. Dat hoeft niet eens door de oorlog te zijn. Maar ja, eigenlijk vertelt hij... Als je denkt dat je in het dal zit, dan moet je nog een paar meter dieper. En dan moet je pas weer naar boven. Ja, dat is echt een heel mooi verhaal. Maar ja, het moet ook niet te zwaar worden. En het moet ook iets hoopvols hebben. En dat zijn we nu aan het creëren.
0: Oké, het was puur nog een try-out in dit geval, begrijp ik.
1: Ja, zeker.
0: Goh, joh, bijzonder verhaal. Nou, mocht daar nieuws over zijn, vind ik dat toch wel even een dingetje, Thijs. Toch?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Ja, goed.
1: Gisteravond was ik zelf gewoon weer op pad.
0: Ja, dat bedoel ik. Daar wilde ik op vragen. Ja. Hoe is het daarmee? Ook goed.
1: We zijn in Ommen geweest. Nou ja, het gaat weer zeker goed. Ja, ik heb in oktober de première in Hengelo. In de Schouwburg, in de Grote Zaal. En de avond ervoor de voorpremière. En beide al vol.
0: Kijk.
1: Dus dat is altijd super vet. Daar ben ik heel erg blij mee. Want ja, de zalen hier in de regio zitten nog gewoon vol. En dat is niet vanzelfsprekend. Dus ik ben erg gezegend.
0: Goed zo.
1: Maar ja, dat is lekker inspelen. Het is echt een mooi programma geworden. En gisteren was ik terug, Wim. En ik heb dus gewoon de hele wedstrijd van Nederlands Elftal nog gekeken.
0: Nou, waren we blij of niet?
1: Ja, ik was wel benieuwd. Want ik vind altijd als clubvoetbal wat onderbroken. Landvoetbal, moi.
0: Ja.
1: Maar ik dacht wel na het afgelopen debakel. Van ik ben wel benieuwd hoe het gaat na het WK. En dan hebben we ineens een buitenlandse trainer. En ik weet niet of jij gisteren de wedstrijd hebt gezien.
0: Ik heb de eerste helft gezien. En ook een stuk, het laatste stuk weer van de tweede helft. Ja. Ik had een vol programma gisteren.
1: Ik heb dus gewoon even de hele wedstrijd gekeken. En ik was eigenlijk wel blij verrast. En dan met name over het afjagen. Wat ik onder Koeman de laatste tijd niet meer zag. Zo van, we doen wel een 5-3-2 of wat is het ook alweer, hoe ze het maken. Maar
0: ja, het was ook
1: verdedigend. En nu?
0: Ja.
1: En nu was het gewoon af, ja, en dan gaat af en toe gaan er echt nog wat dingen mis. Vooral de eerste helft, maar de tweede helft. Ja, ik bedoel, we hebben gelijk gespeeld, maar dat had ook winst kunnen zijn.
0: Eigenlijk was het 3-1, hè, voor Nederland.
1: Nou ja, die eerste goal die afgekeurd is, slaat
0: nergens
1: op.
0: Ja, nee, slaat me nergens op. Ja.
1: Die tweede goal vind ik eigenlijk ook, maar ja, dat is ook zo'n scrimmage. En Ja, in Duitsland die net doet alsof ze de bal bijna gaan uitspelen en hem dan toch

0: niet uitspelen in de AFA. Maar daar kun je nog wat van vinden. Maar ik bedoel, dat gebeurt andersom ook wel. Dan moet je, het zijn grote jongens, dan moet je het in kunnen. Maar nee, vanaf het spel en vooral dat, ja, dat paasje van Ruben van Bommel, als die jongen zich zo blijft ontwikkelen. Dat is mooi, dat een nieuwe jongen
1: aankomt. Schitterend, schitterend. Ja. Ja, ja.
0: Dus ik heb, het was wat laat, maar ik denk, ik ga toch kijken. Ik moet toch naar bed en ik kom toch nog helemaal weer met adrenaline.
1: Ah, je hebt hem dus teruggekeken helemaal, hè? Begrijp ik dus. Dat maakt het extra laat. Dus je hebt ook niet gekeken en je wist ook niet wat de uitslag was. Okay.
0: Nee, daar hoef ik gewoon niet terug te
1: kijken. Nee. Heel goed. Okay. Maar we zijn dus blij. Ik vond het ook goed. Ik heb begrepen dat onze spits Weghorst die misschien wel opgeroepen gaat worden. Hij zal blij zijn, toch?
0: Nou ja, kijk, eigenlijk hierom had je hem al mee moeten nemen. En dat wil niet zeggen, maar die Max Merding die viel in nadat Brobbie uitviel. En ik dacht in het begin van, nou, die kan ook nog niet meer komen met niveau. Maar toen hij één keer bezig was, ging dat hartstikke goed. En we hebben hier gewoon dus over eredivisie spelers, hè?
1: Ja. Ja.
0: Merding en Van Bommel speelden nog gewoon in onze eindcompetitie. Nou ja, dan heb je oprecht zo'n Somerville. Wat een trein is dat.
1: Geweldig.
0: En als dan de jongens met ervaring de boel een beetje goed sturen, ja, dan hebben we dus toch wel wat leuk staan.
1: Zeker weten.
0: Dit Frenkie de Jong niet eens mee.
1: Nee, dat deed ook niet mee. Nee, nee, inderdaad, ja. En de paai, nou ja, die missen we niet zo. Eerste volgende wedstrijd is binnenkort weer, geloof ik. Woensdag, dinsdag, dacht ik, maandag. Ik weet het ook niet meer. Goed zo.
0: Zondag.
1: Oh, zondagavond. Och, wat een mooi weekend afsluiten.
0: En dan, het volgende weekend nog weer. Zo'n twee weekenden liggen eruit. Maar goed.
1: Daar staat Twente in ieder geval twee weekenden of twee weken lang op nummer 4, geloof ik, uit mijn hoofd, hè? In de competitie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat was ook mooi, hè, PSV.
1: Zeker weten, zeker weten, zeker weten. En nog wat anders bijzonders, dus alleen voetbal en dat soort dingen? Nee, hè?
0: Ja, zeg.
1: Tenminste, dit weekend, nee, ja, voor jou.
0: Gewoon werk. Gewoon werken dit weekend.
1: Gewoon werk, hupsakee. Nou, dan gaan we dat ook maar doen.
0: Ja.
1: Ik wens je veel succes, Thijs. Het is bijna 9 uur. Dank je wel weer voor deze week. En goed weekend.
0: Allemaal fijn weekend.

0: betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vet. Ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
4: Jouw land en erfverkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Patiënten en bezoekers misdragen zich soms zo erg dat ziekenhuizen ze op een zwarte lijst zetten. Dat gebeurt de laatste tijd steeds vaker, zocht RTL Nieuws uit. Bijna 300 mensen staan nu op zo'n zwarte lijst. Het is de zwaarste straf die een ziekenhuis kan opleggen. Je bent dan 1 jaar niet meer welkom. Huishoudens mogen nooit in de kou komen te zitten. Daarom moeten energiebedrijven worden verplicht om de gasvoorraden aan te vullen, vindt het kabinet. Nu is de gasopslag nog een taak van de overheid, maar dat is volgens minister Van Veldhoven veel te duur geworden. David van Wil is ondanks felle kritiek nog altijd minister van Justitie. Hij werd gisteravond in de Tweede Kamer aan de tand gevoeld over duizenden aangiftes die zijn blijven liggen. Van Wil had het rapport erover afgezwakt. Hij kreeg daarom een motie van wantrouwen om zijn oren, maar die kreeg na uitgebreide excuses niet genoeg steun. Het is een extra dure dag om je auto vol te gooien. Door de gestegen olieprijzen heeft de adviesprijs voor benzine opnieuw een record bereikt. €2,72 per liter, zegt de Consumentenclub. Zo'n adviesprijs betaal je meestal alleen bij pompstations langs de snelweg. Op andere plekken is brandstof wat goedkoper. Het weer van Weer Online. Veel zon en ook een paar sluierwolken. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is Twente FM.

0: Om het weekend goed in te luiden, Albert West en Albert Hamilton, Give a Little Love. Die komt binnen via de 120-app. Fun Fun hadden we ook. Baila Bolero, dat is lekker. Zo'n Italo ertussendoor. Danny Warhols, wat een Santana, Too Unlimited en Bruce de Boss Springsteen. Volgende ronde van 6 op reis maandag. En vanavond doen we de Guilty Pleasure Friday XXL. Wensen alvast welkom via de 120-app. Of via twentefm.nl, rechterbovenzijde link-icoontje. En mocht je morgenavond niks te doen hebben, dan is er wat interessants. Dat zijn namelijk de verbinders die richting Oldenzaal komen. Rob Urgert en Joep van Deutenkom. Joep, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Aanleiding is, de wereld om ons heen, geloof ik, hè?
1: Zeker, ja. Kijk, de wereld wordt er niet vrolijker op. Dus Rob en ik hebben ons bedacht, laten we onze talent eens gaan inzetten om de mensen met elkaar te gaan verbinden.
0: Ja.
1: En daar hebben we een heel theaterprogramma van gemaakt. En dat is een ontzettend leuk programma. En het werkt ook nog echt.
0: Ja, meen je dat? Gaan mensen hand in hand de zaal uit?
1: Ja, hand in hand is nog licht uitgedrukt. Het is echt, je maakt er een grapje van. Maar dit is gewoon echt wat er gebeurt. Wij horen gewoon ook na afloop. Vaak van de horeca, weet je wel, van wat daar gebeurt in die zaal. Die mensen komen zo uitgelaten binnen. En wij krijgen ook vaak gewoon na afloop van de mensen, komen mensen ons gewoon een knuffel geven.
0: Ajoe, nee.
1: Ja, serieus. Nee, ik heb toch al echt wel heel lange ervaring in theater. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.
0: Ja, dus, hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, we moeten komen kijken natuurlijk, nou, maar wat is het geheim?
1: Kijk, ik ga niet allerlei voorbeelden geven, maar wat wij doen is eigenlijk op een hele slimme manier, een hele vrolijke manier vooral, allerlei hormonen opwekken. En in het begin dachten wij van, nou ja, dat is gewoon, we zeggen dat wel, maar het is gewoon een soort legitimering om leuke dingen te doen. Maar we zijn erachter gekomen dat het gewoon echt werkt. Dus dan heb je het over dopamines en oxytocine en endorfines. Dat zijn allemaal gelukshormonen, verbindingshormonen. En die, ja, daar zijn we de hele avond mee bezig. En dat heeft een enorm effect op de mensen.
0: Oké, okay. Wat bijzonder.
1: Ja.
0: Wat goed.
1: Ja, bijzonder, hè?
0: Ja, ja. Dat zouden we meer moeten doen in de wereld.
1: Vaak, ja, zeker. Ja. Wij maken natuurlijk vaker ook televisie met een wetenschappelijke ondergrond. Dus wij dachten, nou, laten we die wetenschappers gebruiken om mensen met elkaar te verbinden. En dat, ja, het werkt ontzettend goed.
0: Ja, welke?
1: Om een voorbeeldje te geven, dat als bijvoorbeeld mensen gaan zingen, dan in een koor, dus gezamenlijk gaan zingen, iets als een kudde dier, zijn een kudde dier, als ze iets tegelijk doen, dan maak je gewoon endorfines aan. En het is een gelukshormoon. Dat is gewoon wetenschappelijk vastgesteld.
0: Okay.
1: En nou gaan wij niet zomaar zingen met de zaal. Maar we gaan wel iets heel speciaals zingen. Dan. Dat is ontzettend grappig. Maar we doen die dingen dus wel allemaal. En heel veel andere dingen. En dat, het is behoorlijk interactief ook. Dus mensen moeten ook wel meedoen. En dat gebeurt ook.
0: Ja, je moet niet met de handen over elkaar in de zaal blijven zitten, begrijp
1: ja,
0: ik.
1: Ja, dat is gewoon niet zo leuk.
0: Kun je beter niet komen. Ja.
1: Nee, dat kun je beter niet komen. Maar het grappige is dat sommige mensen denken ook in het begin van, god, dan ben ik verzeild geraakt. Maar dan aan het einde zijn ze helemaal om.
0: Wat goed zeg.
1: Ja.
0: Wat leuk. Hey, goed. Welke mensen komen allemaal? Ook mensen die een beetje in de dip zitten? Ja, ik heb geen idee.
1: Alles komt er. Het grappige is, af te zitten. We vragen ook na afloop soms aan de mensen van, nou, als je nog wat tegen ons wil zeggen, zeg dat even dan. En dan steken sommige mensen hun vinger op. En dan hoor je bijvoorbeeld iemand die zegt van, ja, ik kom eigenlijk altijd in mijn eentje in het theater, maar ik heb me nog nooit zo samengevoeld. Of een jochie van 14 die met zijn moeder mee moest en dacht van, ja, ben ik nou verzeild geraakt? Die het fantastisch vond. En mensen die zeggen van, nou, ik kwam mijn vrouw naar me toe, die zei, ja, ik heb geen idee waar ik naar heb zitten kijken, maar dat is precies wat ik nodig had.
0: Wat goed zeg.
1: En, ja. Dus het zijn allemaal hele mooie, warme reacties. Ja.
0: De Verbinders, morgenavond in Stadstheater de Bond. Ja, het leukste is dat je hebt eigenlijk geen podium mee. Je loopt meteen van, zeg maar, de zaal het podium op in Stadstheater de Bond.
1: Wij doen ook helemaal niet het licht uit in de zaal. Het licht blijft gewoon aan.
0: Ja, wat goed.
1: En wij staan al in de zaal als we beginnen. We staan een beetje te kletsen met de mensen. Het is een totaal andere theaterervaring dan mensen ooit hebben meegemaakt.
0: Nou goed, morgenavond dus om 7:15 in de Bond in Oldenzaal. Met Rob en Joep van Deutenkom. Joep, dankjewel. Helder verhaal. Ik voel me nu al blij.
1: Dank voor de aandacht. Ja, oké. Dankjewel.
0: Hoi.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Van wij!
4: Bij de buren is het voordeliger.
3: Kom naar de koopzondag bij Meubel van Wijk en Alstede. Ontdek stijlvolle meubels en scoort 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens.
4: Van Wijk, van Wijk.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: 3:30. Eerste hoogtepunt uit het nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
7: Michiel.
8: De adviesprijs voor benzine tikt weer een nieuw record aan. Door de spanning in het Midden-Oosten betaal je langs de snelweg nu €2,72 voor een liter. Dat was voor het uitbreken van de oorlog bijna een halve euro minder. Ziekenhuizen hebben vorig jaar bijna 300 patiënten en bezoekers op een zwarte lijst gezet vanwege agressief gedrag. Dat aantal neemt dit jaar alleen maar verder toe, blijkt uit een rondgang van RTL. En in Drimmelen in West-Brabant is een schipper tegen de pijler van een brug gevaren, meldt de regionale omroep. Er ontstond een lek en daardoor liep er water in de boot. Hulpdiensten hebben de schipper veilig van boord gehaald. Het weer van Weer Online. Een warme dag met veel zon en een paar sluierwolkjes. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden.
7: Dankjewel, Michiel. We gaan naar Tanja. Tanja, goedemorgen. Tanja in de hoek. Tanja in de buurt. Tanja is in de buurt, maar moet even aansluiten. Ik geloof dat ze in deze kamer zit. Dat is het kamertje waar Scritty Polidi ook zit nu nog, maar die moet even opschuiven. Tanja, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Wim. Bij een steekincident donderdagavond in Almelo is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer had een hoofdwond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ging er een ruzie aan de steekpartij vooraf. De politie verplaatste de inzet kort daarna van de Nieuwstraat naar de Elsenstraat, waar een verdachte is aangehouden. In Enschede blijft zwembad Het Slagman dicht, ondanks zorgen over een tekort aan zwemwater. De gemeenteraad sprak maandagavond over de problemen die zijn ontstaan sinds de opening van zwembad De Diekman. PVV, CDA en andere partijen zeggen dat verenigingen en inwoners te weinig ruimte in het water hebben, terwijl eerder voldoende zwemwater was beloofd. Wethouder Malkies Jajan zegt dat de raad wist dat er minder zwemwater zou komen en dat hij geen water kan bijmaken. Een voorstel van de PVV om Het Slagman voorlopig open te houden kreeg geen meerderheid. Begin volgend jaar volgt een evaluatie. Impuls en Wijkracht gaan bestuurlijk samen verder. De organisaties hebben besloten hun activiteiten in Oldenzaal onder te brengen bij Impuls, terwijl het bestuur en de overheid onderdeel worden van de Wijkrachtgroep. Volgens beide organisaties moet de samenwerking zorgen voor een toekomstbestendige organisatie voor sociaal werk, terwijl de dienstverlening voor inwoners lokaal en dichtbij blijft. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanochtend komt lokaal wat mist voor, maar later komt de zon erdoor en dan kan de temperatuur doorstijgen naar zo'n 21 graden. Het blijft droog en er staat een zwak tot matige zuidenwind. Ook het weekend blijft het droog en rustig weer, met temperaturen die uitkomen tussen de 20 en de 23 graden.
7: Tanja, dankjewel. We gaan even naar het wegdek beginnen met de A1, de Lut richting de Duitse grens. Daar staat een file van 3 minuten op dit moment. En een aantal controles, in één keer zijn ze er. Niet zo'n beetje ook trouwens, op de A1 op de plek 89.7. Dat is bij Beekbergen in de buurt, houden we rekening mee. Dan bij Amersfoort Noord, Amersfoort West, dat is 40.0. Dan wat dichter bij huis. Het is notabene tussen Oldenzaal Zuid en De Lutte. Bij 173.1, daar staan ze te controleren. Dan op de N35 ter hoogte van Haarle, net over de berg richting Salland. In beide richtingen de N36 bij Vriesveen in beide richtingen. En de Vredeman, de Vrieslaan in Almelo, daar staan ze ook te controleren. Al dus flitsmeister.nl.

Het is Squirty Politi en Oh Paddy, Don't Feel Sorry for a Loverboy. Dat waren klassiekers uit de jaren 80. Even kijken, want ik zoek het frituurvet op dit moment op. Want we gaan weer naar de kermis in de stad. Verdorie. Ja, beste mensen, daar gaat hij alweer, hè.

0: We gaan naar de kermiskroket, beste mensen. Mocht je denken, waar gaan we heen? We gaan naar de kermiskroket. We gaan naar Rick Dubbeldam. Die is al op de kermis. Rick, goedemorgen.
1: Ja, Wim, goeiedag.
0: Ben je al op de kermis of niet?
1: Wij gaan er nu naartoe.
0: Oké, dat zijn goede berichten. Want het gaat weer gebeuren. De traditionele kermiskroket van de Leo Club. Vertel eens even.
1: Ja, zoals elk jaar, hè. Kroketten verkopen voor het goede doel.
0: Vorig jaar waren er dan bijna 15.000, volgens mij.
1: Nee, nog iets meer zelfs.
0: Wat zeg je? Ik weet het niet meer. Echt.
1: Richting de 19.000.
0: 19.000 kroketten, het is toch niet te geloven?
1: Ja. Nee, we geloven het zelf ook nog niet.
0: Nee. En elke keer weer zeggen we altijd, je kunt op een gegeven moment geen kroket meer zien natuurlijk. Goed, even terug naar de basis, want jullie zijn jaren geleden al begonnen als zijnde Leo Club met een standje op de kermis in Oldenzaal. Traditioneel kroketten verkopen om de kast te spekken, tenminste om daar leuke dingen mee te doen. Vertel eens even.
1: Nee, dat klopt. Want we zijn in principe een serviceclub uit Oldenzaal. Met jongeren van ongeveer tussen de 18 en 30, 35. En die zich inzet voor het goede doel. En de krokettenactie is onze grootste actie daarin.
0: Ja.
1: Dus verkopen we eigenlijk zoveel mogelijk kroketten. En de opbrengsten gaan dit jaar naar twee goede doelen. Kans voor kind en Stichting Leergeld.
0: Altijd goed natuurlijk, hè? Ja, zeker. Het zijn twee hele goede doelen.
1: Precies.
0: Voor de kids. En even over de kroketten. Die waren altijd een euro. Waren vorig jaar iets duurder geworden, volgens mij.
1: Ja, kijk, de inflatie speelt natuurlijk parten. Dus wij hebben twee, drie jaar geleden moeten aangeven dat een kroket 1,50 euro is geworden. In plaats van een euro. Ja, goed, bij de McDonald's zijn de euroknallers ook geen euroknallers meer.
0: Nee, dan snijden ze een stukje van de hamburger af.
1: Precies. Dat is bij ons ook gebeurd.
0: Ja, nee, maar als je er nou, stel je nou, je maakt er 2 euro van. Zou het dan minder worden, denk je? Ik niet.
1: Dat denk ik niet, maar wij moeten natuurlijk altijd vragen van, ja, is dat nodig? En daarvoor hebben we natuurlijk vergaderingen om dat te bespreken. Dus dit jaar is dat natuurlijk nog niet het geval geweest. Dus houden het gewoon nog lekker bij 1,50 euro.
0: 1,50 euro. Waar staat de stand?
1: Wij staan bij de bestemming. Dat is net aan de zijkant van het Marktplein in Oldenzaal. Daar staan wij eigenlijk voor de zaak. Dus daar kan iedereen ons vinden. En daarnaast lopen wij dit jaar voor het eerst ook met een mobiele kar. Dus lopen wij door de kermis heen.
0: Oké. Maar kunnen bedrijven ook bestellen? Was dat ook niet zo'n dingetje? Komen die dan zeg maar 100 kroketten halen?
1: Ja, wij verzamelen om 10 uur straks. En wat we dan gelijk gaan doen is alle bestellingen klaarmaken voor de bedrijven. Dus eigenlijk voor de lunch.
0: Oké, dus, dat is goed.
1: We hebben er nu al 3.500 bijna klaarstaan. Bestelling. We moeten straks aan de bak, zeg maar.
0: Ja. Kun je er nog vanaf blijven als je ernaar staat te kijken? De eerste kroketten lijken lekker, maar op een gegeven moment ben je er wel klaar mee, denk ik, toch?
1: Ja, op dag 1 pak je er meer als op de derde dag, zeg maar.
0: Dat lijkt me wel, ja. Goed zo. Hey, hele goede actie. Ik hoop dat jullie het record verbreken. Het geld komt alleen maar op de goede plek terecht. En, hoe laat gaat die open?
1: Ja, wij zijn er vanaf 10 uur. En we zijn er tot eigenlijk middernacht.
0: Oké.
1: Vanaf vandaag tot en met maandag.
0: Goed zo. Nou, ik ga maandag even weer bellen. Maar dat doen we traditioneel om te horen hoe het gaat met de kroketten. En wat de tussenstand is. En of we maandag in de middag nog heel veel kroketten moeten eten. We gaan er lekker van genieten. De Leo kroket. Rick Dubbeldam, dankjewel. Succes met bakken. Met mosterd graag. Ja, zeker.

14. De kermis werd zometeen vanaf 10 uur weer op de kermis in Oldenzaal. Er is een kermis in de stad, tot en met maandag. Ja, voor het goede doel, hartstikke goed. Zeg, we gaan terug in de tijd, terug in de muziekgeschiedenis. We gaan met Ton van Dranen richting 25 september 1982. We gaan naar de top 40, verdorie. Daar komen de Dolly Dots binnen met Do I Diddy Diddy op nummer 31. Nou, Do I Diddy is een compositie van Ellie Greenwich en Jeff Berry. De Exciters die zijn in 1963 de eerste die Do I Diddy op de plaat zetten. Hun versie komt niet verder dan nummer 78 in de Billboard Hot 100 in 1963. In 1964 heeft de Britse groep Man for Man een wereldhit met de vertolking van Do I Diddy. Dat was een succes. En in Nederland bereikt de versie van de Dolly Dots in 1982 de

0: Man for Man's Earth Band. Oh nee, de Earth Band zat er nog niet bij in 1964. Werd het een hit voor de Dolly Dots, Do What Diddy. Vandaag, op deze dag, 25 september 1982, kwam hij binnen in de Nederlandse top 40. Uiteindelijk wordt het dus nummer 4 voor de Dots. Goed zo. Vanmiddag is er weer de opname van 21 op vrijdag. Vanavond is de uitzending. Niels Veuring, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, wat gaan we bespreken vanmiddag? De onderwerpen, want we vers van de pers. Het is allemaal nog niet helemaal duidelijk, dus we zitten er bovenop, hè?
1: Ja, goed, we hebben natuurlijk wel gasten. Alleen die dingen worden natuurlijk, dat is actueel. En we zijn elke dag bezig, dus de draaiboeken worden as we speak nog gevuld. Maar ik kan in grote lijnen wel zeggen waar het ongeveer over gaat. Bijvoorbeeld een touwtrekker uit Oele. Dat is een gehucht, een dorp echt, dus in de gemeente Hengelo.
0: Tussen Delden en Hengelo, ja. Ja, ja.
1: Ja, die deed mee aan het WK in Zuid-Afrika. De touwtrekkers in Oele deden mee aan het WK. En een aantal zijn nog elders gebleven, even voor de gelegenheid. Maar deze touwtrekker, en dan moet ik even kijken, we hebben Ronald Hengelman, die is al terug en die schuift bij ons aan om daarover te vertellen.
0: Hij is ook scheidsrechter. Ja.
1: Nou, en wie weet neemt hij nog een stukje touw mee om eens te kijken wie de sterkste is.
0: Lijkt me goed.
1: We hebben ook wel een bijzonder onderwerp. We hebben het over de Regeborg Research Fellowship. Nou, Regeborg kennen we natuurlijk als naam van een soort van fondsen waar geld wordt gegeven aan van alles en nog wat. Ik wil er ook vanaf zijn, want ik weet niet precies wat ze allemaal doen. Maar nee, één ding in ieder geval is dat ze mensen willen helpen die met vernieuwing in de zorg bezig zijn. En zo worden er kandidaten gekozen die een onderzoek kunnen oppakken dat zij voorstellen. Dus zij hebben onderzoeksvoorstellen in de zorg. Nou ja, ze zouden dit wel onderzocht willen zien. Of ze zouden dit wel opgepakt willen zien. En daar is dan ook een zakje geld bij. En als er een specialist is binnen de Twentse ziekenhuizen, bijvoorbeeld, die zegt, ik zie dat wel als een onderwerp waar ik me mee bezig wil houden, dan kan dat. En dat noemen ze dan fellows, die mensen. Nou, er is een eerste lichting geweest en er is een lichting die er weer aankomt ook. En we hebben iemand vanuit een lichting die is geweest en iemand die er aankomt. En we hebben ook iemand vanuit het MST-ziekenhuis die naar wat kader informatie over kan geven. Dus wat gebeurt daar allemaal? Want Twente is wel een zogeheten tech-net-regio. Dus we zijn met medische technologie bezig.
0: Zeker, ja.
1: En wat ik ervan begrijp, en ik weet niet of we het daarover gaan hebben, dat zal vanmiddag wel en vanavond worden voor de kijkers wel blijken. Ze hebben het nu over het ziekenhuis van de toekomst in Twente. Dus we moeten in 2050 is de bedoeling dat de capaciteit in de zorg vertienvoudigd is door middel van bijvoorbeeld medische technologie. Dat moet een grote slag slaan. En gewoon het anders inrichten van de zorg. Nou ja, wie weet zullen dit soort initiatieven daar ook aan bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan, is een van de mensen die ook aan tafel zit vanmiddag, zonder te veel te verklappen, maar ik heb hem een paar keer eerder gesproken, Mathien van den Kamp, die onderzoek doet naar monitoring van astma bij kinderen op afstand. En nou ja, dan kun je dus kinderen die thuis zitten, die kunnen daar al in de gaten houden, eigenlijk meer op een dagelijkse basis, laagdrempelig, hoe gaat het met mij? En dan kun je dus voorkomen dat er een moment komt dat zo'n kind naar het ziekenhuis moet, überhaupt. Nou, dat scheelt het ziekenhuishandjes, het scheelt kosten in de zorg.

0: maar het scheelt ook voor zo'n kind enorm veel ellende. En ja, goed, dat soort vernieuwingen, dat zit er allemaal in. Daar zijn we mee bezig in de regio. En daar zijn zij dus expliciet mee bezig om daar geld voor te geven en om daar verder onderzoek naar te doen. En we hebben, Glasrijk Tubbergen. Dat, ken je dat, Wim?
1: Ja, zeker. Elk jaar weer een feest in Tubbergen. Volgende week is dat, hè? Woensdag, donderdag gaat het van start, volgens mij. Volgende week donderdag. Ja,
0: ja, 1 tot en met 4 oktober. Nou, we hebben conservator Mirjam Knol is bij ons. En die gaat dus vertellen, wat gaan we allemaal zien. Maar ook, wat is Glasrijk Tubbergen nou eigenlijk? En wat betekent het in die internationale scene? Want het is het grootste glaskunstevenement van Nederland. Het is ook internationaal toonaangevend. En wat betekent dat dan eigenlijk precies? Dus leuk om en vooral leuk om dingen te zien, hè, want dat is natuurlijk prachtig, glaskunst. En dat allemaal binnen het groen van Tubbergen. Ja. Voor de rest muziek van Luna V. En de gebruikelijke dingen. Een blikje op het voetbal. We hebben Adrie Hemmink, wiens item steeds groter wordt. Ooit had ze alleen het weekendoverzicht in de Twents. En het weer. En nu heeft ze en het woord van de week erbij. En ze heeft een foto van de week erbij. En er komt al een gezegde bij het weer bij. Dus we moeten een beetje oppassen dat ze het niet overneemt.
1: Nee, maar ze had toch altijd vroeger een kwartier. En dan wordt nog langer.
0: Het dreigt er weer naartoe te gaan.
1: Nou. Vanavond wordt hij uitgezonden 7 uur, hè? Op de beeldbuis.
0: Zeker, en als mensen erbij willen zijn bij de opnames, kan allemaal in het Balengebouw, Lonneke Spoorlaan 114, bij 1 Tente in Enschede. Om 4:15 moet je er dan echt zijn. En vanavond om 7 uur gaan we het zien op tv bij 1 Tente en op YouTube, et cetera, et cetera.
1: Via de website kan ook, ja, inderdaad. Niels Veurink, succes!

0: XXL. Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunlijk zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws. Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Weer een nieuw record aan de pomp. Door spanning in het Midden-Oosten betaal je nu €2,72 voor een liter benzine langs de snelweg. Dat was voor de oorlog bijna een halve euro minder. In Duitsland wordt tanken juist 17 cent goedkoper door een tankkorting. Nederlandse pomphouders in de grensstreek zijn bang klanten te verliezen. Of het nou gaat om bedreigen, uitschelden of iemand fysiek aanvallen. Vanwege agressief gedrag hebben ziekenhuizen vorig jaar bijna 300 mensen op een zwarte lijst gezet. Als voorbeeld geeft RTL een incident op een spoedeisende hulp in Den Haag. Daar waren 5 mensen nodig om een gewelddadige patiënt te overmeesteren. In West-Brabant is een schipper gered uit een lekkende boot. Het schip was in een kanaal bij Drimmelen tegen de pijler van een brug gevaren en liep onder water, meldt de regionale omroep. Hulpdiensten hebben de schipper veilig van boord gehaald. Het schip vervoerde graan en is nu door de brandweer weggesleept. En niet alleen Oranje kwam in actie in de Nations League, maar ook Curaçao met bondscoach Dick Advocaat. Het werd een spectaculaire overwinning op Costa Rica. Tijdens de rust stond Curaçao nog 3-0 achter, maar dat werd in de tweede helft helemaal goed gemaakt. Ze wonnen uiteindelijk met 4-3. Het weer van Weer Online. Veel zon en ook een paar sluierwolken. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Ja, dat gevoel heb je wel eens, hè, als je het nieuws nogal volgt. The end of the world is near. Daarom volg ik niet meer zoveel nieuws, ben ik heel eerlijk in. Dat doet je goed, hoor. Goedemorgen, het is vrijdag vandaag. Dat doet ook goed, want we gaan in de richting van het weekend. Uiteraard samen met de uitzendkracht. Tot aan 1 uur vanmiddag breng ik je in ieder geval richting de lunch. Met uiteraard veel informatie uit de regio en heel veel lekkere hits. Zoals deze actuele single van Summer.

Charlie Puth in See You Again samen met Wiz Khalifa. We luisteren naar Twente FM. We kijken even naar het weer van vandaag. Het ziet er lekker uit, jongens. 21 graden, volop zon, lekker droog. En de wind die komt vanuit het zuidwesten met kracht 2. Ja, het is voor mij het beste ingrediënt wat je kunt hebben voor een lekkere dag.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Norton en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
5: Koopzondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Alstetten, bij de kerk.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Bij een steekincident in Almelo is gisteravond een persoon gewond geraakt. De politie heeft de verdachte aangehouden. Het slachtoffer had een hoofdwond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Aan de steekpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan. Kort na het incident verplaatste de politie haar inzet van de Nieuwstraat naar de Elzenstraat. Aan de Elzenstraat is de verdachte aangehouden. Wie volgend jaar rond The Passion in Oud-Marsum wil overnachten, moet er snel bij zijn. Hotels en campings merken nu al opvallend veel belangstelling voor het paasweekend. Gisteren werd bekend dat The Passion volgend jaar 25 maart naar Oud-Marsum afreist. Bij de Otmarherberg waren alle 12 kamers binnen een uur na bekendmaking volgeboekt. Ook Stadshotel Oud-Marsum heeft voorlopig geen kamers meer beschikbaar. En ook andere hotels zien meer boekingen dan normaal en hebben nog maar enkele kamers vrij. Ook campings krijgen eerder reserveringen binnen. Ondernemers verwachten dat het evenement niet alleen tijdens Pasen voor extra bezoekers zorgt. Ze rekenen erop dat mensen ook later naar Oud-Marsum komen om locaties uit de uitzending te bekijken. En alcohol is voor veel inwoners van Twente een vast onderdeel van het leven. Maar welke onderliggende normen, waarden en gewoonten zijn hieraan verbonden? De GGD Twente voert onderzoek uit rond dit thema, waardoor ze zoveel mogelijk verschillende ervaringen en meningen willen horen. De GGD Twente gaat nu onderzoeksgroepen opzetten van mensen die mee willen praten. Deze groepen komen dan eens per twee maanden bijeen voor een lunchbijeenkomst. Ook mensen die niet in zo'n groep mee willen, maar wel mee willen denken, kunnen zich aanmelden. Zo hoopt de GGD bijvoorbeeld ook meerdere generaties uit één familie te interviewen. Grootouders, ouders en jongeren. Zo kunnen verschillen tussen generaties in kaart gebracht worden. Wie deel wil nemen, kan terecht op de website van de GGD Twente. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het wordt vandaag een fraaie nazomerdag met volop ruimte voor de zon en temperaturen van maximaal 21 graden. Ook vanavond en vannacht is het helder. Mogelijk ontstaat er later een mistbank met minimaal rond de 10 graden.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1 Twente.

Listen to Your Heart van Roxette. En uitstekend nieuws een andere oldie van Stevie Wonder. En dat was Master Blaster. Zojuist is de eerste vrije training begonnen als het gaat om de Grand Prix van Azerbeidzjan. Ik heb het over de Formule 1. En die duurt nog tot en met 11:30. Tweede vrije training is later vanmiddag om 14:00. Morgen om 22:30 de derde vrije training. Gevolgd door de kwalificatie om 14:00. En de hoofdrace is aanstaande zondag al om 13:00.

Marshmallow met Kane Brown in Miles on It. Als je morgen niets te doen hebt, ik heb nog een leuke tip voor je. Je kunt namelijk gaan naar de open dag bij de opvanglocatie voor vluchtelingen in Hengelo. Daar is namelijk de open AZC-dag onder meer, want het is in heel Nederland. De gemeente en het COA die hopen dat natuurlijk veel mensen langskomen om zich te laten informeren hoe het eraan toe gaat in een opvanglocatie. Buiten dat we het vaak in het nieuws zien, zijn er natuurlijk

0: criteria als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt. We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Hè?
1: En religie. Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
4: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Almere.

0: Word dan onze almhutter voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een zware explosie in de historische binnenstad van Athene. Daarbij is een gebouw van 2 verdiepingen ingestort. De ontploffing gaf zo'n harde knal dat het in grote delen van het centrum te horen was. In de omgeving sneuvelden ruiten en raakten auto's beschadigd door rondvliegend puin. Voor zover bekend raakte 1 voorbijganger gewond. Het kan straks een zware spits worden voor mensen die normaal rijden over de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. De brug waar vrachtwagens sowieso al niet meer overheen mochten, is nu voor alle verkeer dicht. Er komt een nieuwe asfaltlaag en het werk gaat dagen duren. Maandagochtend gaat de Merwedebrug weer open. Het Rode Kruis heeft in ons land bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor slachtoffers van de overstroming vorige maand in Nepal. Het geld gaat naar voedsel, drinkwater en hulppakketten. En dat is hard nodig, zegt de hulporganisatie. Zeker nu de herfst en winter en vooral het regenseizoen eraan komen. En een opmerkelijke boete voor een automobilist in het Westland onder Den Haag. Toen hij aan de kant was gezet omdat de bijrijder geen gordel droeg, vult de politie nog iets op. De bestuurder zat met allebei de benen in het gips. Vanaf zijn voeten tot net onder zijn knieën. Hij is daarom bekeurd voor gevaarlijk rijden. Het weer van Weer Online. Veel zon en weinig wolken. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Viel op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein. 10 minuten vertraging in 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Hou vast aan je droom. Hold on tight to your dreams. Electric Light Orchestra gaf je deze tip mee voor het komende weekend. Goedemorgen. En als je niets te doen hebt, je kunt lekker genieten vandaag van het weer. Kom ik zo terug. En allereerst even deze hit. Hier is...

Ja, dat is heel wat anders dan die Piano Man. Maar het is wel diezelfde Billy Joel. You're the River of Dreams. In ieder geval vandaag. Het is lekker, jongens. Volop zon. 21 graden. Temperatuur is nu wel lekker hoog. En het blijft de hele dag droog. De wind komt vanuit het zuidwesten met kracht 2. Komend weekend wordt het zelfs nog wat warmer. Tot zo'n 23 graden op zondag.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Bij een steekincident in Almelo is gisteravond een persoon gewond geraakt. De politie heeft de verdachte aangehouden. Het slachtoffer had een hoofdwond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Aan de steekpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan. Kort na het incident verplaatste de politie haar inzet van de Nieuwstraat naar de Elzenstraat. Aan de Elzenstraat is de verdachte aangehouden. Wie volgend jaar rond The Passion in Oud-Marsum wil overnachten, moet er snel bij zijn. Hotels en campings merken nu al opvallend veel belangstelling voor het paasweekend. Gisteren werd bekend dat The Passion volgend jaar 25 maart naar Oud-Marsum afreist. Bij de Otmar-herberg waren alle 12 kamers binnen een uur na bekendmaking volgeboekt. Ook Stadshotel Oud-Marsum heeft voorlopig geen kamers meer beschikbaar. En ook andere hotels zien meer boekingen dan normaal en hebben nog maar enkele kamers vrij. Ook campings krijgen eerder reserveringen binnen. Ondernemers verwachten dat het evenement niet alleen tijdens Pasen voor extra bezoekers zorgt. Ze rekenen erop dat mensen ook later naar Oud-Marsum komen om locaties uit de uitzending te bekijken. En alcohol is voor veel inwoners van Twente een vast onderdeel van het leven. Maar welke onderliggende normen, waarden en gewoonten zijn hieraan verbonden? De GGD Twente voert onderzoek uit rond dit thema, waardoor ze zoveel mogelijk verschillende ervaringen en meningen willen horen. De GGD Twente gaat nu onderzoeksgroepen opzetten van mensen die mee willen praten. Deze groepen komen dan eens per twee maanden bijeen voor een lunchbijeenkomst. Ook mensen die niet in zo'n groep mee willen, maar wel mee willen denken, kunnen zich aanmelden. Zo hoopt de GGD bijvoorbeeld ook meerdere generaties uit één familie te interviewen. Grootouders, ouders en jongeren. Zo kunnen verschillen tussen generaties in kaart gebracht worden. Wie deel wil nemen, kan terecht op de website van de GGD Twente. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het wordt vandaag een fraaie nazomerdag met volop ruimte voor de zon en temperaturen van maximaal 21 graden. Ook vanavond en vannacht is het helder. Mogelijk ontstaat er later een mistbank met minimaal rond de 10 graden.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo richting de Duitse grens 3 kilometer file aan de grens, 10 minuten vertraging. 5 minuten op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Grijshoort en Knoopend Valburg. A50 Arnhem richting Oost tussen Valburg en Ravenstein, 10 minuten vertraging, 9 kilometer. En 318 Varsseveld Winterswijk bij Bredevoort, 10 minuten vertraging in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

YYY van Shawn Mendes. En na het streeknieuws was dat muziek van Dua Lipa met Training Season. Vanaf vandaag tot en met 12 oktober zijn de bodemdierendagen. Wat een lekker woord, bodemdierendagen. Iedereen wordt aangemoedigd om in je eigen tuin, balkonplanten of in de openbare ruimte te kijken wat er zoal leeft. Bodemdieren zijn er, zoals bijvoorbeeld regenwormen, pissebedden en duizendpoten. Ze zijn onmisbaar voor een gezonde bodem. En door het aantal te tellen kunnen we hier een beter inzicht in krijgen. Onder meer de gemeente Enschede doet actief mee met deze actie. Als je uitgebreide informatie wilt hebben, kijk dan even op de gemeentelijke website.

rechtstreeks vanuit Twente. Muziek waar je gelukkig van wordt. Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
7: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl.

0: Tijdsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vet. Ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
8: Van wij, van wij, van wij.
9: Bij de buren is het voordeliger. Kom naar de koopzondag bij Meubel van Wijk en Alstetten. Ontdek stijlvolle meubels en scoort 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens.
8: Van wij, van wij.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazen-Storm. Na het onrustig verlopen asielprotest in Kesteren, in de Gelderse Betuwe, hebben 9 ruilschoppers de nacht doorgebracht in de cel. Een 10e verdachte, die minderjarig is, heeft zich vanochtend gemeld voor zijn verhoor. Bij de anti-AZC-demonstratie werd gisteravond met vuurwerk gegooid. De ME greep toen in. Goed nieuws voor boeren in het oosten van Brabant. Ze mogen weer water uit de sloot halen. Dat was een tijd verboden door de droge zomer. Maar volgens het waterschap is er inmiddels weer genoeg oppervlakte water. Op andere plekken in ons land, zoals in Zeeland, mogen boeren nog steeds geen water uit de sloot halen. In Hartje, Athene, is een gebouw ingestort na een zware explosie. Maar voor zover we weten is er maar 1 licht gewonde. Het is een voorbijganger die geraakt werd door rondvliegend puin. De ontploffing in de Griekse hoofdstad was vanochtend toen het nog niet zo druk was op straat. Normaal lopen er door het centrum tienduizenden toeristen. En Max Verstappen lijkt in vorm voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Er was vanochtend opnieuw een training op het stratencircuit in de hoofdstad Baku. En Max reed de snelste tijd. Bij de trainingen van gisteren eindigt hij ook al in de top 3. Vanmiddag is de kwalificatie en morgen de grote race. Het weer van Weer Online. Droog en zonnig met een paar sluierwolken. Door 20 tot lokaal wel 24 graden. En tot zover het AP-nieuws.
10: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Phil Collins was onderweg naar de hemel, maar werd teruggestuurd. Zo blijkt uit deze plaat in ieder geval. Something happened it on the way to heaven. Deel 3 is begonnen. Daarmee de middag voor deze vrijdag van 25 september. We gaan het er straks even hebben over een opfriscursus voor fietsers in Almelo. Mensen worden ouder, het verkeer wordt complexer. Vandaar een opfriscursus. Dat zou je goed kunnen doen voor je zelfvertrouwen om lekker in het fietsend verkeer bezig te blijven. Straks meer details erover. Allereerst muziek.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Hij is weer terug op de radio en gelukkig maar. Marco Borsato hoorde je met de Roots en Sam Smith hoorde je met de Diamonds. Ik had het er straks al even over. Een opfriscursus voor fietsers in Almelo dat gaat plaatsvinden op vrijdag 16 oktober aanstaande. Speciaal voor inwoners van 60 jaar en ouder. De ouderenvereniging Almelo organiseert dit in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, de gemeente en Visio Almelo. De dag begint om 10 uur 's ochtends, duurt tot 3 uur 's middags en wordt gehouden bij Clubgebouw De Kouwe aan de Rietstraat. Naast het opfrissen van de verkeersregels is er ook aandacht voor vitaal houden van het lichaam en het voorkomen van vallen. Dit is zeker voor ouderen van groot belang. De opfriscursus is ook onderdeel van het bredere programma Doortrappen, wat fietsen op leeftijd wil.

0: Woonzentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Enschede heeft enkele maanden na de opening van het nieuwe zwembad op het Diekman te weinig zwemwater. Verenigingen en inwoners klagen over de beschikbare ruimte en ook in de gemeenteraad zijn zorgen. Bij de komst van het Diekman was afgesproken dat zowel AK Droom als het Slagman zouden sluiten. Een voorstel van de PVV om het Slagman voorlopig open te houden kreeg maandagavond geen meerderheid. Volgens wethouder Malkis Jajan was vooraf duidelijk dat Enschede minder zwemwater zou krijgen. Verschillende raadsleden wijzen echter op dat eerder is toegezegd dat er voldoende zwemuren voor de verenigingen en recreanten zouden blijven. Begin volgend jaar wordt de situatie geëvalueerd. Sportaal onderzoekt ondertussen de mogelijke oplossingen. Een van de opties is een tijdelijke opblaashal voor het buitenbad van het Diekman, zodat het bad ook in de koudere maanden gebruikt kan worden. Ook in Hengelo zijn zorgen over het gebruik van UF-schuim als isolatiemateriaal. Woningcorporatie Welbions liet vorig jaar 251 woningen opnieuw isoleren met het materiaal. Meerdere bewoners melden daarna gezondheidsklachten bij de GGD. In 6 woningen werd een meting geadviseerd en in 1 daarvan werd meer formaldehyde gemeten dan wettelijk is toegestaan. Het gezin dat daar woont is tijdelijk elders ondergebracht. Welbions probeert de hoeveelheid formaldehyde te verlagen door extra te ventileren en naden en kieren te controleren. UF-schuim kan in sommige gevallen formaldehydegas afgeven. Te hoge blootstelling kan onder meer hoofdpijn, benauwdheid en irritatie aan ogen en luchtwegen veroorzaken. De GGD adviseert sinds dit voorjaar om geen UF-schuim meer in woningen te gebruiken. Bewoners van de betrokken woning in Hengelo zijn hierover door Welbions geïnformeerd. En grondeigenaren in Dinkeland en Tubbergen kunnen vanaf nu gebruik maken van de landschapscoach. Die geeft onafhankelijk en praktisch advies over het beheer, herstel of aanleg van landschapselementen. Daarbij kun je denken aan houtwallen, houtsingels, heggen, bomenrijen of poelen. Dit soort elementen zijn belangrijk voor de bijzondere historische en natuurlijke aanblik van het Twentse landschap. De landschapscoach kan niet alleen op praktisch vlak adviseren, maar ook over de mogelijke subsidies. En helemaal mooi, het advies is gratis en zonder verplichtingen. Wie een advies wil, kan zich aanmelden via de website van het Landschap Overijssel. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er volop ruimte voor de zon met maximum temperaturen van 21 graden. Ook vanavond en vannacht is het in eerste instantie helder. Later kan er een mistbank ontstaan en het koelt af tot circa 10 graden.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Staat een file op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. 4 kilometer file tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 10 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven. Bijna 10 minuten vertraging in 9 kilometer file. Bijna 20 minuten op de A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. 13 kilometer. A73 Maasbracht richting Nijmegen. 9 kilometer file tussen Kuik en Wiegen. Het komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Alan Clark en Blow Me Away. En Wendy Alisa hoorde je daarvoor nog met Waterfall. Gisteren is de Landelijke Week tegen Eenzaamheid van start gegaan. Die duurt nog tot en met 30 september. Er worden allerlei activiteiten gehouden rond dit thema. En het doel is voornamelijk om juist het taboe op eenzaamheid te doorbreken. Ongeveer 10% van alle 15-plussers geeft aan sterk eenzaam te zijn. Dat is toch triest om te horen. Juist ook veel jongere mensen missen toch zeker wel een bepaald contact. Ondanks al die elektrische behoeftes die er op dit moment spelen. Kijk voor lokale activiteiten veelal bij het welzijnswerk van je eigen gemeente. Algemene informatie te vinden op de website 1tegeneenzaamheid.nl.

Dames on Top met Cat's Eyes zojuist. En daarvoor SWV met Right Here. Gebaseerd op een oud succesvol nummer van Michael Jackson, inderdaad. Ja, dat was hem voor vandaag. De uitzendkracht voor 25 september. In 1999 hadden we nummer 1 succes van City to City. Ken je die nog? The Road Ahead. Een soort van R.E.M. clone, zeg maar. Die plaat bleef 4 weken lang op nummer 1 staan. En het is vandaag...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemd.

0: voorhem.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Oh nee, mijn ruit! Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Koopzondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Alstetten, bij de kerk.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De man die op Nieuwjaarsdag twee onschuldige jongens uit Syrië doodschoot in een Amsterdams park, denkt dat hij niet de cel in hoeft. Volgens een advocaat beweert hij dat hij ontoerekeningsvatbaar is. Hij is vorige maand psychisch onderzocht in het Pieterbaancentrum, maar het rapport erover is nog niet klaar. Er zit een politiemedewerker vast omdat hij iets strafbaars zou hebben gedaan. Hij werd eerder deze week aangehouden en komt voorlopig nog niet vrij. Het gaat om iemand van de politie Midden-Nederland. Waar hij van wordt verdacht en wat voor werk hij bij de politie deed, wil justitie nog niet zeggen. De gemeente waar het Gelderse dorp Kesteren onder valt is verbijsterd dat er zoveel mensen waren bij een AZC-demonstratie gisteravond. En ook dat het zo uit de hand liep. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de ME moest ingrijpen. Er werden 10 mensen opgepakt, die worden vandaag door de politie gehoord. En Manchester United-speler Joshua Zirkzee is alsnog opgeroepen voor Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez haalt hem als vervanger voor Brian Brobbey. Die viel gisteravond geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Oranje speelt de komende week nog 3 interlands. 2 keer tegen Servië en 1 keer tegen de Grieken. Het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en 20 tot 24 graden. Morgen is het vaker bewolkt en in het noorden kan een klein beetje regen vallen. Het wordt rond de 21 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het langzaam op de A1 richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A12 richting de Duitse grens doe je vanaf Arnhem-Noord er een kwartier langer over.

0: extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Drenthe FM. Hey, vrijdagmiddag op je radio, 25 september alweer. En ik zat vanmorgen te bedenken, dit is gewoon alweer de laatste vrijdag van september. Ja, hoe dan zou je zeggen? Nou, voor mijn gevoel zaten we een paar weken geleden nog tot laat buiten. En inmiddels wordt het al 's avonds weer vroeger donker. En moet je 's morgens ook nadenken of je een jas meeneemt, ja dan nee. Maar goed, vrijdag, daar kan ik weinig slechts over zeggen. Ik heb inmiddels een paar leuke dingen uit Twente voor je straks. Natuurlijk de Almeunige 999. En richting 4 uur gooien we alle goede muzieksmaak weer lekker overboord. Want dan is het natuurlijk weer de Guilty Pleasure Friday Warming Up. En verder lekker veel muziek. Wat je vandaag aan het doen bent. Ik hou je wel een beetje op de hoogte van wat hier allemaal gebeurt in Twente. Dit is Door de Middag met Stella Lefty. On a train.

Total Touch. Fijn hè, als platen zichzelf afkondigen. Hey, ik heb een leuke tip voor je als je dit weekend nog niks te doen hebt. Want in gisteren is zaterdag en zondag Vliegerfeest Twente. En vergeet dan even die kleine vliegerdingen die je vroeger op vakantie kreeg. En je vader waarschijnlijk een uur mee bezig stond te handen om dat ding omhoog te krijgen. Maar dat wilde niet. Nou, hier komen echte showvliegers, bijzondere vormen en complete vliegerteams. Het leuke is, je hoeft er volgens mij ook helemaal niks van vliegeren te snappen om het door te hebben. Je hoeft alleen maar omhoog te kijken. Dus heb je dit weekend nog een gaatje over, en zeker met de kinderen, dan is gisteren de place to be. Nou, het programma en de tijden, die staan bij ons op Twente.

0: riemen.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Koopzondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Alstetten, bij de kerk.
4: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
5: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Enschede heeft enkele maanden na de opening van het nieuwe zwembad op het Diekman te weinig zwemwater. Verenigingen en inwoners klagen over de beschikbare ruimte en ook in de gemeenteraad zijn zorgen. Bij de komst van het Diekman was afgesproken dat zowel AK Droom als het Slagman zouden sluiten. Een voorstel van de PVV om het Slagman voorlopig open te houden kreeg maandagavond geen meerderheid. Volgens wethouder Malkis Jajan was vooraf duidelijk dat Enschede minder zwemwater zou krijgen. Verschillende raadsleden wijzen echter op dat eerder is toegezegd dat er voldoende zwemuren voor de vereniging en recreanten zouden blijven. Begin volgend jaar wordt de situatie geëvalueerd. Sportaal onderzoekt ondertussen de mogelijke oplossingen. Een van de opties is een tijdelijke opblaashal voor het buitenbad van het Diekman, zodat het bad ook in de koudere maanden gebruikt kan worden. Ook in Hengelo zijn zorgen over het gebruik van UF-schuim als isolatiemateriaal. Woningcorporatie Welbions liet vorig jaar 251 woningen opnieuw isoleren met het materiaal. Meerdere bewoners melden daarna gezondheidsklachten bij de GGD. In 6 woningen werd een meting geadviseerd en in 1 daarvan werd meer formaldehyde gemeten dan wettelijk is toegestaan. Het gezin dat daar woont is tijdelijk elders ondergebracht. Welbions probeert de hoeveelheid formaldehyde te verlagen door extra te ventileren en naden en kieren te controleren. UF-schuim kan in sommige gevallen formaldehydegas afgeven. Te hoge blootstelling kan onder meer hoofdpijn, benauwdheid en irritatie aan ogen en luchtwegen veroorzaken. De GGD adviseert sinds dit voorjaar om geen UF-schuim meer in woningen te gebruiken. Bewoners van de betrokken woning in Hengelo zijn hierover door Welbions geïnformeerd. En grondeigenaren in Dinkeland en Tubbergen kunnen vanaf nu gebruik maken van de landschapscoach. Die geeft onafhankelijk en praktisch advies over het beheer, herstel of aanleg van landschapselementen. Daarbij kun je denken aan houtwallen, houtsingels, heggen, bomenrijen of poelen. Dit soort elementen zijn belangrijk voor de bijzondere historische en natuurlijke aanblik van het Twentse landschap. De landschapscoach kan niet alleen op praktisch vlak adviseren, maar ook over de mogelijke subsidies. En helemaal mooi, het advies is gratis en zonder verplichtingen. Wie een advies wil, kan zich aanmelden via de website van het Landschap Overijssel. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er volop ruimte voor de zon met maximum temperaturen van 21 graden. Ook vanavond en vannacht is het in eerste instantie helder. Later kan er een mistbank ontstaan en het koelt af tot circa 10 graden.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij

0: uur langer over. Dan naar de A50, Eindhoven naar Arnhem. Tussen Oss-Oost en knooppunt Bankhoef staat 9 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot slot de A50, Arnhem richting Oss. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is het 20 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

0: Blijft een lekkere plaat, hè? September en Cry For You.
1: De onmanige 999.
0: De shuffle stopt vandaag op nummer 642. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Ik kan er nog een leuk weetje over tegen. De band was in eerste instantie helemaal niet zo enthousiast over dit nummer. Ja, Roland Orzabal vond het eigenlijk te licht voor het album en moest door de producer Chris Hughes worden overtuigd om het toch op te nemen. Ja, goede beslissing achteraf. Het werd namelijk hun eerste nummer 1 hit in Amerika en groeide uit tot een van de bekendste platen van de band. Nummer 662 uit de onmeunige 999. Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World.

Jonas Blue en Leaf, Edge of Desire bij Twente FM. Ja, nog eentje dan voor dit weekend, maar totaal even wat anders. Want op verschillende plekken in Twente kun je tijdens open ateliers gewoon bij kunstenaars naar binnen. Dat vind ik eigenlijk altijd wel leuker dan alleen ergens het eindresultaat aan de muur te zien hangen. Ja, je ziet de werkplek, dingen die nog half af zijn, en vaak staat degene die het gemaakt heeft er gewoon zelf naast. Dan kun je dus leuke vragen stellen. Ja, ik zou dus diegene zijn die na 5 minuten vraagt, maar hoe weet je nou wanneer zoiets af is? Want dat vraag ik me dus serieus altijd af bij kunst. Nou ja, die vraag kun je dus stellen, mocht je dat leuk vinden. En ga er naartoe. Kijk dan even voor de locaties die meedoen op 120.nl.

0: extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
4: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
5: Ja, die is huis nu echt af.
4: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
5: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
4: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl, voor de kwaliteit. Tijdsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl. Online.

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijn zorg.

0: Zorgwinkel.nl maakt je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is volgens de inspectie te weinig gedaan om twee kinderen te beschermen die terechtkwamen in een gezinshuis in het Groningse Niekerk. Daar werden ze jarenlang door hun verzorgers mishandeld, maar niemand greep in. De organisatie die toezicht houdt op het gezinshuis was ook betrokken bij het mishandelde Vlaardingse pleegmeisje. De nachtopvang voor asielzoekers in het Groningse Warfum zit opnieuw helemaal vol, net als eerder al in het Drentse Zuidwolde. Als er niemand meer bij kan in het aanmeldcentrum in Ter Apel, worden asielzoekers naar één van die locaties gebracht. En als die allebei vol zijn, moeten mensen buiten slapen. Wereldwijd moeten bijna 3 miljoen auto's van Volkswagen en Audi terug naar de garage, omdat er iets kapot kan zijn aan het stuur. Er zit een schroef in die zou kunnen afbreken en dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De teruggeroepen auto's krijgen een nieuwe schroef. Het is nog niet duidelijk om hoeveel Nederlandse auto's het gaat. En een dag na de 1-1 tegen Duitsland bereidt Oranje zich alweer voor op de volgende interland, zondag tegen Servië. Bij de training vandaag kwamen alleen de invallers en reservespelers het veld op. Intussen heeft Oranjebondscoach Xavi Hernandez een vervanger geregeld voor de geblesseerde spits Brian Brobbey. Het is Joshua Zirkzee. Het weer van Weer Online. Een lekker nazomerweer en het wordt 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Vanaf Arnhem-Noord ben je een kwartier langer onderweg. Op de A12 de Duitse grens richting Arnhem doe je er tussen Afrikbeek en Duiven 10 minuten langer over. Dan naar de A50 Eindhoven richting Arnhem. Dus

0: Winterswijk. Vanaf Aalten ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Een echte vrijdagmiddagplaat, hè? Miss Montreal en Wish I Could bij Twente FM.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Ja, ik moet dus elke dag even een beetje zo door die dagen heen gaan. En soms zijn er wel eens meerdere dagen. En dan moet je een leuke uitkiezen. Vandaag ben ik gegaan voor Nationale Kookdag. Oftewel, lekker koken 's avonds. En daar kwam ik ook nog dingen tegen als de dag van de tandenstoker. Maar ja, ik weet, vind ik ook zoiets, de dag van de tandenstoker. Wat kun je ermee? Eigenlijk helemaal niks. Ja, ik ben namelijk benieuwd, wat kun jij echt goed koken? Niet wat je vaak maakt. Ik bedoel, dat ene gerecht waarvan thuis wordt gezegd, nou, nee, die moet jij maken. Pasta, stampot, curry, biefstuk. Misschien bak jij juist de beste pannenkoeken, dat kan ook. En als je antwoord niks is, mag trouwens ook, hè. We kunnen niet overal goed in zijn, zeg ik dan maar zo. Dus vandaag op Nationale Kookdag. Waar ben jij goed in? Wat kun jij echt goed koken? En misschien kook je het wel vaker of doe je het maar één keer. Ik ben wel benieuwd. Laat het eens even weten via de app van Twente FM. Kun je doen via twentefm.nl.
1: Hey, even tussen jou en mij. Werk je nou echt of ben je net als wij gewoon bezig met professioneel tijd vullen? In dat geval, lekker bezig. Dit is Door de Middag.

platen die al een tijdje meegaan, maar die toch weer lekker blijven als je ze blijft horen. En Magic and Root hoorde je hier bij Twente FM. Hey, het is vandaag Nationale Kookdag in Nederland. Mijn vraag aan jou was, wat kun jij echt goed koken? Nou, ik krijg een beetje honger van dit onderwerp. Luc uit Haaksbergen die stuurt lasagne. Duurt wel 3 uur in de keuken. En de keuken is daarna ook een puinhoop, maar hij is dan wel echt goed. Ja, dat vind ik wel een eerlijke beoordeling. Ja, dat vind ik zelf ook met koken, Luc. Ik vind het heel leuk om te doen. Alleen de teringzooi die daarna naar overblijft. Ik heb er wel eens een video voor me staan van iemand die een kookvideo heeft gemaakt. En ik weet niet hoe ze het doen. Maar de keuken is daar van het begin tot eind schoon. Ja, er zit geen vuiltje, geen vlekje op het aanrecht. Het is altijd schoon. En als ik dan vervolgens mijn eigen keuken kijk, dan denk ik van, oh mijn god, moet ik dit ook nog opruimen? Ja. Ja, nou gelukkig heb ik een vrouw die de keuken opruimt. Ik mag het vies maken, mijn vrouw ruimt het op. Maar ja, dan moet ik wel koken. Dat is dan wel weer een van de dingen die we afgesproken hebben. Sandra, die luistert vanuit de auto. Ze zegt pannenkoeken. Mijn man kan ze ook bakken, maar die van mij zijn gewoon beter. Ja. En dat weet hij zelf ook. Kijk, zelfvertrouwen is altijd goed. Nou ja, de ene kan beter pannenkoeken bakken dan de ander. Maar ja, de eerste mislukt altijd bij iedereen. Als het bij jou niet zo is, dan moet je me toch een keer leren hoe je dat doet. Even kijken. Ik heb nog een appje van de mannen van de expeditie in Hengelo. Wij kunnen vooral heel goed eten, telt dat ook? Nee, ja, ik hoop voor jullie dat jullie een goede partner thuis hebben die dan lekker voor jullie kan koken. Ja, lekker opeten is natuurlijk ook wel een kunst natuurlijk, hè. Sommige mensen kunnen ook niet lekker eten, nee. Eigenlijk is het een ander onderwerp. Misschien dat we daar nog een keer de dag van het smakken of zo, zoiets. Mirjam uit Rijzen die zegt, mijn oma's gehaktballen, recept ooit van haar gekregen en niemand mag er iets aan veranderen. Ja, ik ken ze. Ja, mijn moeder heeft ook van die oliebollen. Of oliebollen of gehaktballen, hoor mij nou. En ja, die zijn ook gewoon het lekkerst. En ik heb ze wel eens geprobeerd zelf te maken. Maar toch miste dan een soort ingrediënt. Ik denk dat het gewoon de liefde is van mijn moeder. En dat zal van je oma ook zijn. Of je moet ze echt zo goed na kunnen maken dat ze ook gewoon zo lekker zijn. Jordi die zegt tosti. Meer kan ik niet. Maar mijn tosti's zijn wel echt goed. En dat weet ook de hele familie. Zo gauw ik een verjaardag heb, moet iedereen een tosti van Jordi hebben. Ah ja, nou goed, dat is ook een specialiteit natuurlijk, hè? Lekkere tosti maken. Ik bedoel, tosti kun je nog redelijk veel aan verpesten. Hè? Te lang eronder laten liggen, te kort eronder, te droog brood, te vieze beleg. Ja, ik bedoel, ja, dan moet je toch iets, moet toch kunnen, ja. Hey, het is door de middag waar je naar luistert op deze vrijdagmiddag. We zijn onderweg naar het weekend. Straks natuurlijk gaan wij opwarmen voor de Guilty Pleasure Friday XXL. Ja, en ben ik weer op zoek naar 3 platen. Dus laat je Guilty Pleasure Mind maar eventjes op hol slaan. En dan mag je ze straks insturen, want we gaan er weer 3 draaien vanavond. Of vanavond, vanmiddag natuurlijk, voor dat we de laatste kilometer gaan rijden met z'n allen. Nu eerst muziek van Taylor Swift. Dit is Anti-Hero.

0: riemen.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen.nl. Riemen.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheden.
4: Van wij, van wij, van wij.
5: Bij de buren is het voordeliger. Kom naar de koopzondag bij Meubel van Wijk en Alstede. Ontdek stijlvolle meubels en scoort 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens.
4: Van wij, van wij.
6: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Enschede heeft enkele maanden na de opening van het nieuwe zwembad op het Diekman te weinig zwemwater. Verenigingen en inwoners klagen over de beschikbare ruimte en ook in de gemeenteraad zijn zorgen. Bij de komst van het Diekman was afgesproken dat zowel AK Droom als het Slagman zouden sluiten. Een voorstel van de PVV om het Slagman voorlopig open te houden kreeg maandagavond geen meerderheid. Volgens wethouder Malkis Jajan was vooraf duidelijk dat Enschede minder zwemwater zou krijgen. Verschillende raadsleden wijzen echter op dat eerder is toegezegd dat er voldoende zwemuren voor de verenigingen en recreanten zouden blijven. Begin volgend jaar wordt de situatie geëvalueerd. Sportaal onderzoekt ondertussen de mogelijke oplossingen. Een van de opties is een tijdelijke opblaashal voor het buitenbad van het Diekman, zodat het bad ook in de koudere maanden gebruikt kan worden. Ook in Hengelo zijn zorgen over het gebruik van UF-schuim als isolatiemateriaal. Woningcorporatie Welbions liet vorig jaar 251 woningen opnieuw isoleren met het materiaal. Meerdere bewoners melden daarna gezondheidsklachten bij de GGD. In 6 woningen werd een meting geadviseerd en in 1 daarvan werd meer formaldehyde gemeten dan wettelijk is toegestaan. Het gezin dat daar woont is tijdelijk elders ondergebracht. Welbions probeert de hoeveelheid formaldehyde te verlagen door extra te ventileren en naden en kieren te controleren. UF-schuim kan in sommige gevallen formaldehydegas afgeven. Te hoge blootstelling kan onder meer hoofdpijn, benauwdheid en irritatie aan ogen en luchtwegen veroorzaken. De GGD adviseert sinds dit voorjaar om geen UF-schuim meer in woningen te gebruiken. Bewoners van de betrokken woning in Hengelo zijn hierover door Welbions geïnformeerd. En grondeigenaren in Dinkeland en Tubbergen kunnen vanaf nu gebruik maken van de landschapscoach. Die geeft onafhankelijk en praktisch advies over het beheer, herstel of aanleg van landschapselementen. Daarbij kun je denken aan houtwallen, houtsingels, heggen, bomenrijen of poelen. Dit soort elementen zijn belangrijk voor de bijzondere historische en natuurlijke aanblik van het Twentse landschap. De landschapscoach kan niet alleen op praktisch vlak adviseren, maar ook over de mogelijke subsidies. En helemaal mooi, het advies is gratis en zonder verplichtingen. Wie een advies wil, kan zich aanmelden via de website van het Landschap Overijssel. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er volop ruimte voor de zon met maximum temperaturen van 21 graden. Ook vanavond en vannacht is het in eerste instantie helder. Later kan er een mistbank ontstaan en het koelt af tot circa 10 graden.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12, Duitse grens naar Arnhem. Vanaf de Duitse grens tot aan Duiven doe je er een kwartier langer over. Op de A50, Eindhoven naar Arnhem, heb je vanaf Os-Oost 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem naar Os doe je tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten langer over. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Lent ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Martin Garrix en David Guetta, Our Time bij Twente FM. Hey, mocht je zondag nog niks in je agenda hebben staan en woon je in Almelo of in de omgeving, ja, in het Doelpark De Haag in Almelo is dan het jaarlijkse oogstfestival. Vanaf 1:30 staan daar kraampjes met streekproducten en handgemaakte spullen. Er is in de hele middag ook live muziek. En voor de kinderen hebben ze ook wat bedacht. Die kunnen namelijk zelf patat maken met verse aardappels. En stadsherder Willem Dijkema komt langs met zijn kudde. Ja, dat laatste vind ik trouwens al genoeg reden om even te gaan kijken. Het is van 1:30 tot 4:00 en de toegang is gratis. Dus zondag Doelpark De Haag in Almelo. Mocht je daar meer informatie over willen hebben, kun je dat vinden op onze website twentefm.nl.

I'm Still Standing, Elton John. Ja, voor sommige mensen wel toepasselijk, hè? I'm Still Standing. De werkweek weer overleefd. Bijna weekend. De vrijdagmiddagborrel staat voor de deur. En dan kunnen we weer lekker 2 dagen uitslapen. Oh, nou ja, tenminste als je niet hoeft te werken natuurlijk, hè. Hey, het is door de middag bijna luistert. Zometeen gaan we weer even gas terugnemen. Zo rond 10 voor half 4 gaan we weer eventjes house slow can you go. Hier is nog deze. Ella Langley en Choosing Texas.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetbal.

voetklachten? Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? Nieuws Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij Nieuws Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Alissa Hiepen. Medewerkers en klanten van boodschappenbezorger Flink zijn doelwit van hackers. Volgens de NOS is er ingebroken bij de online supermarkt en worden gebruikers benaderd met een ultimatum. 10 à 15 euro aan crypto betalen of hun gegevens worden gepubliceerd. Volgens experts is het nieuw dat individuele klanten worden benaderd. Naast begraven en cremeren wordt het nu ook mogelijk om iemand die is overleden te resomeren. Dan wordt een lichaam opgelost in een vloeistof. Het kabinet gaat daarvoor de wet aanpassen. Ook wordt er meer mogelijk met begraven en cremeren. Zo mogen straks 2 personen samen in 1 kist liggen. Het kabinet en Tata Steel nemen langer de tijd om afspraken te maken over het verduurzamen van de staalfabriek. Eerst was afgesproken dat er deze maand iets definitiefs op tafel zou liggen, maar dat wordt verschoven naar volgend jaar maart. Dat het langer duurt heeft te maken met de dreigende sluiting van 2 vervuilende Tata-fabrieken. En Jan Roos en Dennis Schouten moeten volgende maand voor de rechter verschijnen. Justitie vindt dat de 2 presentatoren ernstig beledigend, vernederend en seksistisch hebben gepraat over 2 vrouwen. Dat gebeurde bijna 2 jaar geleden in een uitzending van hun programma Roddelpraat. Volgens Roos en Schouten is de ophef overdreven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig en het is van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht koelt het af, maar blijft het droog. Morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in het noorden en westen veel wolken. En gemiddeld 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio staat nu 70 kilometer file. De langste vertraging heb je nu op de A50 Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os

0: naar de A12, de Duitse grens, naar Arnhem. Vanaf de Duitse grens tot aan Duiven ben je 10 minuten langer onderweg. En een kapotte vrachtauto op de A12 richting Utrecht zorgt voor vertraging tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. De rechte rijstrook is dicht met een kwartiertijdsverlies. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Lent staat 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Gaga en The Dead Dance hoorde je bij Twente FM. Ja, ik hoorde laatst iemand zeggen, vrijdagavond is eigenlijk veel leuker dan de zaterdagavond. En eerst dacht ik van, joh, nee joh. Maar ja, hoe langer ik erover nagedacht heb, vrijdagavond heeft wel iets. Je hebt het hele weekend nog voor je. Zaterdag hoef je nergens aan te denken. Ja, en de zondagavond bestaat voorlopig nog even niet. Terwijl op zaterdag weet je ergens al dat het morgen alweer de laatste dag van het weekend is. Dus ja, ik ben wel om. Vrijdagavond wint. Ja, en nu ik dat op heb gezegd, heb ik er ook eigenlijk best wel zin.

0: Classic uit de jaren 80. Man Eater, Helen Oates.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie, maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?
0: Spotify-lijst er eens even aan het doorkijken naar een plaat waar we lekker rustig van worden. En deze plaat die kwam eigenlijk naar voren. Toen dacht ik van ja, eigenlijk wel lekker op zo'n vrijdagmiddag. Het zonnetje schijnt. Maar eventjes het gas terugnemen. Dat doen we met Save en By Your Side.

0: Woonscentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
4: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Bij bezoekerscentrum Dal van de Molsbeek in Manders staan woensdag de mobiele fruitpersen van de Huiskamp Sapmobiel volop te draaien tijdens de jaarlijkse fruitpersdag van Landschap Overijssel. Vanaf 8 uur brengen deelnemers minimaal 75 kilo appels, peren en druiven om te laten verwerken tot vers fruitsap. Volgens OZ Vos van Landschap Overijssel smaakt geen enkel pak sap hetzelfde, want elk pak is daarom uniek. In oktober is de herfstvakantie. Reizigers doen er goed aan tijdig te controleren of een paspoort of identiteitskaart nog geldig is. Ook kinderen hebben een eigen reisdocument nodig. Voor een paspoort tot en met 17 jaar en een identiteitskaart tot en met 11 jaar is toestemming van alle gezaghebbenden nodig. Vanaf 12 jaar kan een kind zelf een identiteitskaart aanvragen. En voetballer Jeroen Schuitert vliegt op 11 oktober met zijn team naar Atlanta voor het wereldkampioenschap CP-voetbal. Een sport voor mensen met motorische beperkingen. En Schuitert is aanvoerder. En hij had bij de geboorte zuurstoftekort, waardoor hij een verlammingsverschijnsel heeft in zijn rechterhand en rechterbeen. De spelregels zijn aangepast met 7 spelers, kleinere velden en doelen. En ook geen buitenspel. En heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is er flink wat zon, weinig bewolking, blijft droog. De wind is zwak tot matig. Temperatuur loopt op naar zo'n 21 tot 23 graden. Vanavond klaart het op en het is ook rustig. En vannacht is er wel wat meer sluierbewolking aanwezig.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een kapotte auto op de A12 richting Utrecht zorgt voor vertraging tussen Westervoort en knooppunt Grijshoord. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor doe je er 25 minuten langer over. De A50 Eindhoven richting Arnhem heb je tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dan naar de A50 richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ben je 40 minuten langer onderweg. En tot slot de N325, de Duitse grens richting Nijmegen. Voor Nijmegen staat 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

van Level 42, Love Games. Hey, het is vrijdag. Ik zoek drie mensen die het laatste stukje van deze door de middag muzikaal willen overnemen. 1 guilty pleasure per persoon. En ik wil vandaag niet 3 keer dezelfde Eurodance hoek, dus verras me eens een keer. Hey, een boyband, fout Nederlandstalig plaat, jaren 80, 90. Iets waarvan je kinderen zeggen, dat kan echt niet meer. Dus wat heb ik van je nodig? Je naam, waar je luistert en welke guilty pleasure ik voor jou kan gaan draaien. Stuur ze in via Twitter.

On My Soul, Bruno Mars, zei het is tijd voor de laatste kilometer en de leukste laatste kilometer van deze week. Het is namelijk tijd voor de warming-up voor Guilty Pleasure Friday XXL. Nou, we hebben de drie en ze zijn ook lekker verschillend vandaag. De eerste die komt van Fenna uit Oldenzaal. Die zegt, Mark, ik ga voor Enrique Iglesias met Bailamos. Nou, mijn zus en ik deden vroeger alsof we Spaans konden. Dat konden we helemaal niet. Maar het is wel een guilty pleasure van ons geworden. Nou, volgens mij heeft Enrique Iglesias een hele generatie Nederlands-Spaans wartaal bezorgd, om het maar zo te zeggen. Maar het blijft wel lekkere muziek natuurlijk. Ja, de nummer 1 in de Guilty Pleasure Friday warming-up is vandaag dus Enrique Iglesias, Bailamos.

0: jouw guilty pleasure? Vraag hem aan via de app of mail naar gpf@twentefm.nl.
1: En als je dat doet, dan wordt hij vanavond uiteraard gewoon gedraaid in de Guilty Pleasure Friday tussen 7 en 11. Ja, we hoorden net Enrique Iglesias voor Fena. En dan krijgt deze van Gerard, die in de schuur aan het werk is. Even kijken, die zegt, doe mij maar André van Duin als de zon schijnt. Mijn vrouw vindt hem verschrikkelijk, ik word er alleen maar vrolijk van. Nou kijk, dat bedoel ik met verrassen. En Gerard die staat blijkbaar gewoon vrolijk mee te zingen in de schuur. Dus ja, het is ook wel een...

0: Twente luistert naar Guilty Pleasure Friday. XXL.
1: De Guilty Pleasure Friday XXL opwarming. Ja, misschien wel het leukste stukje van door de middag van de hele week. Want we opwarmen er vast op voor die heerlijke avond die er vanavond aan zit te komen. Tussen 7 en 11 komen al jouw Guilty Pleasures voorbij. En het leukste van het programma is, jij bepaalt wat wij draaien. Kun je dus allemaal doen via de website, gewoon via twentefm.nl. Kun je het lekker aanvragen. Ja, André van Duinnet. We zijn muzikaal inmiddels behoorlijk ver verwijderd van Zeet, die we om 20 over 3 draaiden in House Low Can You Go. Precies de bedoeling. En we hebben natuurlijk nog één nummer. En dat komt van Sophie uit Borne. En Sophie zegt The Backstreet Boys met Everybody. En ik weet nog steeds precies wanneer je Backstreet's Back Alright moet roepen. Ja, Sophie, ik denk dat half Twente dat dan met je mee weet. En de andere helft, die gaat het zometeen vanzelf ontdekken. De nummer 3, The Backstreet.

0: de Backstreet Boys voor Sophie. Fenna, die had Enrique Iglesias. En Gerard, die had vanuit zijn schuur André van Duin de eter in gekregen. Mooi rijtje als je het mij vraagt. En daarmee zit onze vrijdagmiddag erop. 3 Guilty Pleasures van jullie en zometeen nog eentje van mij om de Guilty Pleasure Friday warming-up af te sluiten. Welke dat is, dat hoor je zometeen. In ieder geval, dank voor alle appjes deze week en vooral voor het luisteren. Geniet van je weekend en vanavond, dan mag het natuurlijk nog een paar tandjes fouter in harder. Tijdens de Guilty Pleasure Friday tussen 7 en 11 op Twente FM. Hey, mijn Guilty Pleasure van vandaag is van Matthias Ruim en Verdampt is Liefdes. Maak er een donders mooi weekend van. Wij spreken elkaar maandag weer om 1 uur.
1: Ik zie durch die Straßen bis nach Mitternacht. Hab das früher auch gern gemacht. Ich brauch ich dafür nicht. Ich sitze am Tresen, trinke noch ein Bier.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.nl/luister.
1: Koopzondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Alstetten bij de kerk.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via plenjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis.

0: automatisch thuis bezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren. Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
4: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Alissa Hiepen. Op de NDSM-kade in Amsterdam is vanmiddag iemand neergeschoten. Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is. Er is veel politie op de been en die heeft een groot gebied afgezet. Er is iemand opgepakt. Het kabinet is weer naar de tekentafel gegaan en heeft een nieuw voorstel voor de oppositie om steun te krijgen voor de begroting. Daar staan andere plannen in voor onder meer de koopkracht en de uitkeringen. Volgens premier Jette is het een aantrekkelijk voorstel. De komende dagen wordt er met een aantal oppositiepartijen over gesproken. Er komt een onderzoek naar misstanden bij zaaddonaties. Een van de aanleidingen is massadonor Simon, die laatst in het nieuws was. Hij zette veel meer kinderen op de wereld dan mag, terwijl hij al jaren in beeld was bij allerlei instanties. De onderzoekers gaan in opdracht van het kabinet tientallen jaren onderzoeken. En Max Verstappen heeft een teleurstellende kwalificatie gereden voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Zette hij tijdens de trainingen nog snelle tijden neer? Bij de kwalificatie kwam hij niet verder dan de 8e plek. George Russell start morgen vanaf pole. Daarachter staat Charles Leclerc. En dan nu het weer van Weer Online. Het is lekker nazomers weer. Droog en zonnig en 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen wisselend bewolkt en 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 60 kilometer file in de regio met de langste vertraging nu op de A12, de Duitse grens naar Utrecht. Door een kapotte vrachtauto is de rechte rijstrook dicht tussen Westervoort en knooppunt Grijshoort. Daardoor heb je 25 minuten vertraging. Op de A50, Eindhoven richting Arnhem, doe je er vanaf Nistelrode 20 minuten langer over. Op de A326, Nijmegen richting Ravenstein, vanaf afrit Beuningen 3 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de N35, Zwolle richting Almelo, vanaf Heino-Zuid 10 minuten vertraging. En tot slot de N325, de Duitse grens richting Nijmegen, tussen Beek en Nijmegen 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM.

0: En we begonnen met Bad English, Straight to Your Heart. Nou, hoe zit het met jouw Engels? Lukt het allemaal nog een beetje zo aan het einde van die werkweek? Welkom in ieder geval bij de middagshow voor Twente. Het is vrijdagmiddag. Wat een heerlijke dag vandaag, hè jongens. Een zonnetje erbij, temperaturen van zo'n 22 graden. Het is heerlijk nazomerweer. En ook zo'n weekend zit er gewoon aan te komen. Daarover straks meer. Misschien straks wel op de Vrijmibo nog even een terrasje pakken. Het zou zomaar kunnen. Vandaag in het nieuws. Bijna de helft van de mensen ervaart sociale overlast in de buurt. Vooral hangjongeren worden veel genoemd als overlastgevend. Hoe zit dat verschil tussen steden en platteland? Dat kun je natuurlijk afvragen. Daar gaan we het straks over hebben. En verder was eerder deze week al bekend geworden dat jongeren, vooral pubers, steeds minder acceptatie hebben voor homo's en lesbiennes. Maar leerlingen vinden ook, blijkt uit onderzoek, dat het LHBTIQARSTUVW-plus-idee door de strot gedrukt wordt. Uitleg blijft echter nodig. Daarover adviseren die van belangenorganisaties. Daarover straks meer. En natuurlijk ook andere dingen waar we het over gaan hebben. Dus blijf lekker luisteren, want dan gaat het zeker goed komen met fijne muziek. Ik heb straks onder andere Cameo voor je, Centerfold en ook Miley Cyrus. Maar hier is tijd voor Ed Sheeran en Justin Bieber. Vandaag de lekkere track met I Don't Care.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente.

0: Het is vrijdagmiddag. Je weekend komt steeds dichterbij. En met dit soort weersomstandigheden heb je daar ook gewoon zin in. Zojuist Cameo en Candy bij Twente FM.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En ook nog hier Ed Sheeran en Justin Bieber. I don't care bij Twente FM. Nou, misschien is dat ook wel een beetje de juiste instelling om langzaam aan het weekend in te glijden. Gaat zeker goed komen. Nou ja, I don't care geldt misschien ook wel voor hangjongeren. Want bijna de helft van de inwoners van Twente van 15 jaar en ouder ervaart sociale overlast in eigen buurt. Volgens het CBS ging het vorig jaar om 46%. In 2021 was dat nog 42%, dus er is een stijging. En de meest genoemde zijn rondhangende jongeren als oorzaak. Ruim een kwart van de inwoners heeft er last van. En ook overlast door buurtbewoners, verwarde personen en drugs worden regelmatig genoemd. Wel zijn de verschillen tussen het platteland en de steden opvallend groot. Want in de steden zijn er daadwerkelijk minder overlastmeldingen. Is niet heel verrassend natuurlijk. Het aandeel van mensen dat veel sociale overlast ervaart steeg in 4 jaar tijd van 12% naar 14%. En de problemen spelen dus vooral in die grote steden. Ook hier in Twente is dat te merken, in Enschede, Hengelo en Almelo. 22% ervaart daar veel sociale overlast tegenover slechts 7% op het platteland. Is een verschilletje, kun je zeggen. En ook bij de politie is een stijging zichtbaar. Vooral het aantal meldingen over personen met verward gedrag nam toe. Van 130.000 in 2021 naar 170.000 vorig jaar. Dit zijn overigens wel landelijke cijfers. Dus niet zo dat het in Twente zo extreem is. Maar je zou denken, nou, zijn er zoveel verwarde personen in Twente? Ja, ik weet dat van buiten Twente er nog wel eens over gedacht wordt. Maar wij weten natuurlijk beter. Want het is hier op zich natuurlijk mooi toeven.

Lindsey Buckingham. Ja, dat hoor je er wel in terug natuurlijk. Fleetwood Mac en Miley Cyrus, die nam een tijdje geleden deze plaat op. Secrets hoorde je op Twente FM met de voordeel Dictator Centerfold bij de middagshow voor Twente. Tot 7 uur luister je naar Twente komt thuis. We begeleiden je naar het weekend met zometeen hier het streeknieuws. En dit is de

0: zondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Alstetten bij de kerk.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Bij bezoekerscentrum Dal van de Molsbeek in Manders staan woensdag de mobiele fruitpersen van de Huiskamp Sapmobiel volop te draaien tijdens de jaarlijkse fruitpersdag van Landschap Overijssel. Vanaf 8 uur brengen deelnemers minimaal 75 kilo appels, peren en druiven om te laten verwerken tot vers fruitsap. Volgens Lucette Vos van Landschap Overijssel smaakt geen enkel pak sap hetzelfde, want elk pak is daarom uniek. In oktober is de herfstvakantie. Reizigers doen er goed aan tijdig te controleren of hun paspoort of identiteitskaart nog geldig is. Ook kinderen hebben een eigen reisdocument nodig. Voor een paspoort tot en met 17 jaar en een identiteitskaart tot en met 11 jaar is toestemming van alle gezaghebbenden nodig. Vanaf 12 jaar kan een kind zelf een identiteitskaart aanvragen. En voetballer Jeroen Schuitert vliegt op 11 oktober met zijn team naar Atlanta voor het wereldkampioenschap CP-voetbal. Een sport voor mensen met motorische beperkingen. En Schuitert is aanvoerder. En hij had bij de geboorte zuurstoftekort, waardoor hij een verlammingsverschijnsel heeft in zijn rechterhand en rechterbeen. De spelregels zijn aangepast met 7 spelers, kleinere velden en doelen. En ook geen buitenspel. En heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is er flink wat zon, weinig bewolking, blijft droog. De wind is zwak tot matig. Temperatuur loopt op naar zo'n 21 tot 23 graden. Vanavond klaart het op en het is ook rustig. En vannacht is er wel wat meer sluierbewolking aanwezig.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 60 kilometer file in de regio met onder andere vertraging op de A12 Utrecht naar de Duitse grens. Vanaf Arnhem-Noord ben je een kwartier langer onderweg. Op de A12 richting Utrecht doe je er tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort een kwartier langer over. Op de A50 Eindhoven naar Arnhem, vanaf Os-Oost 10 kilometer file met 25 minuten oponthoud. Dan naar de A326 Nijmegen richting Ravenstein. Vanaf afrit Beuningen tot en met knooppunt Bankhoef heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de N35 Zwolle richting Almelo. Voor Raalte staat 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lekker uit de jaren 80 dit zo. Jackie Graham, Breaking Away. En daarvoor krijg je een update van onze nieuwsredactie. Het laatste nieuws uit Twente is terug te vinden op onze website 120.nl. En over een uurtje gewoon weer een verse update natuurlijk. Online ook een nieuwe aflevering van het programma Logos op zondag. Je wekelijkse portie religie uit Twente. Met uiteraard het vaste onderdeel de powerpreek. Daarin genade en goddelijke vrijgevigheid. Jezus, wat een tongbreker. Genade en goddelijke vrijgevigheid in plaats van menselijke maatstaven. Dat is onderdeel van de powerpreek. In deze keer van Pastor Kuipers. En dat is te beluisteren in de nieuwe aflevering van Logos op zondag. En die vind je dan weer terug op twentefm.nl/luister.
1: Ik kan niet.

Lekkere energieke remake van Heavy D and the Boys van Now That We Found Love in de jaren 90. Want het origineel was natuurlijk van Third World. De juiste op Twente FM in ieder geval op een heerlijke zonovergrote nazomerdag. De meeste plaatsen vandaag werd het maar liefst 22 graden, jongens. Wat lekker. Zonnetje blijft er nog even bij. Vanavond uiteindelijk, het is natuurlijk wel eerder donker, koelt het af naar zo'n graad of 10. Met heldere omstandigheden mogelijk dat er later vannacht nog een mistbankje ontstaat. Morgen, je zaterdag, ziet er op zich redelijk uit. Er is wel iets meer bewolking dan vandaag, maar het wordt opnieuw zo'n 20 graden. Daarmee lekker nazomeren en dat geldt eigenlijk ook voor de dagen daarna. Want ook zondag, dan is de zon erbij. Met af en toe wat lichte bewolking wordt het dan maar liefst 23 graden. En kijk eens even, midden volgende week zou het wel eens 27 graden kunnen worden. Dus het blijft lekker nazomeren. En voorlopig dus droog. Pas in de tweede helft volgende week kan er wat buiigheid aankomen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: Bij de buren is het voordeliger. Kom naar de koopzondag bij Meubel van Wijk en Alstetten. Ontdek stijlvolle meubels en scoort 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens. Van Wijk, van Wijk,
5: van Wijk. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.

0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
1: Twente FM Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Bij de NDSM-kade in Amsterdam is vlakbij de pont iemand doodgeschoten. Volgens de Telegraaf is het slachtoffer een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. Er is iemand opgepakt en het gebied is afgesloten voor onderzoek. De ponten vanaf het Centraal Station meren nu niet aan bij de NDSM-werf. Het kabinet heeft wat aan de begroting gesleuteld om genoeg steun van de oppositie te krijgen. En de komende dagen gaan ze daarover praten. Zo zijn er nieuwe plannen voor de koopkracht en de sociale zekerheid. Het kabinet gaat ook met de BBB praten. Dat wilde premier Jette eerst niet, omdat die partij een motie van wantrouwen had gesteund. De politie is nu helemaal klaar met het onderzoek in het Gelderse Overasselt, waar eerder deze maand een schietpartij was. Een gewapende bende trok toen door het dorp op zoek naar drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Sindsdien zijn er in Overasselt tientallen wapens gevonden. En Max Verstappen heeft het weer eens helemaal gehad met zijn auto. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan kwam hij niet verder dan de 8e plek, terwijl hij in de trainingen nog snel was. Er was iets goed mis met de auto, zei Max. In de bochten had ik het idee dat iemand de handrem had aangetrokken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is lekker na zomers weer met veel zon en 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar koelt het flink af. Morgen meer bewolking met in het noorden wat regen en gemiddeld 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar 10 minuten oponthoud. De A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Velperbroek en Grijs wordt 20 minuten extra reistijd. A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef 10 minuten. En op de A73 Venlo richting Nijmegen voor knooppunt Ewijk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Twente FM.

0: Shakira, Burna Boy en Dai Dai.
1: Twente komt thuis.
0: Was toch hoopgevend gisteren. Ik weet niet of je gekeken hebt naar de oefeninterland tussen Nederland en Duitsland. Met onze nieuwe bondscoach Xavi. Het is ook even wennen trouwens dat we geen Nederlander aan het roeren hebben staan. Maar nou, het werd uiteindelijk 1-1. En hij was zelf niet tevreden. Zei hij dat we speelden beter dan Duitsland volgens hem.
1: Twente actueel.
0: Nou, dan moeten we dan maar van hem aannemen. Gisteren dus een mooie wedstrijd. Verder een steekincident gisteren in Almelo. Daarbij is een gewonde gevallen. De politie heeft ook een verdachte aangehouden. En heeft de zaak in onderzoek. Er zou vooraf een ruzie zijn geweest. Maar goed, dan moeten we dan maar ter kennisgeving aannemen. Verder vandaag in het nieuws dat Enschede een tekort heeft aan zwemwater. Eerder werd zwembad Het Diekman geopend en gingen twee andere zwembaden dicht. En nu werd er deze week gesproken in de Raad over het tekort aan zwemwater. Verenigingen, maar ook recreanten die klagen over het gebrek aan uren waarop er gezwommen kan worden. Er wordt in ieder geval binnenkort een evaluatie gehouden. Nou, wat moet daar gebeuren? En ook zorgen over het isolatieschuim in Hengelo. Wel bij ons, de woningcorporatie isoleerde een aantal woningen met UF-schuim. Maar diverse bewoners hebben daarna gezondheidsklachten gekregen en melden zich bij de GGD. En verder ook gisteren mooi nieuws voor Oud-Marsum, want The Passion komt naar Oud-Marsum. Dat is toch hartstikke leuk. Het stadje krijgt volgend jaar in ieder geval het televisiespectakel met waarschijnlijk ook heel veel extra bezoekers. Dus dat zullen ze daar leuk vinden. De eerste hotels die melden al dat ze inmiddels uitverkocht zijn. Nou, dat zijn toch mooie ontwikkelingen voor het spektakel wat dan het stadje op de kaart gaat zetten.

En I saw the sign. En ook de hier Cock Robin and Just Around the Corner. Nou, om het hoekje is daar misschien wel een laadpaal. Of misschien ook niet. Het is soms de ergernis van mensen met een elektrische auto als je je auto op moet laden. Want elektrisch rijden is ook in Twente flink toegenomen. Maar de plaatsing van die laadpalen blijft nog op sommige plekken achter. En dat werkt ook problemen in de hand. Mensen die bijvoorbeeld een laadkabel over de stoep leggen. En de gemeenten die waarschuwen nu voor struikelrisico. In sommige gemeenten is het gebruik van een kabelmat verplicht. En ook heb je in sommige gemeenten van die kabelgootjes. Kun je in je stoep laten leggen, kan de kabel erheen. En na het laden moet de kabel ook weer weggehaald worden, is het advies. In sommige gemeenten zijn ze ook bezig met proeven met die kabelgoot. Oldenzaal en Losser experimenteren daarmee. Voor die kabel is dan in een aparte tegel een goot aangebracht. Zodat je die in ieder geval niet over de stoep hoeft te leggen. En mensen erover kunnen struikelen. Informeer even bij je eigen gemeente of daar ook mogelijkheden zijn. Want het opladen van de auto is een uitdaging op sommige plekken. En zeker als je het een eigen oprit hebt natuurlijk. Ik heb dat ook een tijdje gehad toen ik nog in Enschede woonde. Hadden we ook geen eigen oprit. En ik was geloof ik een van de eerste met een auto die ik moest opladen. En ik heb dan ook zelf een stopcontactje in een plantsoenetje aan de andere kant gemaakt. Dat mocht ook niet. Er lag geen kabel over de stoep, maar dat vonden ze ook weer geen goed idee. Nou goed, de tijden zijn gelukkig wel veranderd sindsdien in ieder geval. Vandaag ook de start van de najaarskermis in Oldenzaal. En de kroketten die zijn er ook weer voor het goede doel. Dus als je een kroket wil, dan steun je daarmee het goede doel. Dit jaar is gekozen voor twee doelen. De opbrengst komt ten goede aan de Stichting Leergeld en de Stichting Kans voor een Kind. Dus op de kermis kun je de najaarskroket krijgen, de kermiskroket. En daar in ieder geval is ook het goede doel mee staan, is het idee. Mooie actie, je leest er meer over op twentefm.nl. Onderweg Coldplay, Higher Power, naar Jonas Blue en William Single met Mama op de radio.

0: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Bij bezoekerscentrum Dal van de Molsbeek in Manders staan woensdag de mobiele fruitpersen van de Huiskamp Sapmobiel volop te draaien tijdens de jaarlijkse fruitpersdag van Landschap Overijssel. Vanaf 8 uur brengen deelnemers minimaal 75 kilo appels, peren en druiven om te laten verwerken tot vers fruitsap. Volgens Lucette Vos van Landschap Overijssel smaakt geen enkel pak sap hetzelfde, want elk pak is daarom uniek. In oktober is de herfstvakantie. Reizigers doen er goed aan tijdig te controleren of hun paspoort of identiteitskaart nog geldig is. Ook kinderen hebben een eigen reisdocument nodig. Voor een paspoort tot en met 17 jaar en een identiteitskaart tot en met 11 jaar is toestemming van alle gezaghebbenden nodig. Vanaf 12 jaar kan een kind zelf een identiteitskaart aanvragen. En voetballer Jeroen Schuitert vliegt op 11 oktober met zijn team naar Atlanta voor het wereldkampioenschap CP-voetbal. Een sport voor mensen met motorische beperkingen. En Schuitert is aanvoerder. En hij had bij de geboorte zuurstoftekort, waardoor hij een verlammingsverschijnsel heeft in zijn rechterhand en rechterbeen. De spelregels zijn aangepast met 7 spelers, kleinere velden en doelen. En ook geen buitenspel. En heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is er flink wat zon, weinig bewolking, blijft droog. De wind is zwak tot matig. Temperatuur loopt op naar zo'n 21 tot 23 graden. Vanavond klaart het op en het is ook rustig. En vannacht is er wel wat meer sluierbewolking aanwezig.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem en Zevenaar is de vertraging 10 minuten. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Knoop en Bankhoef 20 minuten oponthoud. De N35 Duitse grens richting Enschede tussen de Duitse grens en Enschede 5 minuten. De N325 Arnhem richting Nijmegen tussen Velperbroek en Westervoort 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Lekker, plaatje met gitaren voor je vrijdagmiddag. Welkom in je weekend met zojuist Bryan Adams en Tina Turner. It's Only Love. En ook nog het streeknieuws hier en online. Een nieuwe aflevering van het discussieprogramma Kwartetten. Eddie Pardijs, die praat onder andere met Herbert Capelle, Jorrit

Daar word je toch blij van? Heerlijke nazomerdag met temperaturen van zo'n 22 graden. En Phil Collins op de radio. Phil Collins op de radio. Heb je af en toe van die tongbrekers. Phil Collins op de radio, wilde ik zeggen. En Two Hearts, met daarvoor nog de Purple Disco Machine en Beat of Your Heart. De GGD Twente gaat een onderzoek starten onder inwoners van Twente over alcoholgebruik. Want alcohol is voor veel Twentenaren een vast onderdeel van het leven. Maar welke onderliggende normen, waarden, gewoonten en cultuurdingetjes liggen eraan verbonden? Daarom wordt er onderzoek uitgevoerd onder verschillende inwoners van Twente. De bedoeling is om bepaalde groepen bij elkaar te brengen. Onderzoeksgroepen met mensen die mee willen praten. Die groep komt dan eens per twee maanden bijeen voor een lunchbijeenkomst. Maar ook mensen die niet in zo'n groep willen, maar wel mee willen denken, kunnen zich aanmelden. GGD hoopt met meerdere generaties uit één familie te kunnen interviewen ook. Grootouders, ouders en jongeren, waar liggen de verbanden? Het moet in ieder geval inzicht ingeven in het alcoholgebruik in Twente. Ik weet niet of we er trots op moeten zijn, maar Twente staat wel bekend als een regio waar bovengemiddeld meer gedronken wordt dan in andere delen van het land. Wil je deelnemen of wil je meer weten over dit onderzoek, dan kun je ook terecht op de website van de GGD Twente en lees je er meer over en kun je waarschijnlijk ook aangeven dat je mee wilt doen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Koopzondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Alstetten, bij de kerk.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
4: Hou je huis cool. Knippers zonwering heeft een doel.
5: De schaduwmakers uit het oosten.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Op een vol terras in Amsterdam is een medewerker van de gevangenis in Zaanstad doodgeschoten. Veel mensen hebben de schietpartij op de NDSM-kade zien gebeuren. De politie is massaal aanwezig en doet onderzoek naar het schieten. Zo wordt er gezocht naar het wapen. De dader is opgepakt. Cybercriminelen hebben de systemen van boodschappenbezorger flink gehackt en zetten nu klanten onder druk om geld te betalen. Ze moeten 10 tot 15 euro aan cryptovaluta betalen, anders worden hun gegevens openbaar gemaakt. Dat meldt de NOS. De hackers claimen de gegevens van 1 miljoen klanten in handen te hebben. Dubai heeft een Nederlander uitgeleverd die voor tientallen miljoenen mensen had opgelicht. Investeerders kregen het verhaal te horen dat als ze geld inlegden, ze het na 30 dagen weer terug zouden krijgen. Maar dat gebeurde niet en volgens het OM was dat ook nooit de bedoeling. Het schadebedrag zou 35 miljoen euro zijn. En voetbalclub Manchester City heeft jarenlang de financiële regels van de Engelse Premier League overtreden. Dat heeft een tribunaal besloten. Er lagen 115 aanklachten op tafel en bijna allemaal zijn ze bewezen. De gevolgen kunnen groot zijn. In het ergste

0: geval moet Manchester City titels teruggeven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig met 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar zo'n 10 graden, maar blijft het droog. Morgen is het wisselend bewolkt en gemiddeld een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oss en knooppunt Bankhoef 20 minuten. A73 Nijmegen richting Venlo voor Kuik 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Twente FM.

0: After You, Another in 54 Ultra.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen hier vrijdagavond met de Handsome Poets, Sky on Fire. Nou, misschien wel met de ondergaande zon een beetje zo, hè? Maar ik denk vanavond niet, want avondrood brengt water in de sloot. En dat gaat morgen niet gebeuren, kan ik je zeggen. Want ook morgen weer een lekkere dag. Het is lekker nazomer. Straks hoor je meer over het weekendweer hier bij de middagshow voor Twente. Met onder andere zorg in Enschede over tekort aan zwemwater. Eerder werd zwembad het Diekman geopend en gingen het Aquadroom en het Slagman dicht. En nu klagen onder andere verenigingen, maar ook inwoners over te weinig uren waarop gezwommen kan worden. Daarover is eerder deze week in de gemeenteraad van Enschede gesproken. Gisteren mooi nieuws voor Oud-Marsum. Het dorpje krijgt volgend jaar de Passion. Op 25 maart strijkt het hele tv-circus daar neer. En nu merken hotels en campings al dat er bovengemiddeld veel belangstelling is voor kamers. Het zou me niks verbazen als ze inmiddels as we speak uitverkocht zijn. Dus ja, veel mensen willen daar natuurlijk bij zijn. En problemen met het zogenaamde UF-schuim. Het is een schuim wat gebruikt wordt om woningen te isoleren. Onder andere woningcorporatie Welbions in Hengelo gebruikte het om diverse woningen te isoleren. Naderhand melden diverse bewoners van die huizen zich bij de GGD Twente met gezondheidsklachten. Nou, daar is in ieder geval onderzoek nodig. En ook is er in ieder geval één woning waar bewoners tijdelijk ondergebracht zijn in een andere woning. Omdat de woning eerst goed moet worden geventileerd en kieren moeten worden gesloten. Dat dus en meer. We gaan het erover hebben in de middagshow. Welkom in je vrijdagavond. Becky Bell, de Pet Shop Boys en ook Charles en Eddie onderweg. En dit is Sam Smith met Like I Can.

0: Becky Bell, jaren 90, Steppen Out Tonight.
1: Twente komt thuis.
2: Met Jordy Goorman.
0: Nou, eerder deze week het toch wel enigszins schokkende getal dat vooral puberjongeren steeds minder acceptatie hebben voor homoseksualiteit. Bleek uit onderzoek van het Trimbos Instituut, wat eerder deze week werd gepubliceerd. En dat is wel een dingetje. Jongeren die hebben steeds minder begrip voor homoseksualiteit. Het aantal jongens met positieve houding daalde van 40 naar 22%. Onder meisjes nam de acceptatie met de helft af, blijkt hieruit. Docenten die zeggen dat sociale media en influencers een belangrijke rol spelen. Leerlingen nemen volgens hen regelmatig negatieve uitspraken over seksuele en genderdiversiteit over die ze online tegenkomen. Voorlichting op scholen stuit daardoor vaker op weerstand. En leerlingen zeggen ook dat ze vinden dat alles over homo's en seks en dergelijke, dat het een beetje door de strot gedrukt wordt. Leraren en belangenorganisaties COC Nederland en ook COC Twente Achterhoek vinden dat uitleg op scholen juist belangrijk blijft. Ze pleit onder meer voor duidelijk beleid en ondersteuning voor docenten om gesprekken over seksuele diversiteit te voeren. Volgens leraren kan het bespreken van de verschillende ervaringen en het corrigeren van onjuiste informatie helpen om vooroordelen onder jongeren weg te nemen. Ik schrok daar ook wel van, moet ik je zeggen, toen deze berichten eerder deze week naar buiten kwamen. Ik denk, nou, ik leef toch in een vrij land. Ik ben een jongen van de jaren 80 en 90, zeg maar. Waarin dat toch allemaal steeds normaler werd. En dat je dan toch hoort dat de acceptatie daaronder leidt. Dat dus hele generaties nu opgroeien die daar minder mee hebben. Die dat niet kunnen accepteren.

And Would I Lie to You? Lekker uit de jaren 90. En ook nog hier zojuist de Pet Shop Boys en Always on My Mind. Nou, zometeen in ieder geval On Your Mind, het Twente FM streeknieuws. Het laatste nieuws uit Twente krijg je op een presenteerblaadje. Dit is mijn held uit de jaren 90 in een nieuw jasje met Bebe Rexha.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
3: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij een steekincident donderdagavond in Almelo is een persoon gewond geraakt met een hoofdwond en per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Aan de steekpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan. De politie verplaatst haar inzet van de Nieuwstraat naar de Elzenstraat, waar de verdachte is aangehouden. Dirigent Lute Hoekstra staat dit jaar 25 jaar voor Harmonieorkest Concordia Hengelo. En dat wordt op zaterdag 3 oktober gevierd met een jubileumconcert in Schouwburg Hengelo. Hoekstra zegt het zo lang vol te houden omdat hij bij Concordia met gezellige mensen werkt. Tijdens het concert Echo's van 25 jaar blikt Concordia muzikaal terug en vooruit naar onder meer de speciaal geschreven compositie Telos. En Oldenzaal maakt zich op voor verbouwing en verduurzaming van het stadhuis, waarbij ambtenaren en gemeentebestuur tijdelijk verhuizen naar het Voshuis. Het plein blijft beschikbaar voor 4 grote jaarlijkse evenementen en 3/4 van de 82 parkeerplaatsen. De werkzaamheden starten naar verwachting in november of december. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond klaart het op en het is rustig weer. Vannacht is er wat meer sluierbewolking aanwezig. Het koelt dan af naar 8 graden. En morgen zijn er weer wat meer wolkenvelden, maar schijnt de zon ook af en toe. En het wordt 20 tot 21 graden.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Osterknap en Bankhoef 20 minuten. A50 Arnhem richting Oost tussen Valburg en Ravenstein 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Blijf

is gewoon audioporno dit, als ik dat mag zeggen. Het is zo'n stem dat je denkt, nou, hè? Ik denk toch aan hele andere dingen dan een kopje

Dat is toch gezellig, zo op je vrijdagavond. Heerlijk. Yves Berendsen, terug in de tijd. Hij zit ook in de beste zangers. Hij doet hij mee. Doet hij best aardig trouwens. Ik vind dat leuke aflevering. Leuk seizoen. Leuke zangers ook met leuke artiesten. Goed, moet je zelf ook even checken. Vandaag lekker na zomerdagje, zul je gemerkt hebben. Vanavond en vannacht is het helder. Later vannacht kan er een mistbankje ontstaan. En de minimumtemperatuur in Twente ligt zo rond de 10 graden. Morgen, je zaterdag, iets meer bewolking dan vandaag. Maar het wordt het nieuws om 20 graden, dus daarmee lekker na zomer. En ook voor de zondag ziet het er lekker uit. Met ruimte voor de zon, lichte sluierwolken. En dan kan het wel eens 23 graden worden. En als je denkt dat die gekker kan, ja zeker wel. Want volgende week loopt de temperatuur verder op. Misschien volgende week ergens halverwege wel 27 graden. Later in de week neemt de kans op buien weer wat toe.

Cat's Eye geldt dit van dit moment. Animal op Twente FM, daarvoor nog I Took a Pill in Ibiza van Mike Posner. Het was de plaat die destijds, en daar praat ik over al heel wat jaren geleden, behoorlijk wat ophef veroorzaakte. Want het eiland Ibiza was niet zo blij met deze plaat, want die zei ja, maar er wordt nu gesuggereerd dat er hier op Ibiza heel veel drugs gebruikt wordt. Ja, nee, dat zou echt de waarheid volledig verdraaien. Maar goed, dat terzijde. Je hoort hier bij de middagshow. Het is alweer vrijdagavond. Dat betekent dat ik zometeen plek ga maken voor de man van de Guilty Pleasure Friday. Zometeen vanaf 7 uur hier. Wim van Laar, hij draait jouw Guilty Pleasures. Heb je nog niks ingediend waarvan je denkt dat wil ik graag horen? Doe dat dan. Dit is je kans via onder andere de app op twentefm.nl. Geniet van je weekend. Wij spreken elkaar maandag weer met een nieuwe aflevering van...

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Bij de buren is het voordeliger. Kom naar de koopzondag bij Meubel van Wijk en Alstetten. Ontdek stijlvolle meubels en scoort 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens. Van Wijk, van Wijk.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De dodelijke schietpartij op een Voltterras in Amsterdam vanmiddag gebeurde na een woordenwisseling tussen het slachtoffer en de verdachte. Dat zegt de politie tegen AT5. Het was mooi weer en veel mensen hebben de schietpartij zien gebeuren. Zij zijn meegenomen naar het politiebureau voor slachtofferhulp en hun verklaringen. In mei blokkeerden actievoerders van Extinction Rebellion het spoor bij Utrecht Centraal en daar zijn bijna 50.000 mensen de dupe van geworden. Dat is een schatting van de NS. De spoorblokkade zorgde ook voor een schadepost van 100.000 euro. Denk dan aan schade voor ProRail en inkomsten die de NS misliep. Het kabinet gaat in januari excuses aanbieden aan de kinderen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. Het was al duidelijk dat er sorry gezegd zou worden, maar het was alleen niet duidelijk wanneer. Door de toeslagenaffaire raakten de ouders van de kinderen in de schulden. Een paar duizend kinderen werden uit huis geplaatst. En de paus is voor het eerst sinds 2008 op bezoek in Frankrijk en heeft in zijn pausmobiel door Parijs gereden. Langs de route was het een drukte van je welste. Er stonden zo'n 300.000 zwaaiende mensen. Morgen reist de paus verder en ontmoet hij 7 slachtoffers die misbruikt werden door leden van de kerk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is

0: Nog even lekker nazomers weer, maar vanavond koelt het snel af naar een graad of 10. Morgen wisselend bewolkt met in het noorden 's ochtends wat regen. Het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan nog files op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor Knooppunt Bankhoef 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Guilty Pleasure Friday. Wim van

Topic en Sorry Papi hier op Twente FM in de Guilty Pleasure Bar. De XXL is vrijdagavond 9 over 7, 25 september. Na zomerweer in Nederland, in Twente. Heerlijk, genieten beste mensen. Terras helemaal vol. Tot te lang weet ik niet, want het koelt wel aardig af. Maar ja, met die heaters tegenwoordig gaat het ook wel goed komen.

0: Het is The Barge, was niet zijn grootste, maar wel een hele fijne. You Were a Girl uit 1985, vroeger voor de oorlog. En na de oorlog, hè? Ja, ja. Topic hadden we ook nog. En wat ik eerst, daar begonnen we mee. Die was trouwens binnengekomen via de 1 Twente-app. En die kun je downloaden, kun je verzoekjes indienen. En dat kan ook via de website twentefm.nl. Rechterbovenzijde, linker icoontje. Hoe gek, hoe beter, laat me weten op deze vrijdagavond. We gaan het straks hebben over het Oostfestival. We gaan het hebben over de nieuwe single van Vin Zabel uit Borne. Laat me maar gaan, heet die. Straks gaan we bellen om 7:15. En met Rian Niekerk gaan we drie keer de luiden. De vrolijke koster. Nou, kijk eens aan. Alles voorop en eraan. En ik zei het al, het Oostfestival had ik ook genoemd. Daar gaan we het ook nog even over hebben. En de nieuwe single van Huub Ruwel komt voorbij. We hadden nog van de week al in het Nederlands. Nu gaan we het straks doen in het plat. Platpro in Twent. Met Huub en zijn nieuwe single. Goed zo. En wat ik al zei, wensen welkom via de 120-app of twentefm.nl. Rechterbovenzijde, link icoontje. Vanavond is het helder. Vannacht neemt de bewolking wat toe vanuit het noordwesten. Bij een zwakke zuidenwind wordt het minder koud dan afgelopen nacht. Met minima van 9 graden in Twente. Komend weekend is er vooral bewolking. Minder zon, blijft grotendeels wel droog. Zaterdag wordt het 20 graden, zondag 22 graden. Na het weekend wordt het warmer. Maandag is er nog vrij veel bewolking. Dinsdag en woensdag komt er meer zon. En wordt er met een aantrekkende zuidenwind zeer warm voor de tijd van het jaar. Met temperaturen rond de 26 graden.
1: Het is een beetje fout, maar wel lekker. Guilty Pleasure Friday.

0: Marco, ja, dat is een goeie, dat is zeker.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: Over voor deze vrijdagavond, het lijkt wel een zomerse vrijdagavond. Nou, niet helemaal, het koelt wel af vannacht, maar ja, Marco past daar wel bij. En Andes, hier op Twente FM, straks een streeknieuws.
2: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
3: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
2: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl, voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Bij de buren is het voordeliger. Kom naar de koopzondag bij Meubel van Wijk en Alstetten. Ontdek stijlvolle meubels en scoort 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens. Van Wijk, van Wijk, van
4: Wijk. Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij een steekincident donderdagavond in Almelo is een persoon gewond geraakt met een hoofdwond en per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Aan de steekpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan. De politie verplaatst haar inzet van de Nieuwstraat naar de Elzenstraat, waar de verdachte is aangehouden. Dirigent Lute Hoekstra staat dit jaar 25 jaar voor Harmonieorkest Concordia Hengelo. En dat wordt op zaterdag 3 oktober gevierd met een jubileumconcert in Schouwburg Hengelo. Hoekstra zegt het zo lang vol te houden omdat hij bij Concordia met gezellige mensen werkt. Tijdens het concert Echo's van 25 jaar blikt Concordia muzikaal terug en vooruit naar onder meer de speciaal geschreven compositie Telos. En Oldenzaal maakt zich op voor verbouwing en verduurzaming van het stadhuis, waarbij ambtenaren en gemeentebestuur tijdelijk verhuizen naar het Voshuis. Het plein blijft beschikbaar voor 4 grote jaarlijkse evenementen en 3/4 van de 82 parkeerplaatsen. De werkzaamheden starten naar verwachting in november of december. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond klaart het op en het is rustig weer. Vannacht is er wat meer sluierbewolking aanwezig. Het koelt dan af naar 8 graden. En morgen zijn er weer wat meer wolkenvelden, maar schijnt de zon ook af en toe. En het wordt 20 tot 21 graden.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os en knooppunt Bankhoef is de vertraging 1/4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Guilty Pleasure Friday.

van Robin Schulz en Wadabat. En Take It Slow hier op Twente FM. Daarvoor zijn met de volks. Na Things Kinda Stoppers. Nou, straks gaan we bellen met Vin Zabel uit Borne met haar nieuwe single. Tenminste,

0: Het is de vrijdagavond, Guilty Pleasure Friday XXL. En je weet het, we gaan alle kanten op. Links, rechts, naar boven en naar beneden. Van Italiaans naar Engels en naar Nederlandstalig. En dan ook nog uit de buurt. Wat wil je nog meer? Winsabel, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ik bel met Bornen, toch, hè?
1: Ja.
0: Nou, om de hoek, zeg maar. Hè?
1: Ja, klopt.
0: Goed zo. Hey, nieuwe single. Ik denk dat we gaan even bellen. Is dat je eerste single?
1: Ja.
0: En hoe ben je daar zo ingerold? Hoe is dat allemaal zo gekomen?
1: Ja, ik ben eigenlijk altijd wel bezig met zingen. En toen hebben we eigenlijk besloten met papa en mama dat het wel leuk was om een single op te gaan nemen.
0: Oké, okay. Zaten die ook in de muziek?
1: Nee.
0: Oh. En hoe ben je daar met het zingen zo in aanraking gekomen? Deed je dat thuis dan op een of andere manier?
1: Ja, thuis vaak. En toen begon ik het steeds leuk te vinden. En toen heb ik zangles genomen en aan gaan melden voor dingetjes en zo.
0: Oké. Okay. En heeft dan iemand jou ontdekt of ben je zelf naar de platenmaatschappij gegaan? Hoe is dat precies gelopen?
1: Ja, het is wel een beetje ontdekt, zeg maar. Een goede vriend van Henning Thuis heeft dat mij gehoord en die heeft dat aan hem gezegd. En toen zijn we in gesprek gegaan met Henny en die vond het wel leuk om een liedje voor mij te gaan schrijven.
0: Ja, laat er maar een Henny Thijs over natuurlijk, hè. Dat komt altijd wel goed. Ja, dat is 1 met 1 is 3. Zeker weten. Voor de goede orde, je bent 13 jaar geboren in Hengelo, zag ik ook nog.
1: Ja.
0: Echte Twentenaar, hè?
1: Ja.
0: Ja, hartstikke goed. Daar houden we van. Dus ja, we zijn voor, dus we moeten zien dat dit een hit gaat worden natuurlijk. Of is dat niet de bedoeling?
1: Ja, dat is zeker wel de bedoeling.
0: Goed zo. Dus we moeten het in de top 40 zien te proppen op een of andere manier.
1: Ja.
0: Ja. Hey, hoe was het voor de eerste keer die studio in te gaan?
1: Ja, heel leuk.
0: Ja? Was allemaal wel eigen? Was het meteen klaar dat in zingen? Of hoe ging dat precies?
1: Ja, het is wel een paar dingetjes natuurlijk. Het gaat niet gelijk goed die opnieuw moeten. Maar het was super fijn, want ik kon gewoon alles opnieuw doen wat niet goed ging. Maar we waren eigenlijk best wel snel klaar, dus.
0: Ja, dat ging dus alles goed. Dus dat was wel goed geregeld op een of andere manier. Toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja, hey, wanneer hoorde je nou voor het eerst dat je de single mocht opnemen? Ik bedoel, was het meteen nadat Henny jou had ontdekt? Of hoe is dat gegaan?
1: Nou ja, we hadden afgesproken om bij Henny thuis even over gaan praten van wat willen we nou. En toen hebben we eigenlijk wel gelijk besloten van oké, Henny gaat een liedje voor mij schrijven.
0: Oké, nou heb je de eerste single. Wat is de bedoeling? Zit er meer in het vat? Gaat er meer aankomen?
1: Nou ja, ik hoop natuurlijk dat ik uiteindelijk gewoon in
0: de cirkel sta. Oké, okay, nou, dat is hooggegrepen, maar we vinden het goed. Hartstikke mooi. Maar dan moet het nog wel het een en ander gebeuren, neem ik aan, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, want ik neem aan dat je nog even de school moet doen en dat soort zaken. Lijkt me ook heel verstandig.
1: Ja.
0: Ja, zeker weten. Nou, nu nummer, waar gaat het eigenlijk over? Hoe is het tot stand allemaal gekomen?
1: Nou, het gaat om voor jezelf te kiezen en over dat je jong bent en verliefd gaat worden. En dat het dan wel handig is om voor jezelf te gaan kiezen.
0: Oké, okay. Altijd aan jezelf blijven denken natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat lijkt me wel. Hey, en je wilt de Stickerdome in. Is er al sprake geweest van de tweede single of moeten we eerst even deze nog indalen?
1: Het lijkt me eerst handig dat deze even...
0: Dat de grote hit wordt.
1: Ja.
0: Hartstikke mooi. Nou, we gaan ons best doen. Fien. Ja, zeker weten. Doe ik al een beetje optreden zo?
1: Ja, dat wel. Talentenjachten probeer ik ook zoveel mogelijk aan mee te doen.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Dus nog even, je staat ook op de diverse feesten te zingen, begrijp ik.
1: Ja.
0: Nou, het is wel een gevoelig nummer dit, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Het is niet zo dat de Polonaise er direct mee danst.
1: Nee, maar hopelijk later in het liedje gaan de mensen dat wel...
0: Ja, nee, zeker weten, zeker weten. Maar het is wel een luisterliedje, zo bedoel ik het een beetje.
1: Ja, dat klopt.
0: Goed zo, nou, we gaan er naar luisteren. Fien, Zabel uit Borne, laat mij maar gaan.
1: Ja, bedankt.
0: Dankjewel, goed weekend.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelste.

0: Opeen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Oh nee, mijn remmen! Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Koopzondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Alstetten, bij de kerk.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Collega's van de gevangenismedewerker die op de Amsterdamse NDSM-kade is doodgeschoten, zeggen onthutst te zijn. Dat meldt Crime Station. De man was afdelingshoofd in de gevangenis in Zaanstad en werkte eerder in de Bijlmerbaaiers. Inmiddels is ook het vuurwapen gevonden in het ei dat de verdachte weggooide na de schietpartij. De explosieve opruimingsdienst is uitgerukt naar Eindhoven, waar iets verdachts is gevonden in een parkje. Bij een prullenbak lag iets in een zak. Getuigen zeggen tegen Omroep Brabant dat het leek op wat cobra's en een fles benzine. De politie onderzoekt of er een link is met een villa in de buurt waar vorige maand een explosie was. Een wet die het mogelijk zou maken om gevaarlijke jongeren in gesloten inrichtingen 's nachts in hun eigen kamer op te sluiten, komt er toch niet. Minister Sterk schrapt de plannen na gesprekken met zorgmedewerkers en jeugdhulpaanbieders. De CDA-minister vindt het middel van opsluiting te zwaar en niet noodzakelijk genoeg. En na de teleurstellende kwalificatie van Max Verstappen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan gaat zijn auto uit elkaar om onderdelen te vervangen. Zo klaagde Max dat de batterij niet genoeg vermogen leverde. Normaal krijg je strafpunten als je nieuwe onderdelen in een auto zet, maar dat gebeurt nu niet omdat ze al op de plank lagen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog, maar koelt snel af. Vannacht wordt het rond de 10 graden. Morgen begint met wat regen in het noorden. Verder wisselend bewolkt en 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
8: Guilty Pleasure Friday. Wim van Laar.

0: Savri Duo. En played alive hier op Twente FM in de...
1: Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: Ja, ja. Komend weekend is er het oogstfeest in Almelo. En ja, ik sprak er van de week over. En ja, wat gaat er precies gebeuren? Patatbak of zo? Al dat soort zaken meer, geloof ik, hè?
2: We gaan weer het oogst, de oogst vieren van dit jaar. We hebben een mooie moestuin, hè, bij Doepark de Haven. En daar gaan we dus aankomende zondag ook aardappels rooien om daar vervolgens patat van te bakken.
0: Oh.
2: Ja, dat klinkt goed, hè?
0: Ja, zeker.
2: Ja, aankomende zondag hebben we dus het oogstfestival. Van 11:30 tot 4:00 kunnen mensen bij ons langskomen in Doepark de Haven in Almelo. Er is muziek, er zijn kramen met streekproducten. En ja, je kan dus ook je eigen patat gaan bakken. De patatjes zijn gratis. We hebben wel pannenkoeken waarvoor men dan moet betalen. Oh. En dat geld gaat dan ook naar het Natuurhuis, waar de verenigingen, de groene verenigingen in Almelo samen zitten. Dus ja, er is voor iedereen wel wat te doen. En ja, er is van alles te kopen. En er is ook een schapendrijver. Willem Dijkema, onze klimaat. Burgemeester. Dus er is muziektheater en het zonnetje schijnt met... Ik ben het mannetje van alles, dus ze kunnen mij overal neerzetten waar ze maar willen.
0: Nou, Mario graag bij deze.

Walk the Dinosaur had je en die andere nog. En ook deze, Shake Your Head met Kim Basinger van Was Not Was. Was niet zo'n hele dikke hit, maar wel in de disco zoals het heet. Hè, ja. Welkom de Guilty Pleasure Friday XXL voor deze vrijdagavond, de 25e september. Dit is

0: Guilty Pleasure Friday. XXL.
1: Zil Maria, hier op Twente FM voor Snoop Dogg en Sexual Seduction. Straks gaan we het weekend inladen met Rian Niekerk en het streeknieuws komt er ook aan.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Roscoe.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Roscoe-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Roscoe.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je

0: Ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij een steekincident donderdagavond in Almelo is een persoon gewond geraakt met een hoofdwond en per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Aan de steekpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan. De politie verplaatst haar inzet van de Nieuwstraat naar de Elzenstraat, waar de verdachte is aangehouden. Dirigent Lute Hoekstra staat dit jaar 25 jaar voor Harmonieorkest Concordia Hengelo. En dat wordt op zaterdag 3 oktober gevierd met een jubileumconcert in Schouwburg Hengelo. Hoekstra zegt het zo lang vol te houden omdat hij bij Concordia met gezellige mensen werkt. Tijdens het concert Echo's van 25 jaar blikt Concordia muzikaal terug en vooruit naar onder meer de speciaal geschreven compositie Telos. En Oldenzaal maakt zich op voor verbouwing en verduurzaming van het stadhuis, waarbij ambtenaren en gemeentebestuur tijdelijk verhuizen naar het Voshuis. Het plein blijft beschikbaar voor 4 grote jaarlijkse evenementen en 3/4 van de 82 parkeerplaatsen. De werkzaamheden starten naar verwachting in november of december. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond klaart het op en het is rustig weer. Vannacht is er wat meer sluierbewolking aanwezig. Het koelt dan af naar 8 graden. En morgen zijn er weer wat meer wolkenvelden, maar schijnt de zon ook af en toe. En het wordt 20 tot 21 graden.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os en knooppunt Bankhoef is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Guilty Pleasure Friday.

Straks viert Michel Otter 50 jaar U2. Met veel U2 in de uitzending zometeen na 9 uur. In het vervolg van de Guilty Pleasure Friday XXL. U2 is 50 jaar verjaardagsfeestje. Samen met Michel Otter kaarsjes uitblazen. En leuke platen luisteren. Nou, dat is ook een leuke plaat trouwens. De Barcase. En

0: Ja, om je vingers bij af te likken. Maar wel van vroeger, zeg maar. Ja, we kunnen al spreken over vroeger met dit Maria Montel en Dida Di. En zo, the story goes. Ergens begin zeros, denk ik, eind jaren 90. Nou ja, lang geleden. In ieder geval waren dat gouden tijden. Bij een ander radiostation, dat heet Dance to Trance. Nee, hoe is dat ook weer? Back to Dance, inderdaad. Lang geleden. Goed zo. Ryan Niekerk, goedenavond. Ryan, moet ik zeggen. Hi.
1: Ja, Ryan, dat is een hele goede avond. Hallo.
0: Hoe is met Ryan? Goed?
1: Ja, heel goed. En met jullie?
0: Ja, helemaal goed natuurlijk. Ik voel het als een hele warme zomersavond, maar dat komt dat ik binnen zit, hoor.
1: Oh, ik wil zeggen, buiten komt het nu wel af, hoor. Maar het was een mooie dag, inderdaad.
0: Ja, zeker weten. Maar zie je er nog wel mensen zitten onder een heatertje. Dat mag natuurlijk niet van de milieudienst, maar het is wel lekker, moet ik zeggen. Hè?
1: Ja, ja, die warmte, het komt wel hard af nu s'avonds, dus die warmte is inderdaad wel even lekker, ja.
0: Zeker weten. Ryan, wat doe je op deze vrijdagavond? Een beetje klaarmaken voor een optreden? Of zeg je van, ik doe vanavond even helemaal niks? Of,
1: Nee, ik heb vanavond nu meerdere interviews eigenlijk staan en we gaan zo meteen ook nog naar een optreden. Dus het is een druk avondje.
0: Oké, nou hartstikke mooi. Hoeveelste interview is dit?
1: Het is de derde.
0: Oké, allemaal zeuren, drammen.
1: Nee hoor, dat valt allemaal reuze mee en superleuk om te doen, dus we pakken gewoon lekker door.
0: Ja, ik vind het wel mooi een beetje horen wat de artiest doet op zo'n vrijdagavond, want ja, de meesten moeten de plank op natuurlijk, of het hele weekend onder de pannen zijn, weet ik veel wat allemaal, hè?
1: Ja, klopt, ja. Ja, nee, we gaan zo meteen naar een leuk verjaardagsfeest toe, dus daar gaan we gewoon weer een feestje bouwen.
0: Ja, dat ontdek ik meer bijna elke vrijdagavond, de mensen op zoek moeten naar een, of op weg zijn naar een verjaardagsfeest, want dat is tegenwoordig ook vaak, hè, dat je daarop treedt. Hartstikke leuk is dat.
1: Ja, klopt. Ja, nee, dat komt steeds meer, dus ja, superleuk natuurlijk.
0: Hartstikke gaaf. Hey, nou heb ik vanmiddag aan de collega's gezegd dat ik jou zou gaan bellen met die prachtige plaat, De Vrolijke Kosten. En dan gingen mensen meteen googlen. Die waren we meteen, daar moeten we toch even het fijne van weten. Hoe kom je in godsnaam op De Vrolijke Kosten?
1: Nou, eigenlijk zing ik die eigenlijk met al mijn optredens al. En ja, die kwam eigenlijk nog altijd voorbij. En toen zei mijn geluidsman, die zei tegen mij van, wil je die niet een keer opnieuw uitbrengen? Toen zei ik, ja. Als we toch op zoek gaan naar een nieuwe single, dan doen we die gewoon. Prima.
0: De Vrolijke Kosten. Ja, hij is al 2 maanden uit, geloof ik. Hij is al begin vorige maand, hè, geloof ik.
1: Ja, klopt.
0: Ja, we lopen altijd achter met de nieuwe platen, maar dat maakt niet zoveel uit.
1: Nee. Als het leuk is, dan kun je gewoon blijven draaien, hè?
0: Nee, maar is ook zo. Je moet ook wel langer opteren. Ja. Dat zeg ik ook elke week, want er zijn artiesten die bijna om de maand een nieuw plaatje uitbrengen. Nee, beteer nou even gewoon op je laatste schijf. Gewoon even uitmelken, in positieve zin. Dat is heel belangrijk.
1: Ja, klopt. En vandaar dat we ook deze nu hebben uitgebracht. Dan kan ik het hele jaar lekker uitzingen en dan komen we volgend jaar gewoon met een nieuwe.
0: Zeker weten. Ja, vooral de kosten, dat kan ook tegen de kerstdagen aan. Waarom ook niet? Hè?
1: Ja, daarom. Ik ben super blij met het eindresultaat.
0: Goed zo. Nou, gelukkig maar. Heb je zelf nog veel bemoeienis mee gehad of heb je het allemaal aan anderen overgelaten? Dat je denkt van, nou ja, of dan moet dit nog bij of dat nog bij.
1: Nee, als de accordeon maar live was ingespeeld en dat is gebeurd. En voor de rest wou ik gewoon dat de mensen lekker konden meedijnen van links naar rechts en springen konden bij het refrein. En volgens mij is dat aardig gelukt.
0: Ja, dat weet je zeker weten, zeker weten. Goed zo. Nog meer te doen dit weekend of ook meer optredens?
1: Ja, ook nog optredens. Ja, optredens allemaal. Dus dat is superleuk natuurlijk, ja.
0: Het hele land door of in jouw buurt zelf?
1: Nou, morgen heb ik in Hoevelaken toevallig een optreden. Ik doe 6 jaar ook zingen en draaien als zingende DJ, zeg maar.
0: Okay,
1: dus dan sta ik avond vullend en dan sta ik er als zingende DJ de hele avond.
0: Wat een goed format, zeg. Super.
1: Echt wel.
0: Ja, ja, nee, dus dat vind ik wel.
1: Pak lekker door.
0: Goed zo. En in Hoevelaken, midden van het land. Nou, kijk eens aan. Kruispunt van Nederland. Ja, zeker weten.
1: Ja, klopt.
0: Goed zo. Ja. Nou, Vrolijke Kosten, we gaan met jou het weekend inluiden. Ryan Niekerk, dankjewel. Goed weekend, hè.
1: Helemaal goed.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.

Ja, de vrolijke korst aan zee. En Ryan Niekerk, hij is dus ook zingende DJ. Dat is ook een goede combinatie. Maar ik ga er niet aan beginnen. Nee, dan laat ik aan Michel Otter over straks na 9 uur. U2 in aanbieding. 50 jaar U2. Straks na 9 uur in het vervolg van de Guilty Pleasure Friday XXL. En wensen nog steeds welkom via de 120 app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde linker icoontje. Dit is voor mij althans de laatste vanavond. 24/7.

Friday. XXL. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra

0: Vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
10: Zin in Oostenrijk, maar dan

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het driedaagse bezoek aan Amerika zit er weer op voor de Chinese president Xi Jinping. Volgens president Trump was het een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes en hoopt hij dat ze elkaar snel weer zien. De eerstvolgende ontmoeting is waarschijnlijk in november. Dan reist Trump voor een economische top af naar China. Een man die zijn hond uitliet in een Eindhovens park heeft een explosief gevonden. In een plastic tas zat een fles benzine en zwaar vuurwerk. Daarom werd de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Buurtbewoners zeggen bij Omroep Brabant dat het dichtbij een villa is gevonden waar in augustus een aanslag werd gepleegd. Oud-Microsoft-topman Bill Gates denkt dat kunstmatige intelligentie wel eens voor de dood van een miljard mensen kan zorgen. En daarom moet de VS met wetgeving komen om de risico's van AI te verminderen. Volgens Gates zijn mensen met slechte bedoelingen die AI inzetten het gevaarlijkste wapen dat er bestaat. En de politie vergoedt de schade van een fotograaf die afgelopen weekend tijdens een protest op het Haagse Malieveld in het water belandde. Op beelden is te zien dat de man door een agent in het water werd geduwd. Volgens de politie gebeurde dat om ruimte te maken en had de agent niet gezien dat er water achter de fotograaf was. En dan nu het weer van Weer Online. Het is snel aan het afkoelen. Vannacht is het een graad of 10. Morgen is het wisselend bewolkt. In het noorden kan in de ochtend een beetje regen vallen. Het wordt 17 tot 22 graden.

0: En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
2: Guilty Pleasure Friday. XXL.
1: Michel Otter.

I Will Follow. Het is vandaag precies en exact 50 jaar geleden dat U2 werd opgericht. En dus dacht ik, dan is het wel goed om even zo'n oud liedje van U2 erbij te pakken aan het begin. Van mijn stukje Guilty Pleasure Friday XXL. Ja, we hadden even een discussietje vandaag in de appgroep van alle DJ's van Twente FM. En de bazen, die zitten er ook bij in. En toen zei ik, nou, ik ga lekker 2 uur lang U2 draaien. Ik weet niet precies of iedereen er even gelukkig mee was, maar wat maakt mij het uit, hè? Nee, ja, wat maakt mij het uit? We gaan het gewoon doen. 2 uur lang U2. Ik ben heel benieuwd nu of er ook mensen echt zenuwachtig worden of ik dit echt ga doen. Ja. Je weet het niet, hè? Je weet het niet. Altijd onvoorspelbaar in Michel Otter. Ja. Gaat hij echt 2 uur lang U2 draaien of doet hij dat niet? Nee, natuurlijk niet. Nee, joh. Het is maar een grapje. Ik zou het zelf heel leuk vinden. Maar ik weet ook dat, als je geen U2-liefhebber bent, dat je dan gewoon afhaakt als het 2 uur lang U2 was. En ik heb jou zo graag bij mij hier op deze radiozender Twente FM. Fijn dat je luistert. Op deze vrijdagavond tot 11 uur ben ik bij je met de allerfijnste muziek. En ja, ja, ja. Het wordt wel iets meer dan 1 liedje van U2. Dat is echt waar. Ik ga iets meer U2 draaien dan alleen deze I Will Follow. Maar nou, ik ga ook weer niet een U2-overload doen. Dat dan weer niet. Nee. Nee, wat dan wel? Nou, gewoon veel fijne muziek. Zometeen bijvoorbeeld Aan Volk. Die vind ik heerlijk en lekker en fout. En deze plaat is ook heerlijk en lekker, maar niet fout. Dat dan weer niet. Hey, dus knijtergoede muziek. Bruno Mars hoor je nu bij Guilty Pleasure Friday XXL Twente FM.

My Love In van Aanvolk hoor je hier bij de Guilty Pleasure Friday XXL op Twente FM. Goedenavond, welkom. Hey, wees je dat 25 september, dat is het vandaag, ook Werelddroomdag is? Ja, waar droom jij van? Heb jij nog grote dromen of denk je, nou, ik heb de dingen wel bereikt die ik zou willen bereiken? Maar heb je misschien wel dromen voor andere mensen? Ja, het kan allemaal, hè. Ik was een beetje aan het zoeken naar, nou ja, hoe zit dat dan met die dromen? Wat doen we daaraan hier in Nederland? Ik kwam onder andere één ding tegen van iets wat mij natuurlijk heel erg aan het hart ligt. Of zoiets, hoe zeg je dat? En dat is de Stichting Kinderkanker. Ik heb al vaker verteld, hè, mijn zoon die is vorig jaar december getroffen door kinderkanker. Nou, het gaat op zich best wel goed nu. Maar het loopt nu een campagne bij de Stichting Kinderkanker over de survivors. Over de mensen die kinderkanker hebben overleefd. En welke dromen die mensen hadden en in hoeverre zij nu dan die dromen hebben waar kunnen maken. Ondanks de beperkingen die de late gevolgen van kinderkanker met zich meebrengen. En dat zijn prachtige verhalen, die kun je nalezen op de website van de Stichting Kinderkanker. Zoek maar gewoon even op. Supergoed wel. En aan de andere kant, dromen, dat is ook een thema wat natuurlijk superveel in liedjes voorbij komt. Dus zullen we eventjes twee droomliedjes gaan doen? Ja, we gaan even twee verschillende kanten op. Allebei uit de jaren 90, maar totaal verschillende dromen. Dat dan weer wel. Dit zijn als eerste de Two Brothers on the Fourth Floor met Dreams.

Ik ben een beetje aan het zoeken waar nou dat geluidje vandaan komt. Wat er tussendoor zit, het telefoongeluidje. Want ik heb hier geen telefoon die overgaat op dit moment. Wat gek, hè? Ja. Maar je hoorde in ieder geval Dreams van de Cranberries uit de jaren 90. Wat een lekker liedje is dat. En daarvoor die andere Dreams uit de jaren 90 van de Two Brothers on the Fourth Floor. Ja, en jongens, als je met die dromen doorgaat, dus zijn zoveel liedjes over dromen. Hè? Dromen zijn bedrog, van Marco Borsato natuurlijk. Dreams van Fleetwood Mac. Ja, of die van Deep Dish samen met Stevie Nicks. Die is ook prachtig natuurlijk. Of ja, de slechte dromen. De Bad Dreams van hoe heet ik nou ook weer? Teddy Swims natuurlijk. Ach ja, het zijn nog zoveel dromen. Het is vandaag trouwens ook de Nationale Vitaliteitsdag. Het maakt niet uit wat je doet als je er maar vitaler van wordt. Met andere woorden, als je maar een beetje...

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via LutscherAlm.nl.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij een steekincident donderdagavond in Almelo is een persoon gewond geraakt met een hoofdwond en per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Aan de steekpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan. De politie verplaatst haar inzet van de Nieuwstraat naar de Elzenstraat, waar de verdachte is aangehouden. Dirigent Luther Hoekstra staat dit jaar 25 jaar voor Harmonieorkest Concordia Hengelo. En dat wordt op zaterdag 3 oktober gevierd met een jubileumconcert in Schouwburg Hengelo. Hoekstra zegt het zo lang vol te houden omdat hij bij Concordia met gezellige mensen werkt. Tijdens het concert Echo's van 25 jaar blikt Concordia muzikaal terug en vooruit naar onder meer de speciaal geschreven compositie Telos. En Oldenzaal maakt zich op voor verbouwing en verduurzaming van het stadhuis, waarbij ambtenaren en gemeentebestuur tijdelijk verhuizen naar het Voshuis. Het plein blijft beschikbaar voor 4 grote jaarlijkse evenementen en 3/4 van de 82 parkeerplaatsen. De werkzaamheden starten naar verwachting in november of december. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond klaart het op en het is rustig weer. Vannacht is er wat meer sluierbewolking aanwezig. Het koelt dan af naar 8 graden. En morgen zijn er weer wat meer wolkenvelden, maar schijnt de zon ook af en toe. En het wordt 20 tot 21 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Michel Otter.

See What Love Can Do. Je hoorde David Guetta samen met Becky Hill en Ella Henderson. Daarvoor ook nog Bluff en Beter. Hey, goedemiddag, avond is het eigenlijk trouwens. Ja, het is 9:30 geweest. Hè? Hoe kan ik nou middag zeggen? Maar maakt niet uit. Hoe dan ook, het is vandaag 50 jaar geleden dat U2 is begonnen als band. Eerder draaide ik al even I Will Follow. We maken een sprongetje in de tijd. Naar de tijd van het album The Unforgettable Fire. Dit is misschien wel hun beste liedje. De titeltrack van het album. Dit is The Unforgettable Fire.

0: zit? Wie denk je dat daar zit? Wie denk je dat daar zit?
1: Michel Otter.
0: Ja!
2: Guilty Pleasure Friday.

Robbie Williams, Something Beautiful, hoorde je. Daarvoor dus nog U2. En het prachtige The Unforgettable Fire. Straks draai ik nog wel meer U2, hoor. Dat komt echt helemaal voor de bakker. Geen enkel probleem. Hey, heb je al plannen voor morgen trouwens? Natuurlijk kun je om 3 uur luisteren naar de Otto Show hier op Twente FM. Lijkt me een heel goed plan, überhaupt al. Maar als je de rest van de dag ook nog wat te doen wil hebben, dan kun je bijvoorbeeld in Hengelo een rondje Westermaat gaan doen. Het is een open bedrijvendag bij verschillende bedrijven op het bedrijventerrein tussen Hengelo en Borne, of van Hengelo en Borne. Tussen 10 en 4 kun je terecht bij bedrijven als bijvoorbeeld onze collega's van RTV Oost, of bij Keizer Compressoren, bij Nijwa, bij Celo, de Jong Systemen, bij de SWB Gildenborg, bij de fietsenwinkel van Leenders, bij het Lichtcentrum Hengelo en ga zo maar door. Check alle informatie hierover even op hun website rondjewestermaat.nl. Rondjewestermaat.nl. En zoek jouw eigen favoriete route op. La, la, la.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbaak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbaak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
14: Gevonden!
15: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
16: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
17: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 2:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerseloosemarkt.nl.
18: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
19: Ja, die is huis nu echt af.
18: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
19: Ah, de vak Louis Losse. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
18: Kijk op beterafkozijn.nl.

0: zware stormen. De Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, hevige wind en hoge golven. Vooral de kusten van New Jersey tot Massachusetts worden getroffen. Vanwege het weer zijn 2 concerten van Ed Sheeran in de buurt van Boston afgelast. De zorgen over AI blijven toenemen. Techbedrijven riepen al op om het tempo van ontwikkelingen van AI te vertragen na meerdere incidenten. En nu trekt ook de medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, aan de bel. Hij gelooft dat AI tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden en vindt dat Amerika met wetgeving moet ingrijpen. En nog een afvaller voor het Nederlands elftal. PSV'er Geertruida heeft de ploeg verlaten. Hij heeft een lichte blessure opgelopen en komt niet in actie in de Nations League-wedstrijd tegen Servië zondag. Er is geen vervanger voor hem opgeroepen door bondscoach Xavi. Eerder haakte ook Brian Brobby af met een blessure. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vannacht 1 graad of 10. Morgen is het wisselend bewolkt. 'S Ochtends kan in het noorden wat regen vallen. Het wordt gemiddeld 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens staat bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
3: Guilty Pleasure Friday.

guilty vindt, hè. En een pleasure. Ja, dat is een bijzonder ingewikkeld concept. En dus draai ik me gewoon lekkere liedjes. Ja joh, wat maakt mij het uit. Fijn dat je er bent op deze vrijdagavond. 10 uur geweest inmiddels. Ja, die vrijdag loopt bijna op zijn einde. Maar het is een heerlijk weekend, jongens. Och, ik hoop dat je wat leuks gaat doen. Dat je tijd hebt om leuke dingen te doen. En dat je kunt genieten van het lekkere weer. Want och, dat wordt het zeker. Ik zal zo meteen wel even een goede weerupdate aan jou brengen. Zowel het minimale wat ik kan doen, toch? Echt wel het uiterste minimale wat ik voor je kan regelen. Ah, dit trouwens ook wel, trouwens. Ja, nu ik zo over nadenk. Proxy Dekker. Ook wel het minimale wat ik kan doen. Sterker nog, dit is wel het bare minimum wat ik...

0: Zo de show van Martin Garrix en Jax.
1: Is die mooi weer of is die slecht weer? Is die warm of is die koud? Ik wil graag weten, dankjewel.
0: Ja, nou, ik kan het wel even vertellen dan. Vanavond, dan is het nog rustig en helder. De temperatuur die zakt geleidelijk richting een graad of 13. Maar voor wie morgen plannen heeft... Och, die dag die ziet er gewoon hartstikke netjes uit, hoor. We beginnen fris, rond een graadje of 10. Maar overdag dan loopt de temperatuur op naar ongeveer 20 graden. Misschien zelfs iets erboven. Het blijft droog en er is regelmatig ruimte voor de zon. En er staat ook nog eens maar weinig wind.

Die begint dan rond de 11 graden. Kortom, na een frisse start dit weekend krijgen we een volop fijn, zonnig, zacht weekend. Zo van september, het laatste weekend, ziet er heerlijk uit. En voorlopig ziet het er ook naar uit dat die zachte lucht nog even blijft hangen. Begin volgende week, halverwege de week, kan het misschien wel 27 of 28 graden worden.

Nick Kamen en I Promised Myself. Daarvoor hoor je ook nog Sabrina Carpenter. En please, please, please. Dit is Twente FM. Jouw keuze in Twente. De Guilty Pleasure Friday XXL is volop onderweg. En dat zijn niet alleen maar Guilty Pleasures. Nee hoor, het is een heleboel goede muziek. Zeker weten. U2 bestaat 50 jaar vandaag. Ik heb al 2 liedjes van ze gedraaid vanavond. Ik draai er gewoon minstens nog eentje. En die past heel goed bij morgen. Want morgen, ik zei het net al, heerlijk weer. Graadje van 21, 22 misschien wel. Zonnetje. Oh, het houdt niet op. Het is gewoon echt een prachtige dag. Of zoals U2 zou zeggen, a beautiful day.

0: zondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Alstetten, bij de kerk.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek. Zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij een steekincident donderdagavond in Almelo is een persoon gewond geraakt met een hoofdwond en per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Aan de steekpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan. De politie verplaatst haar inzet van de Nieuwstraat naar de Elzenstraat, waar de verdachte is aangehouden. Dirigent Lute Hoekstra staat dit jaar 25 jaar voor Harmonieorkest Concordia Hengelo. En dat wordt op zaterdag 3 oktober gevierd met een jubileumconcert in Schouwburg Hengelo. Hoekstra zegt het zo lang vol te houden omdat hij bij Concordia met gezellige mensen werkt. Tijdens het concert Echo's van 25 jaar blikt Concordia muzikaal terug en vooruit naar onder meer de speciaal geschreven compositie Telos. En Oldenzaal maakt zich op voor verbouwing en verduurzaming van het stadhuis, waarbij ambtenaren en gemeentebestuur tijdelijk verhuizen naar het Voshuis. Het plein blijft beschikbaar voor 4 grote jaarlijkse evenementen en 3/4 van de 82 parkeerplaatsen. De werkzaamheden starten naar verwachting in november of december. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond klaart het op en het is rustig weer. Vannacht is er wat meer sluierbewolking aanwezig. Het koelt dan af naar 8 graden. En morgen zijn er weer wat meer wolkenvelden, maar schijnt de zon ook af en toe. En het wordt 20 tot 21 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Should I stay or should I go? Of goed vertaald naar het Nederlands. Leuk. Ben je geel of wil je een koekje? Dat was dan de Nederlandse versie van Tetten. Ja, echt waar, zo heet het echt. Ja, er zijn wel eens foutjes gemaakt in de Nederlandse popgeschiedenis. En aan de andere kant, dat past ook wel weer heel goed bij de Guilty Pleasure Friday XXL, denk ik dan ook wel weer. Dus aan de andere kant, misschien moet ik het ook maar gewoon draaien, hè? Of niet? Ja, misschien wel. Daar heb ik ook helemaal geen zin in. Nee, laat ook maar, lieve mensen. Zometeen doe ik nog even één liedje van U2. Echt waar, nog eentje. En dat is de Spik Splinter Hagel Vonkel nieuwe single. Die komt er straks aan. Heb je hem al gehoord? Zo niet? Dan is het zometeen je allereerste keer. Maar eerst deze plaats van ABC. Dit is The Night You Murdered Love.

Sleeping Satellite van Jasmine Archer. Hey, U2 is terug, hè? Ja, ze bestaan dus vandaag 50 jaar. Maar ja, ze komen dus ook met een nieuw album. Carnaval de Luz, zo gaat het album heten. En op 13 november dan ligt hij in de winkels en staat hij op alle streamingdiensten. Het is het 16e studioalbum van U2 en vooral het eerste album ook met volledig nieuw materiaal in 9 jaar tijd. Ja, wij hoorden natuurlijk wel Songs of Surrender en The Sphere in Las Vegas en allerlei andere losse projecten. Maar een echt nieuw U2-album, dat is dus alweer even geleden. En nu hadden we in juli al het nieuwe singeltje Street of Dreams gehoord. En vandaag is daar een tweede track van het nieuwe album bijgekomen. Silencio, een prachtig stevige U2-track die eigenlijk een beetje moet teruggrijpen naar de oktobertijd. Weet je wel, vanuit de eerste periode van die band. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Je hoort hem nu hier bij de Guilty Pleasure Friday XXL U2 en Silencio. Denk ik tenminste. Ja, het was mooi geweest als het schuifje ook open stond. Dan had je hem gehoord. Maar nu wel.

Running With The Night. Je hoorde Lionel Richie bij de Guilty Pleasure Friday XXL. En die zit er dan ook op vandaag. Morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de Otto Show. En dat om 3 uur 's middags. Ja, ik heb nu al zin. Ja, ik denk dat ik blijf slapen. Ja, het lijkt me leuk. Ik heb nog tijd voor een liedje van Paul Young. Every Time You Go Away. Wat mij betreft graag tot morgen en een hele fijne nacht. Slaap lekker.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Bij de buren is het voordeliger. Kom naar de koopzondag bij Meubel van Wijk en Alstetten. Ontdek stijlvolle meubels en scoor 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
8: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg

0: Meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De komende dagen gaan de partijen Pro en Volt samen de onderhandelingen doen met het kabinet over de begroting. Jesse Klaver van Pro en Laurens Dassen van Volt trekken dan samen op. Het kabinet gaat de komende dagen ook nog met JA21, SGP, ChristenUnie, 50PLUS en BBB praten om steun te krijgen voor de begroting. Europese landen moeten meer maatregelen nemen voor komende winter, want de EU zit in een energieprijscrisis. We moeten bijvoorbeeld nadenken over de hoeveelheid stroom en gas die we verbruiken, dat zegt de Eurocommissaris van Energie. De prijzen voor energie zijn nu zo hoog door de oorlog tussen de VS en Iran. Op het strand van Ameland ligt een dode walvis. En het blijft daar voorlopig ook liggen, heeft de gemeente besloten. Het gaat waarschijnlijk om een gewone vinvis, het op één na grootste dier ter wereld. De walvis is al een tijdje dood. Strandgangers kunnen het best een beetje afstand bewaren. En bondscoach Xavi moet het in de Nations League-wedstrijd tegen Servië zondag zonder verdediger Geertruida doen. Hij is geblesseerd en kan niet in actie komen. Er is geen vervanger voor hem opgeroepen. Eerder viel ook Brobbey af met een blessure. Hij wordt vervangen door Zirkzee. Dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden kan er eens wat regen vallen en het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer. Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goren nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De inwoners van een paar Oekraïense dorpen dreigen te verhongeren. Daarvoor waarschuwt Oekraïne de VN. De dorpen liggen in de frontlinie en worden omringd door Russische landmijnen. Ook bewaken de Russen de wegen met drones. De Oekraïense burgers zijn nu bezig met het laatste eten dat ze nog hebben. De ruzie die vandaag voor een dodelijke schietpartij zorgde op een Amsterdams terras ging waarschijnlijk over een loslopende en blaffende hond. Veel mensen op het terras zagen de schietpartij gebeuren. Ze zijn door de politie naar het hoofdbureau gebracht. Daar krijgen ze slachtofferhulp. In Utrecht is het Nederlands Filmfestival van start gegaan. De hele week zijn er premières van films, documentaires en series. Als eerst was er eentje te zien vanavond over de Amsterdamse gay scene in de jaren 80. Volgende week vrijdag worden de Gouden Kalveren uitgereikt. Dat zijn de grootste filmprijzen van ons land. En een prima start voor Mark van Bommel als bondscoach van België. De Belgen wonnen in Rome met 2-0 van Italië. De openingsgoal kwam van Mika Gods, die nog een tijd bij Ajax voetbalde. Ook Zinedine Zidane haalt zijn trainersdebuut bij Frankrijk. De Fransen wonnen met 1-0 van Turkije. En die goal werd gemaakt door Mbappé, die daarna geblesseerd uitviel. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een koele nacht, zo'n 6 tot 10 graden en soms ook wat lichte regen. Na zonsopkomst is het bewolkt en dan in het noorden nog steeds kans op een beetje regen. In de middag meer zon en dan zo'n 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De regering gaat komende dagen praten met de oppositie om genoeg steun te vinden voor de begroting van volgend jaar. En opvallend, op links gaan Pro en Volt die gesprekken samen aan. Als beide partijen namelijk akkoord zijn, is er meteen een meerderheid voor de plannen. Iran is bereid om binnen een week de Straat van Hormuz weer te openen. Maar dan willen ze wel dat de Amerikanen hun blokkade van Iraanse havens opheffen, de oliesancties schrappen en zich gaan houden aan het staakt het vuren in Libanon. En volgens Iran ligt de bal nu echt bij Amerika. In het Overijsselse plaatsje Heten is een jongen door een lichtkoepel in het dak van een school gezakt. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de school was een dorpsfeest aan de gang. Wat de jongen op het dak deed is niet duidelijk. De politie doet onderzoek, meldt RTV Oost. Een feestje en een domper voor het Franse elftal. Ze wonnen met 1-0 van Turkije, maar nadat hij de goal maakte ging Kylian Mbappé eraf met een flinke blessure. En die ziet er niet goed uit. Het is nog maar de vraag of hij maandag in actie komt tegen de Belgen. Die wonnen trouwens onder leiding van Mark van Bommel knap met 2-0 van Italië. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een koele nacht, 6 tot 10 graden en soms wat lichte regen. Na zonsopkomst is het bewolkt en dan in het noorden nog steeds kans op spat regen. In de middag meer zon en dan zo'n 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Facebookpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Iran is bereid om binnen een week de straat van Hormuz weer te openen. Maar dan is Amerika wel aan zet, zeggen ze. Iran wil dat de Amerikanen onder meer hun blokkade van Iraanse havens opheffen, de oliesancties schrappen en zich gaan houden aan het staakt het vuren in Libanon. In een paar Oekraïense plaatsjes heerst er hongersnood. Ze liggen midden in de frontlinie en de Russen hebben er allemaal landmijnen omheen gelegd. 6.000 mensen zijn bezig aan hun laatste voorraden, zegt een Oekraïense minister. Die wil dat de VN ingrijpt. Sommige families zouden inmiddels onkruid koken en zelfs honden eten. Het stinkt in de buurt van Hengelo en mensen bellen er ongerust over naar de brandweer. De stank komt van een bedrijf met een eigen waterzuiveringsinstallatie. Daarin vindt een biologisch proces plaats waarbij er een typische geur vrijkomt. Die is niet